Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Pizza.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in ruim een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met thuisbezorgd erop. Hij had ook een helm op van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft netbeheerder de Stedin uit voorzorg de gastoevoer afgesloten. De ontploffing was rond 14:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. De aanleiding voor de explosie is niet bekend, ook is nog niemand opgepakt. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. Die maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden juist eind april opgeheven. In de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië door naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden het niet: Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Nou, vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Bij de eerste halve finale afgelopen dinsdag bleek al dat er daardoor veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer. Wisselvallig. Enkele buien. Ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op. Het wordt dan wel iets zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Goed nieuws voor de weggebruikers, want geen files op dit moment. Waar je wel even rekening mee moet houden is dat er bepaalde wegwerkzaamheden zijn waardoor wegen zijn afgesloten. De A12 bijvoorbeeld, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouden-West en Woerden. Daar zijn werkzaamheden en de eindtijd ervan is 18 mei, dus aankomende maandag om 5:00 PM. Hetzelfde geldt, ook daar is de eindtijd aankomende maandag 5:00 PM van de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Gouden. Ook daar zijn wegwerkzaamheden en ook die weg is dus afgesloten.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Wist je dat de versie van Sandra eigenlijk een cover is? Het origineel is namelijk van Robert Knight en komt uit 1967.
1: Een hele goede morgen. Ah, dit is het.
0: Klinkt ook heel lekker als je het mij vraagt, maar Sandra's versie uit 1987 sloeg bij een groot publiek aan en werd dus een hit. Je hoorde Sandra en Everlasting Love op Radio Rijnmond.
1: A very good morning. Welcome to a brand new day.
0: Op deze gloednieuwe dag.
1: Je luistert naar Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het is vandaag wisselvallig met enkele buien. Ronduit koel wel voor de tijd van het jaar ook weer. Met temperaturen van rond de 11, 12 graden.
0: En geen files, wel wegafsluitingen uit onze regio op de A20 en de A12. Dus moet je die kant op even opletten.
1: Het raampje staat hier open, maar ik heb gewoon mijn jas aan, hè, in de studio. Ik heb het altijd een beetje koud, ja.
0: Nee, het is ook wel een koude dag.
1: Is hier, even kijken. Ja, het is nog geen 12 graden hier.
0: Nee, hou op met mij.
1: Echt waar.
0: 12 graden
1: het is
0: in deze
1: hartstikke
0: studio.
1: Koud, ja. Maar het wordt vanzelf wel weer warmer natuurlijk. En zeker met de muziek die klaarstaat. Want we hebben heerlijke hits voor je klaarstaan. Jennifer Lopez en Boyzone hoor je zo meteen. En wat zit er verder in de show vandaag, Milou?
0: Nou, je kent natuurlijk onze sportclubs zoals Feyenoord en Sparta. Maar ken je ook de Rotterdam Dokkers al? Nee, toch?
1: Nee.
0: Ik had er ook namelijk nog nooit van gehoord. Maar het is een nieuw cricketteam. De eigenaar is een Zuid-Afrikaans cricket-icoon. En hij heeft maar liefst 5 miljoen volgers op Instagram. Toch zou je hem denk ik niet herkennen als hij hier over de call single
1: loopt. Ik ben hem maar gaan volgen. Want ik denk, hij zal wel belangrijk worden voor Rotterdam en omgeving.
0: Nou, precies. En waarom deze wereldster uitgerekend voor Rotterdam kiest. En waarom wij daar als stad heel blij mee moeten zijn. Dat bespreken we straks met onze eigen cricketverslaggever Jacob Jan.
1: Dan moet je nagaan. We hebben gewoon een cricketverslaggever. Hè? Een soort Dennis en Dennis. Maar die wordt nooit geconsulteerd. We betalen hem vorstelijk, maar. En dan hebben we nu eindelijk een aanleiding om te bellen. En we bellen deze ochtend ook Dave van Raven, frontman van de Kick. Want die staat dit weekend op het podium van de Doelen met de grootste hits van Boudewijn de Groot. En ik zei het al, we trakteren je deze ochtend ook weer op de lekkerste muziek van de jaren 80, 90. En nu zometeen dus J-Lo en Boyzone. Maar eerst die lekkere nieuwe single van Alex Warren. Dit is Fever Dream en die hoor je nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Met de beste uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Boyzone en Picture of You.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond, het is 13 minuten over 6. En misschien heb je het wel meegekregen als je in Maassluis woont of verder buiten. Want het was een oproep van twee ouders voor hun verstandelijk beperkte zoon die viraal gaat. Dat gaat over de 41-jarige verstandelijk beperkte Martijn uit Maassluis. Zolang die al naar buiten gaat, is hij slachtoffer van pesterijen.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: En zijn ouders Marco en Klaasien Zomer, die zijn radeloos. Laat hem met rust, zeggen ze op social media. Ze hebben ook 112 Maassluis hebben ze ingeschakeld. Dat is een platform, een lokaal krantje, zeg maar. En daar is het bericht al honderdduizenden keren bekeken. AD heeft het overgenomen, Telegraaf ook. Ja, wat gebeurt er? Ze schelden hem uit, ze achtervolgen hem, ze rijden hem klem en dat al 30 jaar lang. Maar die jongen die heeft dus het verstandelijk vermogen van een jongen tussen de 6 en 10 jaar oud. Maar hij heeft het lichaam van iemand van 41. Ja. Ze zijn ook bang dat hij een keertje terugslaat. Terwijl, weet je, hij zou normaal gesproken nooit iemand doen, want hij is de liefheid zelf. Nee. Maar als hij zo in het nauw gedreven wordt...
0: Ja, want die pestkoppen die zijn zelf ook nog heel jong. Want ze zeggen dat ze tussen de 18 en 15 jaar oud zelf zijn.
1: Klopt. Ja, het is niet normaal. Klaasien, dat is dus de moeder, die kijkt dan op straat. En dan zegt ze bijna bij iedereen van 30 jaar of ouder, zegt ze van, jij hebt mijn zoon wel eens gepest vroeger, weet je wel. Zo lang duurt het al. Het houdt gewoon niet op en het wordt alleen maar erger. Het gaat inderdaad om groepen jongeren tussen de 8 en 15 jaar oud. Jongens en meisjes, dat maakt niet uit. Voortdurend wordt hij lastig gevallen als hij wandelt in het Vrijheidspark of het Lepel. Plantsoen, als hij boodschappen doet, maar ook gewoon in zijn woongroep. Dus gewoon in zijn woning. Dan wordt hij achtervolgd op een fiets of op een fatbike. En dan schelden ze hem uit en dan bellen ze gewoon aan van, joh, wij zijn ook een Mongool. Mogen wij hier ook wonen?
0: Oh ja, dat kan toch niet. Maar dat heeft toch alles te maken met een opvoeding van die kinderen. Dat die ouders gewoon het er niet over hebben thuis. Als ze die jongen op straat zien lopen van, hey mama, hij gedraagt zich anders dan een andere volwassene. Hoe zit dat?
1: Heel triest verhaal inderdaad. De laatste tijd wordt het nog erger. Het lijkt wel alsof ze elkaar inseinen. Met die mobieltjes ook. Weet je, dat ze allerlei filmpjes van hem maken als hij bijvoorbeeld een keer radeloos is. Maar ja, zo'n jongen, als hij het verstandelijk vermogen heeft van iemand van 6 of 10 jaar oud. Die snapt het niet. Die kan er niet mee omgaan en die wordt boos. En ja, dat vinden die gastjes natuurlijk geweldig.
0: Ja, uitlokken, uit de tent lokken.
1: Ja, misschien had jij vroeger ook wel eens iemand in de buurt die gepest werd. Weet je wel, iemand die anders was. Wij hadden in Ridderkerk hadden we bijvoorbeeld, ik zal nooit vergeten, Janus. Ook iemand met een verstandelijke beperking. Die stond altijd op het bruggetje. Ja. Iedereen kende hem en iedereen had wel een opmerking naar hem. Weet je wel, dat was heel naar.
0: Oh ja, wij hadden dat inderdaad gebeurde. Ook zo iemand en die hing dan bij de supermarkt. En als kind vond je dat ook een beetje spannend. En er waren ook inderdaad kinderen. Als ik daaraan terugdenk, die hem ook een beetje uit de tent lokte.
1: Ja, het is vreselijk inderdaad. En hierbij natuurlijk ook een oproep. Doe dat nooit, weet je wel. Maar ik denk dat de meeste volwassen mensen, ook die naar dit programma luisteren, daar zich niet aan wagen. Nee. Maar ook voed vooral je kind en je kleinkind op van doe dat nooit.
0: Nee, praat erover inderdaad.
1: Dat is inderdaad heel erg belangrijk. We proberen trouwens nog even contact op te nemen. We hebben nog geen contactgegevens met Marco en Klaasien Zomer. Dus de ouders. Mocht je hen kennen, laat het dan even weten via de Rijnmond-app. Dan proberen we nog even contact op te nemen voor dit probleem. Zometeen Belinda Carlisle, die ex-ambassadors komen er ook aan. Maar eerst J-Lo, Jennifer Lopez en Let's Get Loud.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. En ik heb even in de agenda gekeken. Precies 31 jaar geleden klonk dit liedje over een bijna lege mullenpier. Want toen vond Maaspop hier plaats in Rotterdam. Dat was een groots aangekondigd muziekspektakel. Met fenomenale artiesten als Elton John, Toto, Stevie Wonder. En dus ook Belinda Carlisle, waar ze zo'n 100.000 mensen over die 2 dagen hadden verwacht. Terwijl er dus maar een paar duizend kwamen opdagen. Ja, wat was er aan de hand? De doelgroep werd gewoon niet bereikt, waardoor de kaartverkoop dramatisch verliep. Dan moet je nagaan, dan sta je daar als artiest, als grote Elton John. Dat gordijntje gaat open en er staan maar een paar duizend mensen daar.
1: Wat een afgang.
0: Hij wilde ook opstappen, hè, Elton John. Maar hij bleef toch. Ja, ja, ik hoor je denken, de enige die je wijs kan maken dat het wel vol stond, was Stevie Wonder natuurlijk.
1: En we zijn ook op zoek naar jou als vroege vogel. Waarom ben je wakker en wat brengt de dag vandaag? Laat ons even weten via de Rijnmond-app.
0: Die staat dus voor je open, rechtsboven de Apples-button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Zometeen trakteren we op lekkere muziek van de jaren 80, 90 en nu. Amy McDonald, Madonna komt er ook aan. Maar eerst die ex-ambassadors. Dit is Renegades nu, met Peter en Milou.

0: zijn de Renegades op Radio Rijnmond. Die XM Messengers zijn de Renegades op Radio Rijnmond.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Met daarin het meest bijzondere ontsnappingsverhaal dat je in ieder geval deze week te horen krijgt. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6:58. 2 wegafsluitingen te melden. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden West en Woerden. Daar zijn wegwerkzaamheden en die weg is afgesloten. Dat duurt tot aankomende maandag 5:00 AM. En hetzelfde geldt voor de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. Ook die weg is dicht. En de verwachte eindtijd is daar ook dus aankomende maandag om 5:00 AM. Dan gaan we naar het weerbericht met Stefan van der Gijzen. Stefan, een hele goede morgen.
7: Ja, het belooft, een hele goede morgen.
0: Het belooft wat te worden vandaag. Hè? Een prachtig zonnetje, 18, 19 graden denk ik.
7: Nou, was dat maar waar, Peter? Nee, zeker niet hoor. Want we hebben te maken met een frisse westelijke stroming. Het wordt ronduit koel vandaag. Het wordt zelfs koeler dan gistermiddag. Vanmiddag wordt het 11 tot hooguit 12 graden. Ja, terwijl het inderdaad wel normaal 18 graden hoort te zijn in deze tijd van het jaar. Verder vallen er opnieuw een aantal buien. Er kan best ook een plensbui bij zitten. Met tussen de bui door ook echt wel wat ruimte voor de zon. Maar er staat ook een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Die het voor het gevoel nog een heel stuk frisser zal maken. Nou, ook in het weekend. Morgen vallen er ook nog een aantal buien. Maar morgenmiddag, dan wordt het vanuit het westen droog. Dat klaart het ook op. Het wordt iets zachter morgenmiddag met 14 graden. En zondag lijkt ook niet helemaal droog te verlopen met vrij veel bewolking. Maar die temperatuur gaat ook al iets omhoog naar zo'n 15 of 16 graden. En of het volgende week dan duidelijk zachter wordt, dat vertel ik zo meteen.
1: Dankjewel, Stefan. Is het ondertussen 6:50. En dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie is op zoek naar een man die gisteravond in een half uur tijd 3 keer een overval heeft gepleegd in Rotterdam over Schie en Schiebroek. De man met een mes sloeg eerst toe bij de Jan Steenstraat bij een supermarkt. Daarna volgden 2 tankstations. De man reed op een scooter van thuisbezorgd en had ook een helm op van die bezorgdienst, zegt de politie. Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn er 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 zwaar zouden hebben mishandeld, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogevorst.
8: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
2: Ja, kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen de ruiten ingegooid. En op sociale media zijn opgeroepen om meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, tenzij ze daar een goede reden voor hebben. En de 2 vrouwen zijn opgepakt. 1 van hen is de moeder van 1 van de kinderen. En die zouden echt zeer zwaar mishandeld zijn. En zo werden de kinderen bijvoorbeeld gedwongen om een eigen braaksel op te eten.
0: Ja, ik zag het in de opening van het journaal. Ik schrok me dood. Ik denk, dit kan toch niet waar zijn? Een moeder die haar kinderen mishandelt. Wat is daar de achtergrond van, vraag je toch af?
2: En over bijzondere ontsnappingsverhalen gesproken. Een voormalig Russisch spion heeft verteld hoe hij op bizarre wijze het land wist te ontsnappen toen hij werd achtervolgd door het Kremlin. Hij had zich namelijk verstopt in de buik van een dode koe en wist zo de grens over te steken. Dat vergt wat uitleg. Nou, de Telegraaf die schrijft er vandaag over. Je doet het niet zomaar. Er was een hele groep smokkelaars bij betrokken. Die trokken de man een rubberen pak aan en hij deed ook een gasmasker op. Nou, vervolgens verstopte hij zich dus in het karkas van een koe en zo kon hij de grens over bij Kazachstan. Nou, de smokkelaars die deden ze voor als boeren, laden de dode koe op een tractor en reden de oud-spion de grens over. En daar dumpten ze hem op een dierenbegraafplaats. Hij bleef een uur in de buik van de overleden overleden koe liggen, zodat grenswachten hem niet zouden opmerken. Uiteindelijk werd hij opgewacht door een gepensioneerde KGB-officier die hem hielp vluchten naar Montenegro. Die hele operatie heeft zo'n 2 maanden geduurd. Maar hij moest wel, zegt hij nu in een interview met de Britse krant, want blijven in Rusland betekende de gevangenis en uiteindelijk zou hij dat niet hebben overleefd, zo zegt hij.
0: Nou ja, je moet er wat voor over hebben, zullen we zeggen.
1: Ik zou zo'n film wel kijken. Als dit verfilmd wordt, ik zit voor de bank met popcorn.
0: Zo is het ook inderdaad.
1: Dankjewel, Dave.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Madonna en Sabrina Carpenter. Maar eerst Duke, So In Love With You.

0: Duke en So In Love With You op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij. En leuk dat je erbij bent trouwens. Betekent waarschijnlijk dat je ook aan het werk bent vandaag. Maar laat even via de Rijnmond-app weten wat je aan het doen bent. Wat maakt het dat je nu op deze vrijdag na Hemelvaart al wakker bent? Nou heb ik hier een pot met vragen. Dat is wel grappig, want ik was een tijdje geleden met mijn Indische schoonfamilie was ik in een eetcafé. En we waren daar en daar stond dus ook een pot met vragen. En dat heet ook een kletspot. En we trokken daar vragen uit. En dat maakte best wel tongen los, dat je dacht van oh, wat een leuke vraag. En toen hadden we het erover, een kwartier, 20 minuten. Het was heel gezellig eigenlijk. En toen dacht ik, hey, dat is wel leuk om aan te schaffen voor de radio. Dus ik heb hier naar het Lloyd kwartier die pot laten bezorgen. En ik stel voor dat we elkaar even die vraag voorleggen.
2: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
1: Nou, ik kom met die pot jouw kant op en dan mag jij van mij een vraag trekken.
0: Oh,
1: ja, er zitten dus iets van, weet ik veel, 70 vragenkaartjes in.
0: Ja, we hadden eerder al welke koek vind je onweerstaanbaar? Dat vond ik een hele leuke vraag. Hij komt ondertussen naar mij toegelopen. Even kijken.
3: Daar is
0: hij
3: hoor.
0: Daar is hij. Ja, ja. Oh, even.
3: Even schudden.
0: Oké. Okay. Komt hij aan. Op welk beroemd persoon lijk jij het meest?
3: Dat is een leuke vraag.
0: Dat is een leuke vraag. Al zeggen wij het zelf. Wij van WC Eend vinden dit een hele leuke vraag.
1: Dat is een leuke vraag, want iedereen wordt wel eens met iemand vergeleken, toch?
0: Nou, zeker.
1: Ergens.
0: Ja. Maar jij vaker dan ik. Ik kan er wel een stuk of drie opnoemen.
1: Bij mij?
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou, sowieso Renze Klamer.
1: Dat heb ik vaker gehoord, inderdaad. Ja,
0: ik vond
1: Renze Klamer.
0: Ook iets weg hebben van Levi van Kempen. Vorige week.
1: Ja, en die kende ik dan weer niet.
0: Nee.
1: Maar jij zei, Levi van Kempen, jij is piloot geworden. Ik
0: ja.
1: Had geen idee wie je bedoelde, maar dat is dus een acteur die een beetje op mij lijkt.
0: Ja.
1: En die piloot is geworden.
0: Ja, van de bouwmarktreclame is ook heel erg bekend.
1: Jezus, dat je met mijn kop, dat je het zo ver kan schoppen nog eigenlijk, hè? Dat is toch leuk om te weten.
0: Ja.
1: Ik heb trouwens wel het ultieme verhaal van iemand op wie ik lijk. Maar dat komt dan zo meteen. Ik ben vooral benieuwd bij onze luisteraars. Met wie ben jij wel eens vergeleken? Met welke bekende Nederlander of welke beroemdheid uit het buitenland hebben ze jou wel eens vergeleken?
0: Ja,
1: of
0: nee?
1: Dat is een leuke vraag, toch?
0: En zeker.
1: Jij? Ben jij wel eens vergeleken met iemand?
0: Nou, niet met een naam, maar ik hoor heel vaak, jij lijkt op iemand die ik ken. Maar wie dat dan is, dat zeggen ze er nooit bij, helaas.
1: Oh, dat kan ook, ja.
0: Ja.

0: talk about.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Wakker worden zonder gedoe. Met

0: Amy MacDonald en This is the Life voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, met wie word jij vergeleken? Met wie ben jij wel eens vergeleken? Met welke bekende Nederlander of welke beroemdheid? Ruti geeft aan, ik lijk nu op Pierre Carter, a.k.a. vader Abraham met die enorme baard van mij.
0: Oh ja.
1: En Ted die zegt, ik werd vroeger wel vergeleken met Huub Stapel.
0: Nou, dat is ook niet onaardig, toch?
1: Is ook niet verkeerd om mee vergeleken te worden. Een vermaarde acteur natuurlijk. En Flint, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Peter.
1: Een hele goede morgen. We benoemen jou zo meteen tot onze vroegste vogel. Maar voor het zover is, willen we toch even met je kletsen. We zijn ook benieuwd wat je gaat doen vandaag. Maar eerst even, ben jij wel eens vergeleken met een beroemdheid of een bekende Nederlander ooit?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar
2: wel een leuke vraag.
1: Ja, dat vind ik ook een leuke vraag. Ja, ik haalde hem net uit de kletspot. Of Milou haalde hem net uit de kletspot. En het maakt wel wat tongen los, inderdaad. Dus vandaar inderdaad. Hey, en wat ga je doen vandaag?
2: Ik ga vandaag aan het werk voor de Rijk. Ik kom daar niet tegen systemen bij te houden.
1: Ik kon je heel slecht verstaan. Kun je iets duidelijker vertellen?
2: Ja, ik sta heel veel wind in Noord-Holland.
1: Ja. Sorry. Je bent in Noord-Holland, vlakbij Texel.
2: En
1: wat ga je daar doen?
2: Ja, er is heel erg veel wind altijd in het kop van Noord-Holland.
1: Ja, en wat ga je doen vandaag?
2: Nou, ik ga vandaag de ICT-systemen van de Rijksoverheid actualiseren. Of ga ik dat erbij houden?
1: Dat klinkt wel een beetje technisch en ingewikkeld. En dat is het waarschijnlijk ook. Maar voor jou niet?
2: Nee, voor mij valt dat wel mee. Ik ben niet zo heel goed in radio maken. Dus dat laat ik graag aan jullie over. Zeg maar.
1: Ja, zo is het ook. Nou ja, we benoemen jou in ieder geval tot onze vroegste vogel vandaag. Volgens mij ben je niet met je verkeerde been uit bed gestapt. Ik ben nog even benieuwd tot slot. Ga je dit weekend nog wat leuks doen?
2: Ik ga eventjes genieten van het weer. En even kikken leuk de stad in Schiedam.
1: In Schiedam?
0: Nou, heerlijk, ja. Is
1: er nog wat in je leven dan?
2: Ja, ik woon in Schiedam.
1: Ja, oké. Maar is er nog iets leuks? Een festival?
2: Durf ik niet te zeggen.
1: Nee, we gaan er graag naartoe in Schiedam.
2: Ik heb een leuke horecazaak. Is altijd wel wat te beleven.
1: Kijk.
0: Nou, dat klopt.
1: En je moet zelf de slingers ophangen. Zo is het ook, Flint.
0: Ik ga hem alvast loslaten, want hij moet een stuk vliegen naar Noord-Holland.
1: Absoluut. Wij hangen de slingers voor jou op. Dan komt hij aangefladderd. De vroegste vogel voor vandaag. Daar komt hij. Yes!
0: Wat is die snel, zeg. Heb je hem?
2: Ja, zeker wel. Dankjewel.
1: Oké, hoe ziet u eruit?
2: Is goed. Nou, ik ben heel erg fleurig en heel erg netjes.
1: Oh, fleurig.
2: Ik heb hele grote bladeren. Hele grote vleugels.
1: Hey, Flint, maak er een mooie dag van, hè. Allerliefst voor jou. Groetjes.
2: Hey, dankjewel.
1: Hoi. Zometeen Shanna Spyro is Bucks Fizz making your mind.

0: Bax Viss, making your mind up hier bij Rijnmond.
1: Ik vind het zo leuk wat je tegenwoordig met AI allemaal kan. Want we hebben net een vraag getrokken uit onze vragendoos, een vragenpot ook wel. Op welk beroemd persoon lijk jij het meeste?
0: Ja.
1: En ik heb even ChatGPT geraadpleegd. Ik heb een foto van jou en van mij aan chat gegeven.
0: Ja.
1: En ik heb daarbij gezet, dit zijn Peter en Milou. Op welke beroemdheid vind je ze lijken? Het mag een Nederlandse of een buitenlandse zijn.
0: Ja.
1: Maar wel eentje die bij ons bekend moet zijn. Nou, bij mij vond hij het heel lastig. Hij kwam niet verder dan radiovrouwen. Want ik had er een Radio Rijnmond microfoon bij staan.
0: Heel raar.
1: Maar bij jou kwam hij wel met hele leuke antwoorden.
0: Okay.
1: Onder andere Dennis Wening.
0: Lijk ik totaal niet op.
1: Chat vindt jou dezelfde energie hebben. Toegankelijke uitstraling.
0: Ja, maar dat is een gelul. Want ja, maar dan gaat hij af op beschrijvingen in plaats van uiterlijk.
1: Ja, maar deze zit nog wel iets in. Bo van Ervedorens.
0: Nee, dit absoluut niet.
1: Jawel. Want, jawel, want je had op die foto die ik had gestuurd een heel leuk net pak aan. En je haar was wat langer.
0: Ja,
1: en je had
0: okay.
1: Een microfoon in je hand.
0: Een beetje kakkerig misschien
1: ik
0: soms.
1: Ik denk, hè, ook interviewen, daar is Bo ook goed in. Daar ben jij ook goed in. En deze vond ik ook wel heel bijzonder. Jimmy Fallon.
0: Nou ja, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar Renze Klamer word ik wel eens mee vergeleken.
1: Ja.
0: En weet je met wie ik vroeger vergeleken werd?
1: Nou.
0: Laatste tijd iets minder. Misschien ben ik dan toch een beetje ouder geworden in mijn gezicht. Maar hij is ouder dan ik. Maar hij zag er dus altijd net zo oud uit als ik. Paul Rudd.
1: Dat
0: is een acteur die heeft ook in Friends gespeeld. Rudd. The Ant-Man is dat. Rudd met dubbel D. En ik kende hem helemaal niet, maar ik moest hem echt googlen van wie is dat. Totdat hij dus in 2021
1: werd hij
0: ineens verkozen, Milou, tot meest sexy man van de wereld.
1: Ja, ik ken hem van Clueless. Daar was hij de love interest van de hoofdpersoon voor de 90s kids onder ons. Ja, ik moet zeggen, ik vind jij wel knapper. Hij is wel leuk,
0: wat?
1: Hij is een beetje de boy next door. Hij is niet dat je denkt, goh, daar wil ik een beschuitje mee eten.
0: Weet je wat je hiermee zegt? Dat ik knapper ben dan de meest sexy man van de wereld.
1: Oh, nee.
0: Want hij is ooit verkozen tot de meest sexy man van de wereld.
1: Wat heb ik nou weer
0: door
1: gezegd?
0: Magazine People. Ja, dit ga ik nooit vergeten, dit moment. Met wie weet jij wel eens vergeleken? Laat het even weten via de Rijnmond app.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Sade op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Hang on to your love. En ik moet wel lachen om de reacties die binnenkomen als het gaat om vergeleken worden met een beroemdheid. Dennis die zegt bijvoorbeeld, mijn vrienden die noemen we al jaren Frans Bauer vanwege mijn lach. En ik stond laatst bij een benzinepomp en toen begon de cashier spontaan, heb je even voor mij te zingen toen ik afrekende.
1: En vergeet Feyenoord of de marathon even. Rotterdam krijgt een cricketteam van wereldformaat. De Rotterdam Dockers. En is de stad klaar voor deze miljoenensport? En wat heb jij dan als Rotterdammer aan? We vragen het zo aan onze cricket-expert.
0: En de examenperiode is in volle gang. Betekent dat we het spel herexamen weer spelen vandaag met het vak aardrijkskunde.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij. Zometeen trakteren we op The Rocksteady Crew en Post Malone. En wat dacht je van Volumia? En ook Michael Jackson staat voor je klaar. Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. In Rotterdam-Noord heeft 1 man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Daarna sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij de laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met thuisbezorgd erop. Hij had ook een helm bij van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net meer de steden uit voorzorg de gastoevoer naar het huis afgesloten. De explosie was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is nog niets bekend. Ook is nog niemand opgepakt. Tussen boven Hardingsveld en Gorkum rijden de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil. De Merwedelingenlijn in ieder geval tot 9:15. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden gisteren naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om daar de grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er mis is gegaan is nog niet bekend. Het lichaam van 1 van de Italianen is inmiddels gevonden. Die lag in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien en ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en het wordt dan iets zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. En dan krijg je van mij de verkeersinformatie. En die is kort, want op dit moment geen files bij ons in de regio.
0: Nou, lekker doorrijden dus. En genieten van muziek, hè?
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Tot zometeen deze van Michael Jackson.
2: Eruit.
9: Met Peter en Milou.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
13: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
9: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R. Ah!

0: De Rocksteady Crew die bestond uit pure b-boys, breakdancers uit de Bronx. Maar de producers die zochten nog een catchy stem voor deze hit. En die vonden ze in de 15-jarige Daisy Castro. Zij werd dan ook meteen het gezicht van de Rocksteady Crew. Hey You hoorde hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, 10 minuten over 7. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van een rijd met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Misschien heb je al even naar buiten gekeken. Het is een beetje druilerig vandaag. Wisselvallig in elk geval met enkele buien. En ronduit koel voor de tijd van het jaar met temperaturen van rond de 12 graden.
1: En geen files op dit moment in onze regio, dus dat is dan wel weer fijn.
0: Dat is dan wel weer prettig inderdaad. En het cruiseschip Hondius komt volgens de huidige berichtgeving maandagochtend aan in Rotterdam. De lichtplaats is Kalandsteiger nummer 7 in de Europoort. Dat gebied wordt afgesloten en afgeschermd. Maar, we hebben al te horen gekregen, wij zijn erbij.
1: En wetenschappers hebben in Thailand skeletresten opgegraven van een enorme dinosaurus. Het dier dat zo'n 27 meter lang kon worden, zou zo'n 113 miljoen jaar geleden op aarde hebben gelopen.
0: Moet wel lachen, we hebben de vraag gesteld met welke beroemdheid ben je wel eens vergeleken? Nou, ik zei net al, ik werd wel eens vergeleken met Paul Rudd bijvoorbeeld. Met Double D, dus zo'n acteur. En met mijn rode haar word ik vaak vergeleken met Georgina Verbaan, zegt Chantal uit Schiedam.
1: Nou, dat is ook niet mis met Georgina Verbaan vergeleken worden.
0: En Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie ben jij wel eens vergeleken?
2: Sommige van mijn leerlingen vergeleken me wel eens met Anne Frank.
0: Anne Frank? Jeetje, ik zou niet weten.
1: Dat is een bijzondere
0: vergelijking. Ja, dat is een meisje met een beetje een slank gezicht. Wel een heel mooi meisje ook om te zien.
1: Zeker.
0: Zeg. Was jij ook zo'n mooi meisje om te zien?
2: Dat weet ik niet hoor. Dat laat ik in het midden. Maar ik had wel dat donkere haar en zo'n scheiding op die manier.
0: Ja, wat bijzonder om daarmee vergeleken te worden.
1: En was je toevallig ook docent geschiedenis dan, Joke? Dat ze je daarmee vergeleken?
2: Nee, Nederlands en economie.
0: Kijk, mijn twee favoriete vakken. Leuk. En jij was docent, nu niet meer zo te horen dan, hè?
2: Nee, ik ben nu 73.
0: Oh ja, dan hoef je niet meer. Nou, lekker zeg, geniet ervan. Maak er een mooie dag van.
2: Ik mis het nog wel, hoor.
0: Ja. En wat mis je dan vooral?
2: Het contact met de leerlingen. En ik had ook leuke collega's.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Ja, er wordt allemaal zo gezegd, er wordt zo toegeleefd naar een pensioen en zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms echt in een zwart gat valt, hoor.
2: Het ene moment zie je meer dan 100 mensen per dag. En dan ineens is het afgelopen.
0: En waar zit dan nu nog voor jou de zingeving in het leven?
2: Daar ben ik nog een beetje op zoek naar, eerlijk gezegd.
1: Ja, snap ik.
0: Nou, dat snap ik ook inderdaad. Ben je alleenstaand?
2: Ja.
0: Ja, dat maakt het ook iets anders, hè? Ik bedoel, dan heb je niet echt iemand om mee te sparren en lol mee te maken.
1: En Joke, in welke woonplaats woon je?
2: Rotterdam.
1: Nou, ik wou zeggen, als je luistert en je woont in Rotterdam bij Joke in de buurt.
0: Ja.
1: Joke is in voor een kopje thee, volgens mij.
0: En ze kan je heel veel uitleggen over economie en de Nederlandse taal. Hey, dat is een leuke, Joke. Maak er een mooie dag van vandaag, hè?
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Allerlief voor jou. En zingeving is ook luisteren naar Radio Rijnmond. Want wij hebben zo meteen Volumia en Michael Jackson. Maar nu eerst, Post Malone voor je.

0: Volumia en jij voor je op Radio Rijnmond.
1: En als je aan sport in Rotterdam denkt, dan denk je al gauw aan de Feyenoord Sparta, de Marathon van Rotterdam of het ABN AMRO tennistoernooi. Maar er komt een nieuwe grootmacht bij. In onze stad is namelijk de naam onthuld van een gloednieuw sportteam, de Rotterdam Dockers. Het is geen voetbal, het is ook geen hockey, maar het is cricket. En niet zomaar cricket. Rotterdam wordt de uitvalsbasis van een miljoenencompetitie die wereldwijd honderden miljoenen kijkers trekt. Jacob-Jan Esmeijer, cricket-expert, zelf oud-speler ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Milou, goedemorgen Peter.
0: Goedemorgen.
1: Wat is er in vredesnaam aan de hand? Waarom cricket en waarom de Rotterdam Dockers?
2: Ja, nou ja, cricket is natuurlijk wereldwijd een van de grootste sporten. Sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het WK voetbal dat eraan komt, dat trekt echt miljarden kijkers. Maar cricket zit echt in die top 3. Zeker populair in landen zoals de voormalige Commonwealth, hè, dus de gemene bestlanden. Ja, en in India gewoon zo verschrikkelijk populair. En daar is ooit in 15 jaar geleden een soort Champions League voor cricket ontstaan. En dat model willen ze kopiëren nu ook naar Europa. Naar Ierland, naar Schotland en naar Nederland. En Rotterdam heeft dus inderdaad in de Rotterdam Dockers een eigen team.
1: Wat geweldig. En moet ik me dan voorstellen dat er straks ook duizenden mensen langs de kant staan om naar cricket te kijken? Is dat de bedoeling?
2: Nou ja, zo heel Europa wonen natuurlijk heel veel mensen die cricket mooi vinden. Als je hoort dat er bepaalde sterren inderdaad straks in Nederland spelen, heb je kans dat die gewoon echt met eigen auto's en bussen hier naartoe komen. Dat is bijna niet voor te stellen.
1: Nee, dus ook mensen, precies, uit die cricketlanden die dan hier komen kijken. Terwijl wij denken, wat is hier in vredesnaam aan de hand?
2: Alle Nederlanders zullen echt denken van, wat gebeurt er?
1: Want wie komen er precies? Die eigenaren, dat zijn echt de wereldsterren met enorm veel volgers ook, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Die hebben dus inderdaad carrière en furoren gemaakt op het internationale vlak. Hebben daar heel veel geld mee verdiend. En die zien dan misschien een mogelijkheid om niet alleen een marktaandeel cricket te kopen, maar ook gewoon de sport in Nederland nog populairder te maken.
0: Maar ik snap het niet, Jacob-Jan. Want oké, ze willen populairder maken, maar dat is het nog niet. En waarom steek je dan zoveel geld in bijvoorbeeld in Rotterdam?
2: Het is inderdaad een opzet. Hè. Ze hebben dus in Edinburgh en in Glasgow, Dublin, Belfast, Amsterdam en Rotterdam inderdaad zo'n team opgezet. Daar gaan inderdaad de crème de la crème tegen elkaar spelen. En ja, het is gewoon iets wat ze hebben bedacht. En dat gaan ze nu uitvoeren. En de toekomst uitwijzen inderdaad of over 3 of 5 of 10 jaar opeens heel veel Nederlandse cricketers mogen verwelkomen op de velden.
1: Ja, dat zou wel grappig zijn dat we echt Rotterdamse jongens zien cricketen. Want even voor de duidelijkheid, cricket is een heel simpel spelletje, hè? Ik vind het een hele ingewikkelde sport, maar waarbij één team een bal wegslaat met een soort van houten, een cricketbed. Een bed,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En daarna heen en weer rent om punten te scoren. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, ik zeg het altijd tegen mensen die inderdaad zeggen, joh, ik snap er ook niks van. Ik zeg, het is eigenlijk een beetje de voorloper van honkbal, waar je een honkbal in een soort diamant loopt, hè, naar 4 honken. Ja. Heb je met cricket maar 2. En het is eigenlijk dat mensen zeggen van, joh, na een halve dag, ja, maar ik snap het nu gewoon. Dus het is ook inderdaad van seeing is believing.
1: Doen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, precies. Augustus, hè, vindt deze competitie plaats met de Rotterdam Dockers. Waarom moeten mensen gaan kijken? Waarom is cricket nou zo leuk, Jacob-Jan?
2: Ja, ik zeg altijd zo, net zoals in Frans, zou maar zeggen, allemaal een croissant heerlijk vinden. 60 miljoen Fransen kunnen er niet naast zitten. Nou, als we in wereldwijd miljarden mensen cricket, dan zal het wel iets hebben. Het is een onderdeel van de cultuur in India. Het is een onderdeel van de cultuur in al die gemene bestlanden. Inderdaad, in Nederland zijn bijvoorbeeld zwemmen, atletiek en voetbal echt en hockey echt de populairste sport. Maar cricket is zo'n verschrikkelijk mooi ondergeschoven kindje. En we proberen op deze manier veel meer zichtbaarheid te geven aan de king of sports. Want zo wordt hij ook wel genoemd.
1: Geweldig. Ik zie het al helemaal voor me. We gaan binnenkort niet schakelen naar Dennis en Dennis in de Kuip, maar we schakelen naar Jacob-Jan Esmeijer bij de Rotterdam Dockers. Hey, fijne dag, hè. Hoi, hoi.
2: Hetzelfde, jongens. Hoi, hoi.
3: You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Michael Jackson, I Can't Stop Loving You. En heel veel mensen houden ook van Michael Jackson. Het is ongelooflijk, die populariteit die hij nu geniet vanwege die film. Michael, die nu vertoond wordt in de bioscopen. Sowieso wordt hij 10 keer vertoond, ook bij ons in de regio, in allerlei bioscopen. Wij hadden 2 weken geleden die Michael Jackson impersonator, Marciano, die kreeg in 1 keer de ene na de andere boeking. Dus hij is populairder dan ooit tevoren. En toch, dan ga je weer die filmpjes kijken en dan denk je, het was wel een beetje een aparte man. Nog steeds.
1: Ja, zeker weten.
0: En dan graaf je zo'n beetje in zijn leven. Ik doe dat ook, hè. Dan ga ik al die YouTube-filmpjes bekijken, interviews terugkijken. En dan denk ik, ach ja, ik heb er ook met hem te doen ergens.
1: Ja, dat ook. Zometeen krijg je in ieder geval de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema deze ochtend.
2: Gaat het Songfestival volgend jaar naar een plek en tijdstip die eigenlijk niet te doen is? En waarom eigenlijk? Nou, je hoort het allemaal zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Lombardijefestival.nl.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op Lombardijeinterieur.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoerrotterdam.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Een hele goede morgen, je luistert naar Radio Rijnmond.
10: Het is 7:30 en je krijgt van ons de verkeersinformatie. Maar die is heel kort, want op dit moment geen files in de regio. Hou er wel even rekening mee dat er tussen Gorkum en Dordrecht geen treinen rijden op dit moment.
9: De man die met niemand wordt vergeleken met geen enkele beroemdheid is Steven van der Gijzen, want hij is uniek in zijn soort. Goedemorgen, Stefan.
11: Dat zeg je goed, inderdaad. En het weer is ook best wel uniek vandaag. Want het is toch wel weer behoorlijk wisselvallig. Geregeld een aantal buien. De zon heeft het lastig op deze vrijdag. Ja, en middagtemperaturen van slechts 11 of 12 graden is het gewoon echt wel koud vandaag. Nou, morgen ook opnieuw. Eerst een aantal buien. Morgenmiddag, dan wordt het vanuit het westen droog met meer zon. Het wordt iets zachter buiten. Temperatuur van een graad of 14. Maar het houdt nog steeds niet echt over. Zondag blijft het ook niet helemaal droog met wat regen. Maar dan wordt het al wel wat zachter buiten met 15 of 16 graden. En die temperatuurstijging die zet door na het weekend. En dan kan het woensdag lokaal wel weer 20 graden worden. Maar het blijft op die dagen nog niet helemaal droog met een aantal buien. Maar ik heb goed nieuws voor nakomende woensdag. En dat vertel ik zo meteen.
9: Oh, wat leuk. Ik heb nu al zin in dat goede nieuws. Dankjewel, Steven van der Gijzen, voor zover. Het is 7:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. De politie is op zoek naar een man die gisteravond in een half uur tijd 3 keer een overval zou hebben gepleegd in Rotterdam over Schie en Schiebroek. De man met een mes sloeg eerst toe bij de Jan Steenstraat bij een supermarkt. Daarna volgden 2 tankstations. De man reed op een scooter van thuis bezorgd en had ook een helm van die bezorgdienst op. Plastic recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil. En dat blijft zo, dat schrijft het FD. Commercieel draaien met deze installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in zogeheten pyrolyseolie. En dat dient dan weer als grondstof voor nieuwe plastic. Na een reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen en Rotterdam is daarbij mogelijk in de picture. Er zit het Songfestival met een probleem strakjes. Gisteren haalde namelijk de Australische zangeres Delta Goodrum de finale. Een zangeres die je misschien kent van 2 bescheiden top 40 hitjes van 20 jaar geleden. Maar op het Songfestival maakte ze bijzonder veel indruk. Sterker nog, tal van mensen lieten weten dat ze met afstand de beste was in Wenen. Maar wat als de Australiërs weten te winnen in de finale morgen? Want het is een ongeschreven regel dat het liedjesfestijn wordt gehouden in het land waar de winnaar vandaan komt. Nou, zo erg wordt het niet, zegt RTL Nieuws, want Australië kan het Songfestival helemaal niet organiseren. Dat heeft de organisatie EBU al inmiddels al laten weten. Want vanwege het tijdsverschil is dat gewoon niet te doen. Dan gaat de organisatie waarschijnlijk naar het land dat 2e is geworden. Nou, dat zag je namelijk in 2023 ook al. Het jaar daarvoor had Oekraïne gewonnen, maar vanwege de oorlog met Rusland kon het daar niet gehouden worden. En toen ging het naar het Verenigd Koninkrijk.
9: Ik ben een leek. Ik heb het niet gezien, gebied de eerlijkheid te zeggen. Mm-hmm. De finale ga ik wel bekijken. Maar hoe kan het dat een Australische meedoet? Hoe werkt dat?
12: Nou, het is wel vaker zo hoor dat ook landen van buiten Europa mee mogen doen. Marokko heeft zelfs bijvoorbeeld ook wel eens meegedaan.
9: Waar staat het op?
12: EBU is gewoon een organisatie die bepaalde omroepen uitnodigt. En er staat helemaal nergens in de organisatieregels van dat per se Europa moet zijn. Ja, het heet Eurovisie Songfestival.
0: Precies.
12: Maar ze mogen ook gewoon organisaties van buiten Europa uitnodigen.
10: Ze zijn eigenlijk zelf de baas. Daar komt het op neer.
9: Nou, wat ontzettend leuk zeg. Zou de FIFA dat ook mogen met het EK bijvoorbeeld?
12: Wat denk je van Israël?
9: Ja.
12: Dat is in feite geen Europa, maar die zit wel bij de UEFA.
9: Ja.
12: Dus, maar ja, de FIFA, van wie zouden die dan moeten uitnodigen?
9: Ja, geen idee. Wie ze maar willen natuurlijk.
12: Mars?
9: Van buiten Europa. Yes.
12: Jupiter?
9: Nee, bij het EK.
12: Oh, EK. Ja, nee, dat is de UEFA natuurlijk. Ja, dat gebeurt natuurlijk al. Want sommige landen die eigenlijk niet in Europa liggen, neem bijvoorbeeld Israël. Ja, die horen wel al jaren bij de UEFA.
9: Ja, bijzonder is dat eigenlijk. Dankjewel Dave voor zover.
12: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
9: Zo meteen spelen we het herexamen. Eerst Human League, Don't You Want Me.
13: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duinen. Je luistert op Radio Rijnmond naar Peter en Milou.

0: Zanger Philip Oakey die vond het nummer zo verschrikkelijk dat hij het weigerde uit te brengen. Hij vond de sound gewoon te commercieel. Pas na een felle ruzie met platenbaas Richard Branson gaf hij toe. Het nummer werd hun allergrootste wereldhit, dus hij had toch gelijk gekregen. Commercieel was het zeker, maar ik denk niet dat hij er spijt van heeft.
1: De examentijd is aangebroken.
2: Hou je bij

0: herexamen.
1: Yes, het is weer tijd voor het herexamen. De eindexamenperiode is aangebroken en daarom spelen we de komende 2 weken dit spel op Radio Rijnmond.
2: En als je het goede antwoord geeft via de Rijnmond-app, ding je mee naar die geweldige eruit met Peter en Milou Gerse sokken. En je denkt ook mee voor die maanprijs. En dat is deze maand een outdooractiviteit naar keuze. Voor 10 mensen is het af met een lekkere lunch of barbecue.
1: Ja, vandaag het herexamen aardrijkskunde. En het is best wel een pittige vraag, denk ik. Het is een moeilijke vraag. Het is een beetje een strikvraag, zou je kunnen zeggen. De vraag is, wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A, Toronto, B, Quebec of C, Ottawa? Dus, wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A, Toronto, B, Quebec of C, Ottawa? De Rijnmond-app staat open voor elk goed antwoord. En alleen dan ding je mee naar de prijzen.

0: Ik krijg meteen zin in het weekend. Ik zie mezelf wel helemaal zitten met een biertje in de hand. Supergezellig. Oh, ik heb gisteren ook zo'n geweldige avond gehad. Is het gisteren? Nee, eergisteren natuurlijk. Omdat we gisteren vrij waren. Was fantastisch. Weet je waar die eindigde?
1: Nou?
0: In de karaokebar van Rotterdam. In de karaokebar. Salon Tropica in Rotterdam-Noord. Oh, de Zwart Jan staat. Het is zo geweldig. En weet je, ik heb het grootste karaoke compliment alle tijden gekregen.
1: Vertel.
0: Ik ben door twee vrouwen gevraagd om een duet mee te zingen.
1: Oh,
0: ja,
1: dat
0: vind ik toch
1: niet.
0: Wel echt geweldig, hoor.
1: En Misha Rij van Monkey Town Sliedrecht, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, jij gaat dit weekend geen karaoke zinnen, maar ik denk wel dat jij heel veel zin hebt. Want wat organiseren jullie daar in Sliedrecht?
2: Nee, dat klopt. Karaoke doe ik niet, want dan jaag ik mensen weg. Dus die laat ik schieten. Nee, wij gaan wel wat anders doen. Wij gaan het NK Tech en Run houden in Sliedrecht op zaterdag en zondag.
0: Het NK Tech en Run, dat is een soort NK tikkertje, of niet?
2: Het is geen tikkertje, maar het is wel heel veel bewegen. Het is een polsbandje die je om kan doen in een speeltoestel. En door het hele land zijn die systemen te vinden. Ja. En wat je dan doet, is zoveel mogelijk punten verzamelen. Dus als je dacht dat het al veel rennen en spelen is in een speeltoestel gewoon, doe het polsbandje om en je loopt de dubbele afstand.
0: Wat grappig, joh. Hoe ben je op het idee gekomen?
2: En het systeem is van een partij die dat heeft ontwikkeld. En ja, wij dachten, we hebben het al staan, we gebruiken het. Maar waarom niet een beetje competitie hierin brengen?
0: En hoeveel mensen doen er aan mee?
2: Ja, iedereen mag meedoen. Het is niet dat er voor ingeschreven moet worden. Dus iedereen die zich gewoon meldt, een kaartje koopt van dat moet dan wel om binnen te komen bij ons. Die mag daarna gratis het meedoen aan het NK Tech Run. Dus het spelen zelf, dat kost niets. Je hebt alleen een toegangskaartje nodig.
1: En de prijzen dan? Kan je nog iets moois winnen?
2: Zeker, zeker. De hoofdprijs, dat is toch wel een hele leuke. Dan kan je met 10 personen, dus je 9 beste vrienden, een kinderfeestje vieren. Helemaal gratis.
1: Ja, daar ben ik blij van. En ouders, Misha, want Peter die heeft een zoontje van 8 jaar. Kunnen zij samen meedoen met de Tech & Run? Want dat zou ik persoonlijk wel heel leuk vinden.
2: Nee, die kunnen niet meedoen. Dat vinden we niet helemaal eerlijke competitie.
0: Jammer. Ja.
2: Nee, helaas. Dus dat hoort er niet. Maar ze mogen zeker aanmoedigen. Dat is heel erg welkom.
0: Leuk.
2: Breng de spandoeken mee.
0: Het NK Tag & Run met spandoeken en al voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het is dus aankomende zaterdag en zondag in Monkey Town Sliedrecht. Monkey Town is dat.
2: Ja, klopt. En de hoogste scores van de dag, die krijgen een belletje van ons aftrappen. Die kunnen volgende week. Dus dat is de 23e, de zaterdag, de finale spelen.
0: Nou, okay. Ook nog de finale spelen. Oh, geweldig.
2: Ja, zo makkelijk is het niet.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou, dankjewel voor je tijd en fijne dag en geniet ervan.
2: Jullie ook.
0: En wij spelen ondertussen nog steeds het spel herexamen. Ik zal nog één keer de vraag noemen, want ik merk dat die toch wel lastig is. De vraag van vandaag luidt in de categorie aardrijkskunde. Wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A, Toronto, B, Quebec of C, Ottawa? Ja, het is een beetje een strikvraag, want je hebt de neiging om voor het één te gaan, maar dan blijkt het toch het ander te zijn. Maar dan is het misschien wel nummer 3. Ja! De hoofdstad van Canada, Toronto, Quebec of Ottawa, laat het maar weten. De Rijnmond-app staat wagenwijd voor je open.

0: herexamen.
1: En de vraag in het herexamen van vandaag is: wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A, Toronto, B, Quebec of C, Ottawa?
2: En Anja uit de mooie Vlaardingen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Anja, voordat je het goede antwoord hopelijk geeft, ben ik eerst benieuwd, ja, in welk vak was je zelf het beste vroeger op school?
3: Aardrijkskunde.
2: Nou,
1: kan toch geen toeval zijn, hè, dames en heren?
2: En wat vond je dan het leukste? Ook de topografie of een ander deel van aardrijkskunde?
3: Nee, ik vond de topografie het leukste. En mijn vader die woonde in Canada en ik ben meerdere malen in Canada geweest.
1: Oh,
3: en,
1: ja.
3: Dus ja, dat wist ik
1: nou,
3: wel.
1: Dat is bijna vals spelen, hè, ja, dan Anja. Hey. Nee, zo erg is het niet.
2: En welke stad vind je het leukste in Canada dan? Ook de hoofdstad?
3: Nou, daar ben ik niet echt geweest, maar ik heb er wel, ben heel dichtbij. Het is daar gewoon heel mooi. Je wil daar gewoon wonen.
1: Ja, ik ben nog nooit in Canada geweest, maar wat maakt het zo mooi? Milou, jij bent er wel geweest. Kun je vertellen, Anja, waar geniet je dan zo van in Canada?
3: Ruimte.
2: Ja, ruimte en rust, hè? En de natuur.
3: De ruimte, de rust. En Toronto lijkt heel erg op Rotterdam.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Oh, dat is
3: echt waar.
1: Wat
3: ook
1: leuk.
3: Bruisend en zo, ja.
1: Oh, Toronto, ja, ja. Nou, daar moeten we dan nog een keer naartoe. Hoofdsteden zijn vaak niet zo aantrekkelijk om naartoe te gaan. Maar dat is dus wel de vraag van vandaag. Wat is die hoofdstad van Canada?
3: Ottawa.
1: Ottawa? Zeg je dat nou echt?
3: Wat zei ik dan?
1: Jij zegt Ottawa, klopt dat?
2: Dan moeten we even kijken naar de jury, hoor.
1: Even kijken of dat goed is. Ottawa,
2: oh,
1: is dat het juiste antwoord? Is dat de hoofdstad van Canada? Ja! Ik liet jij even schrikken, hè?
3: Ja, zeker. Ik zal het
2: twijfelen. Nee, hoor, je had het helemaal goed, Anja. En die Gers, Peter, Milou, Rijnmond, Sokker, die zijn in ieder geval voor jou.
1: Ja, en je maakt ook nog kans op die maandprijs. Nou. Ja, hartstikke leuk. Maak er een mooie dag van vandaag.
3: Ik zit even te kijken op de radio of op de televisie, want ik kijk gelijk mee. Dus,
1: nou, dan gaan we naar je zwaaien, lieve schat. En ga je nog wat leuks doen vandaag?
3: Nou, ik ben aan het werk.
1: Oh, wat doe je dan?
3: Ik werk bij... als receptioniste bij het waterschap in Vlaardingen.
1: Oh, nou, dat is hartstikke mooi werk.
2: Dus
1: en lekker
2: dicht
1: bij huis. Gezellig, zeg.
3: Zeker.
1: Fijne dag. Doei.
3: Dankjewel. Doeg.
1: Have a nice day. Komt er zo meteen aan van de Stereophonics. Somjeu is ook onderweg. Maar eerst James Blunt. Dit is 1973 bij Peter en Milou op Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. James Blunt hoorde je in 1973.
1: En zometeen hebben we Jackie en Glenn aan de Verre Vriendenlijn, want zij zijn vorige week geëmigreerd naar de Alpen. En wij zijn benieuwd of ze de rust al hebben gevonden, of het toch begint te lijken op een Ik Vertrek aflevering. En dat alles fout gaat daar zo.
0: Oh, dat zou wat zijn inderdaad. Oh, dat helemaal in het water valt. En de band The Kick heeft veel fans, maar dit weekend staan ze op het podium met de grootste hits van hun eigen idool. Nou, wie dat is en waar ze staan, dat hoor je zo meteen van de frontman Dave Von Raven.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Het is 8 uur, een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je deze ochtend van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft netbeheer de Stedin uit voorzorg de gastoevoer afgesloten. De klap was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden met een auto. Over de aanleiding van de explosie is niets bekend. Ook is er nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Noord heeft één iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg de overvaller toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuis bezorgd. Hij had ook een helm van de bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic recycler Prime heeft haar fabriek in de haven van Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft zo, dat schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in, schrijft de krant. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een speciale soort olie. En dat kan dan weer als grondstof gebruikt worden voor nieuwe plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer op de Merwedelingenlijn in ieder geval nog een uur stil. Op de rest van de lijn rijden wel treinen. Het weer, wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. En het wordt iets zachter met 14 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je mij nog even de verkeersinformatie. Met op dit moment geen files, maar wel even opgelet als je de trein neemt. Tussen Gorkum en Dordrecht rijden namelijk geen treinen. En dat komt door een aanrijding.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Zet meteen deze van de Stereophonics.
2: Eruit.
14: Met Peter en Milou.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
22: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
23: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Mensenrelatie, Radboud Visser.
33: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
32: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit! Met Peter en Milou.
5: Radio met een grote R.

0: Leuk geschiedenis. Kelly Jones die schreef de tekst niet om een vrolijke boodschap te verspreiden, maar baseerde direct op een taxirit in San Francisco. Want zodra de band instapte, begon de chauffeur te klagen en te klagen. En dat bleef hij de rest van de rit doen. En bij het afrekenen switchte hij ineens naar een mechanische glimlach en zei toen: "That'll be $7. Have a nice day." Jordan, have a nice day dus van de Stereophonics. Het is inmiddels 9 minuten over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het is vandaag wisselvallig met enkele buien. Ronduit koel voor de tijd van het jaar met temperaturen rond de 12 graden.
1: Er geen files in onze regio op dit moment. Dus lekker doorrijden.
0: En we zijn vol verwachting. Klopt ons hart toch wel een beetje? Het is een beetje zoals met het stoomschip van Sinterklaas. Wanneer komt dat cruiseschip nou eindelijk aan? Die Hondius. Nou, die komt volgens de huidige verwachting komende maandagochtend aan in Rotterdam. De lichtplaats is Kalandsteiger nummer 7 in de Europoort. Maar dat gebied wordt afgesloten en afgeschermd. Wij zijn er wel bij, Rijnmond zijnde.
1: En wetenschappers hebben in Thailand skeletresten opgegraven van een enorme dinosaurus. Het dier dat zo'n 27 meter lang kon worden zou zo'n 113 miljoen jaar geleden op aarde hebben gelopen.
0: Dat is bizar, zeg. En er komt een jaarlijkse koninkrijksconferentie waarbij de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. Dat heeft premier Rob Jetten bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao.
1: En zometeen hebben we Jackie en Glenn aan de verre vriendenlijn, want een week geleden emigreerden ze vanuit Papendrecht naar Oostenrijk om te ontsnappen aan die rat. En wij zijn benieuwd hoe de eerste week is verlopen.
0: Nou, inderdaad, zeg. Oh, een soort van ik vertrek aflevering.
1: Oh, maar dan regionaal.
0: Nee, dat hoop ik ook niet, dat het allemaal goed gaat. Dit is Somjeu eerst en Dark Before the Dawn hier bij Peter en Milou Breij.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Peter en Milou. Jouw motor in de morgen.
2: I heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Taylor Dane en Can't Get Enough of Your Love, baby.
1: De Verre Vriendenlijn.
2: In de Verre Vriendenlijn bellen we Rijnmonders in het buitenland.
0: Ja, dit keer zijn dat Jackie en Glenn uit Papendrecht. Want een week geleden zijn zij met hun zoontje Scott geëmigreerd naar Oostenrijk. Echt, je moet even TV Rijnmond aanzetten of via de livestream meekijken. Het is een prachtig gezin om te zien alleen al. Wat een mooie foto is dat, hè? Met Scott met een hoedje op.
2: In Deerndol is Jackie ook te zien. Helemaal Oostenrijks.
0: Jackie en Glenn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat leuk jullie te spreken, zeg. Hoe ben je daar wakker geworden in Oostenrijk? Voelt het al als thuis of is het nog meer vakantie?
3: Nou, vanmorgen zijn we wakker geworden met heel veel sneeuw om ons heen. Er is weer heel veel sneeuw gevallen, dus die hadden we niet helemaal zien aankomen.
0: Nee.
3: Maar ja, op de een of andere manier voelt het hier al wel een beetje als thuiskomen. Maar wel met heel veel to-do-lists nog in ons hoofd.
0: Ja, dat hoor ik aan je stem. Je klinkt nog een beetje zorgelijk en een beetje gehaast. Klopt dat?
3: Ja, het is echt wel heel druk op het moment. We zijn heel druk aan het klussen. Dus er is zoveel te doen. Dan ga je naar bed met van, wat moet ik allemaal nog wel niet doen? En daar word je ook gewoon weer mee wakker.
0: En wat staat er dan op die to-do-lijst? Wat moet er nog gebeuren? Wat voor grote dingen? Als je het uitspreekt, helpt het al, hè? Vaak.
3: Ja, klopt. Nou ja, we zijn op het moment heel druk met ons eigen appartement verbouwen. Maar we gaan ook appartementen verhuren. En die moeten gewoon opgeknapt worden. Dus echt opfrissen. Heel veel verven. We gaan wat nieuwe meubels neerzetten, dat soort dingen.
2: En voor de mensen die jullie verhaal nog niet kennen, jullie hadden in Nederland alles voor elkaar. Goede banen, mooi huis in Papendrecht. En toch knapte er iets. Wat was voor jou en voor Glenn ook het exacte moment dat je dacht, we moeten hier weg, we willen naar Oostenrijk emigreren?
4: Ja, we hebben niet echt een exact moment wanneer dit is gebeurd. Het is er een beetje in de loop der jaren ingesluimerd. Het is een droom die wij allebei al heel lang hebben. En we houden gewoon echt van dit land, de natuur, de rust. En de avonturen die je hier kan beleven. Er zijn wat dingen in ons leven gebeurd. Zoals de vroege geboorte van Scott. Postnatale depressie die Jackie daar aan heeft overgehouden. Ja, die heeft ons wel extra aan het denken gezet. Maar het is niet een exact moment. Het is gewoon iets wat in de loop der jaren is ontstaan.
0: Ja, dat is in ieder geval, als ik jou zo hoor, is dat wel een moment geweest waarop je dacht, nu willen we alles uit het leven gaan halen.
4: Dat zeker, ja, 100%.
0: Wat kun je vertellen wat die periode voor jullie heeft betekend? Wat heeft die vroege geboorte en daarna ook die postnatale depressie voor gevolgen gehad voor jullie?
3: Ja, dat gaat je ineens heel erg doen nadenken over wat is er belangrijk in het leven. En je gaat weer naar je werk allebei en je maakt lange dagen. En je brengt Scott weer naar de opvang of naar oppas.
0: Ja.
3: En die leg je s'avonds weer op bed. Dan denk je, nou, wat voor tijd hebben we nu eigenlijk gehad met z'n drietjes? Heel weinig.
0: Ja.
3: En worden we hier nu echt helemaal gelukkig van? Eigenlijk niet. En zo is dat een beetje ontstaan, dat we die gesprekken steeds meer zijn gaan voeren. Van ja, waar worden we dan wel helemaal gelukkig van? Nou, vooral heel veel samen zijn, leuke dingen doen, alles uit het leven halen.
0: Ja,
3: maar hoe zien we dat dan voor ons? Nou ja, onder andere een beetje zo.
2: In de Oostenrijkse Alpen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Het ziet er fantastisch uit waar jullie wonen. Ik zei het al, we hebben ook een hele mooie foto van jullie gezin in beeld gebracht.
3: Ja.
0: Schitterend om te zien. Volgens mij heb je geen last meer van een depressie als ik zo naar je kijk.
3: Nee. Nu gelukkig niet meer.
0: Nou, wat fijn. Ik ben ook benieuwd zo meteen hoe het met Scott gaat. Maar ik wil ook weten, van hoe financieren jullie dit project? Want waar verdien je dan geld mee? Werk je dan remote?
4: Ja, we hebben een appartementencomplex, House Bellevue, in de Loenbouw overgenomen. Dat is al een bestaand verhuurappartementencomplex. En waar wij dus gedeeltelijk gaan wonen.
0: Ja.
4: Dus dat gaat Jackie beheren voor de verhuur. En ik werk inderdaad remote als ZZP'er in sales en recruitment.
0: Oh, wat goed. Ja, dat kan tegenwoordig allemaal. Dat is toch heerlijk. Wat een vrijheid geeft dat, hè? Ongelooflijk.
4: Ja, zeker.
0: Hey, vinden jullie het goed? Hebben jullie nog een plekje voor een mengpaneel daar? Dan gaan we daar vandaan de uitzending maken voortaan.
3: Tuurlijk, plek zat.
0: Hey, en hoe is het met Scott?
3: Ja, Scott is helemaal in de gloria. Die vindt het hier geweldig. Maar goed, er is nu ook veel familie mee. Dus ja, dat is voor hem natuurlijk een feestje.
0: Oh, ik ben zo blij.
3: Die heel de dag met opa en oma lekker aan het klussen of aan het spelen.
0: Wat geweldig.
3: En, die zit nog heel erg in de vakantiestemming.
0: Wat, hoe oud is Scott?
3: Die is
0: 3,5. Ach, wat cute. Nou, doe een hartelijke groet en heel veel plezier. Ik wens jullie alle liefde en geluk als gezin.
3: Ja, dankjewel.
4: Dankjewel
1: voor het tellen. De Verre Vriendenlijn.
0: Zometeen Dan Hartman, eerst Lost Frequencies. Dit is Are You With Me? Hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
5: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
6: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Later nog uitgevoerd door Take That. Relight My Fire, maar dan de versie van Dan Hartman hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je van Dave Datema.
2: Steeds meer landen maken hun selectie bekend voor het WK voetbal in Amerika. Maar verwacht niet veel Feyenoorders te zien. Nou ja, bij één land zijn het er opvallend veel. En welke dat is, hoor je zo meteen.
0: Ik ben zo benieuwd.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, bij Vivere de Jager.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
1: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie. Geen files, maar wel iets om op te letten als je met de trein vandaag weg moet. Want tussen Gorinchem en Dordrecht rijden er geen treinen. Dat duurt in ieder geval tot 11:00, hebben we gehoord. En het komt helaas door een aanrijding.
0: Het is inmiddels 8:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is tijd voor het weerbericht. Daar is hij weer, man. Onze weerman, Steven van der Gijs. Een hele goede morgen.
12: Peter, goedemorgen. Wat ben je creatief vanochtend?
0: Ongelooflijk. Spelen met woorden alsof het niks is. Als het om het weer gaat, is het wat minder creatief, hè, geloof ik. Het is een beetje druimerig, een beetje saai.
12: Nou ja, saai niet helemaal, Peter. Dat is dan weer jammer. Het is zeker niet saai, want er gaat een hoop gebeuren vandaag. Het is wisselvallig, geregeld een aantal buien. Hoek van Holland is tot nu toe zelfs het natste plekje van Nederland. 7,7 mm aan regen. En daar komt vandaag nog wel het een en ander bij. De trui en de jas, nou, die komen ook beide goed van pas op deze frisse dag. Met middagtemperaturen van hooguit 11 of 12 graden. En staat er ook nog eens een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, morgen opnieuw eerst een aantal buien in de middag. Dan wordt het vanuit het westen droog met meer zon. Het wordt iets zachter morgenmiddag. Een temperatuur van een graad of 14. En zondag, dan kan ook in de loop van de dag wat regen vallen. Maar wordt het nog iets zachter. 15 of 16 graden. En na het weekend, ja, dan klimmen die temperaturen verder uit het dal. Tot we op woensdag weer de 19 of 20 graden kunnen gaan halen. Maar het blijft dan ook nog steeds niet helemaal droog. Met een paar buien. Maar het goede nieuws is, het mooie voorjaarsweer lijkt na woensdag wel degelijk terug te keren. Met dan wel droge condities. Meer zon en dan wordt het vrijdag weer 23 of 24 graden.
0: Nou, wat fijn dat je toch wel eindigt met goed nieuws. Dankjewel, Stefan, voor zover. Jij kan lekker buiten gaan spelen. Vind je altijd fijn, hè? Met het weer. Ja, precies. Het is 8:58. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net meer de steden uit voorzorg de gastoevoer naar de woning afgesloten. De explosie was iets na tweeën. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. In Stadskanaal is door de burgemeester een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt. Gisteren zijn twee moeders aangehouden. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 zwaar hebben mishandeld. Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij de twee huizen ruiten ingegooid. RTV Noord sprak buurtbewoners.
13: Weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
2: De verhalen die over deze mishandeling rondgaan, die zijn vrij ernstig. Zo worden ze verdacht dat ze bijvoorbeeld de kinderen hadden gedwongen om braaksel op te eten. En zou er over het speelgoed van de kinderen geurineerd zijn. Nou, volgens de gemeente gaan er op sociale media oproepen rond om vernielingen aan te richten bij de woningen van de verdachten. Mensen mogen niet in het gebied komen nu, tenzij ze daar een goede reden voor hebben. En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van Japan dan in de selectie van het Nederlands elftal. Laat dat even op je inwerken.
0: Ja, dat vind ik echt bizar.
2: Ja, vanmorgen om 6 uur Nederlandse tijd werd in Japan op een persconferentie de selectie van de Blue Samurai bekendgemaakt. Oftewel het nationale team van Japan. Ja, uiteraard de topscorer van de Eredivisie, Ayase Ueda, die zit erbij. Net als verdediger Tsuyoshi Watanabe. Ja, het overgrote deel van de selectie van Japan speelt bijna uiteraard in Europa. Zitten nog 2 Ajax erbij. Ja. Er zitten spelers bij van NEC, wat de mensen uit de Duitse competitie, België, Spanje en Engeland. Ja, Japan is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Dat is al op 14 juni, dus minder dan een maand.
0: Alleen Mito is niet opgeroepen, hè, van Sparta.
2: Nee, die zat er niet bij, inderdaad. Nee, nee.
0: Dankjewel, Dave. Voor zover.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de nieuwste single van de Rolling Stones. Maar eerst Phil Collins voor je.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Gelukkig.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Nieuwe album van de Rolling Stones verschijnt in juli. En heet Foreign Tongues. En dit is vast een voorproefje, getiteld In the Stars. En ik moest wel lachen, van de week was bij Vandaag Inside. Hadden ze een gesprek over de Rolling Stones. En er was Johan Derksen, die was nogal uitgesproken over de Rolling Stones.
1: Ah. Ja, nee, maar ik heb ze heel vaak gezien. En ik verbaas me er altijd over maar dat...
2: Nu komt het.
1: Nee, maar dat zo'n zwak... een matig bandje zo'n status heeft. Want, nou nee, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten. Je hebt 100 bands die 10 keer beter zijn qua muziek. Het is vrij eenvoudige recht-toe-recht-aan blues. En het is steeds weer een sensatie als er een plaat uitkomt. Maar Jagger en Richards, dat zijn de enige echte Stones nog. Die zijn intussen 82. Dus verwacht er nou niet te veel van.
0: Nou, verwacht er niet te veel van het album voor... Foreign Tongues, zo heet hij dus. En volgens Johan Derksen is het recht toe recht aan blues. Ja, je kan van Johan Derksen zeggen wat je wil, maar verstand van muziek heeft hij wel. Dat hebben wij hier bij Radio Rijnmond natuurlijk sowieso ook. En daarom bellen we zo meteen met Dave van Raven van The Kick, die heel veel fans heeft. Maar we bellen hem zo meteen over een concert dat hij geeft met de grootste hit van zijn idool.

Love Shine a Light van Katrina and the Waves bij Radio Rijnmond. De Kick heeft veel fans, maar ze staan dit weekend op het podium van de Doelen met de grootste hits van hun eigen idool, namelijk van Boudewijn de Groot. En om alvast een klein beetje in de stemming te komen,

0: daar ligt het land.
1: Deze kennen we allemaal natuurlijk. Het land van Maas en Waal. De Kick dus. Veel fans, maar dit weekend staan ze op het podium met de grootste hits van Boudewijn de Groot. En dit zijn maar een paar voorbeelden, want je hebt ook nog Avond, Testament, Meisje van 16. Frontman van de Kick, Dave van Raven. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Peter. Hallo.
1: Hallo, goeiedag. Wanneer begon bij jou nou die fascinatie voor Boudewijn?
2: Nou, eigenlijk heel jong al. Toen ik een jaar of, tien of zo, denk ik. Toen hoorde hij dat natuurlijk nog best wel veel op de radio.
1: Ja.
2: En toen hoorde ik dat. Heb ik aan mijn moeder gevraagd van wie is dat, weet je wel. En toen heb ik volgens mij toen 12 was of zo op de markt in Rotterdam, heb ik dan zo'n verzamelplaat gekocht, weet je wel. En toen ben ik daarna gaan luisteren en dat was voor mij wel heel... was natuurlijk wel muziek uit de jaren 60, weet je wel. Dat vond ik sowieso al wel interessant en mooi.
1: Ja.
2: En dat was ook nog eens in Nederlands. Dus dat was voor mij, kwam dat, om het maar zo te zeggen, kwam heel dichtbij eigenlijk, weet je wel.
1: Ja.
2: Dus, dat is eigenlijk best wel lang. En die platen zijn eigenlijk altijd met me meegegaan, weet je wel. Later heb ik dan die plaat voor de overlevende heb ik dan ontdekt, toen ik een jaar of 16 was of zo. En dan ga je dat luisteren echt als hele albums, weet je wel. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Dus, dus ook nooit heb ik eigenlijk met heel veel dingen die ik... die ik dus interessant of leuk vind, dat mijn hele leven met me meegaat eigenlijk.
1: Nee.
2: Niet zo dat ik dat dan, of aan het begin van mijn leven heb geluisterd, waarvan je dan later denkt van, dat was eigenlijk niks, dat was een vlucht, of dat was een soort Spice Girls-achtige aangelegenheid.
1: Ja, precies.
2: Dat gaat het hele leven met me mee.
1: Dit is dus heel bijzonder, en dan hebben we het natuurlijk over Boudewijn de Groot, maar daarbij moeten we tekstdichter Lennart Nijg zeker niet onvermeld laten, want die heeft fantastische teksten geschreven. Maar hoe bijzonder is het dan dat je je idool uiteindelijk ook hebt leren kennen? Want klopt het dat je uiteindelijk werd uitgenodigd op de verjaardag van Boudewijn en dat je daar hebt staan janken?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat zal ik wel eens hebben verteld. Maar, in het begin schaamde ik me daarvoor natuurlijk. Maar je wordt later ook dan wel ouder. En dan kom je er ook achter dat het helemaal niet erg is om af en toe eens te huilen.
1: Nee.
2: Dat was, misschien was dit niet de juiste gelegenheid daarvoor. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook toen een aantal van die aardbeiencocktailtjes op had. wat ook wel hielp om de tranen te laten rollen.
1: Ja.
2: Ja, dat was voor mij best wel emotioneel natuurlijk, omdat we met de band, we zijn daar toen heen gegaan in Heemstede. En weet je wel, dan sta je in één keer op de verjaardag van, wat je zegt, weet je wel, van je idool. En dat is dan heel raar om daar in één keer te zijn, weet je wel.
1: Ja, dat besef daalde ineens binnen. En toen vloeiden de tranen rijkelijk.
2: Ja, kijk, en nu heb ik hem al heel vaak gezien, dus nu zit ik niet elke keer als we aan tafel zitten te huilen natuurlijk. Maar was toen op dat moment was het best wel emotioneel, ja.
1: Ik dacht eerst van jullie gaan de muziek van Boudewijn de Groot doen. Is dat geen heiligschennis, hè? Want dat zijn natuurlijk nogal iconen uit de Nederlandse popmuziek. Dat is het zeker niet.
2: Wij doen dat veel beter, joh. We doen dat veel beter, man.
1: Maar jullie, ja, precies. Gooi dat oude werk weg van Boudewijn.
2: Een rijntje.
1: Ja, precies. Nee, dat snap ik. Maar hoe reageert hij op jullie muziek?
2: Ja, heel goed eigenlijk. Ja, toen wij onze eerste Nederlandstalige plaat maakten, alweer jaren geleden, nu inmiddels natuurlijk, voor mij is het gisteren hoor, maar dat is best wel lang geleden. En toen heb ik onze demo's naar hem toegestuurd om het eens aan hem te laten horen.
1: Ja.
2: En daar was hij toen heel erg enthousiast over, dus dat is wel heel leuk. En toen later is het zo gegaan dat wij hem hebben begeleid op zijn afscheid. Hij heeft al meerdere keren afscheid genomen, maar toen nam hij ook afscheid. En toen... En toen hebben wij hem in Groningen hebben we hem dan met het orkestje begeleid. En van het een kwam het ander. En ik had toen het idee van, joh, het lijkt me wel leuk om die platen nog één keer met jou dan uit te voeren live. Weet je?
1: Ja.
2: Tegenwoordig kan dat natuurlijk allemaal met orkest erbij. En, maar daar had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Want hij is dan, hij wil gewoon verder met allemaal nieuw materiaal en zo. Wil die oude nummers eigenlijk niet spelen.
1: Ja.
2: Dus toen dacht ik van, weet je wel, waarom doen we het zelf niet? Dan heb ik ook wat te doen, want dan kan ik zingen, weet je wel.
1: Ja, precies. Nou, dat is een enorme vondst. Dat heb je heel goed bekeken. Want inderdaad, Boudewijn vond het sowieso nooit leuk om met zijn hits op te treden. En die meezingers en zo vond hij altijd lastig als mensen aan het hossen waren. Daar had hij een hekel aan. Maar jullie doen dat hartstikke goed. En ik ga ook een voorbeeld hiervan geven. Want jullie zijn dus komende zondag, zeg ik het goed, in de Doelen.
2: Half negen.
1: Ja, en dan heb je de grootste hits van Boudewijn. Waaronder deze. Die mag niet ontbreken, denk ik. Meester Prikkenbeen. En dit is dan de uitvoering met Ellie Niemann. Ja, zo'n fantastisch nummer. Gebaseerd op een stripverhaal. Hij staat

0: drukte ik op een verkeerde knop. Ja, dat heb je als je nummers van Spotify afspeelt. Dan gaat het ineens mis, hè? Dat kan zomaar gebeuren, ja. Jeetje, ik schrik er zelf van. Dat komt door. Ik dacht, ga op mijn telefoon even luisteren hoe die afloopt. Maar mijn telefoon staat dus in verbinding met de computer. Die gekoppeld is aan het mengpaneel.
1: Weet je, heiligschennis wel heb je nu gedaan.
0: Heiligschennis, ja.
1: Want
0: dat
1: jij
0: is echt
1: bent
0: wel zo.
1: Ook groot fan van Boudewijn de Groot.
0: Ik ben nogal fan van Boudewijn de Groot. Dus, maar je hebt in ieder geval een indicatie. Het nummer duurt 6 minuten. We hebben nu de helft gedraaid, dus dat is 3 minuten. Maar dan heb je in ieder geval een indicatie van hoe dat zondag gaat klinken. In de doelen, op het moment dat de kick daar dus de liedjes van Boudewijn de Groot vertolkt. Want ze doen echt de grootste hits. En daar is Boudewijn zelf 6 jaar geleden mee gestopt met optreden. Doet
1: nou,
0: hij gewoon niet meer.
1: Dan moet je daar gewoon naartoe als je fan bent van Boudewijn.
0: Als je fan van Boudewijn, dan raad ik dat zeker aan.
1: En wij maken zometeen plek voor Olivier de Neven, want hij gaat de boer op. En zometeen start hij de 5 na 9 met ABBA, Money, Money, Money. Miss Montreal komt ook nog voorbij. En het nummer Conquest of Paradise, dat gaat Olivier ook nog draaien.
0: Oh, mag echt niet ontbreken. Maar het is vandaag ook een bijzondere dag, hè?
1: Nou, vertel.
0: Het is vandaag namelijk de dag na Hemelvaart. Blikkendag, die komt er ook aan.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Goedemorgen, het is 9 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. De boer op kan ieder moment losbarsten met zo al meteen een droomaftrap met ABBA, Miss Montreal en Lee Towers. Maar niet voordat we het Rijnmond nieuws van 9 uur hebben gehoord met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Rotterdam-Noord heeft 1 man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat en iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval is iets buitgemaakt. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met thuisbezorgd erop. Hij had ook een helm op van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, dat schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met deze installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een soort olie en dat is dan weer een grondstof voor nieuwe plastic. Na een reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtend geen treinen. Ter hoogte van boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer op de Merwede-Lingenlijn in ieder geval tot 1:50 stil. Op de rest van de lijn rijden wel treinen. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen. Ze kwamen niet meer boven. Wat er mis is gegaan is niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Die lag in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer, wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. En het wordt iets zachter, morgen 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Dave, dankjewel. Tot straks weer. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Niet heel veel meldingen in onze regio. Maar toch, de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda-West en Woerden, daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. Ook daar wegwerkzaamheden, die weg is ook dicht. En dan nog een echte file, de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar 3 kilometer file, 5 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Den Dreeën.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
28: De 5 na 9.
0: Vijf platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 9.

0: Soms zou je denken dat het er allemaal om draait, hè? Money, money, money van ABBA was dat. En goedemorgen, wat fijn dat je er weer bij bent op deze vrijdagochtend 15 mei. Ik hoop dat je heerlijk bijgekomen bent tijdens Hemelvaart gisteren. Het is de laatste De Boer Op, althans van deze week dan. En van mij als vervanger van eindbaas Ruud de Boer. Hij meldt zich maandag weer op deze plek als vanouds. Mijn naam is Olivier de Neve en wacht even hoor. Even het zweet van mijn voorhoofd vegen, want het was weer een werkje hoor. Maar tot 12 uur zit de show weer chockvol met de fijnste muziek die ik voor je kon vinden. En vanaf 10 uur is dat vandaag een heel bijzonder gezelschap, want dan trappen we af met de Songfestival Top 100. Maar het komende uur doen we nog even normaal, met vooral andersoortige muziek. En ook vandaag heb ik daar weer hulp bij gekregen, tussen 9 en 9:30... van een luisteraar van Radio Rijnmond.
1: De 5 na 9, 5 platen, door jou aangevraagd. Na 9.
0: En vandaag komt die hulp van Harriet Thuis van Europa Run Team Vrienden van Thuis. Harriet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat lopen. Heel erg veel lopen, hè?
2: Ja, het is heel veel lopen, ja.
0: Ja, vertel eens, wat gaan jullie doen?
2: Wij gaan in het Pinksterweekend volgend weekend is het al. Ja. Sorry. Gaan wij lopen voor het goede doel, voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker.
0: Ja.
2: Ja.
0: En palliatieve zorg, voor wie dat niet weet, wat houdt dat in?
2: Voor mensen die in ieder geval niet meer beter worden. Daar proberen wij geld voor op te halen, zodat hun laatste dagen toch meer leven krijgen.
0: Ja, ja,
2: dat
0: hartstikke
2: mooi worden opgevangen.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk inderdaad al triest zat als je kanker hebt. En dan is het toch fijn als het nog in ieder geval die laatste dagen iets prettiger verlopen, iets minder ellendig.
2: Ja, precies. En dat we daar een steentje mogen bijdragen, dat is heel erg fijn.
0: Ja. Ja, heb jij daar ook een persoonlijke motivatie voor?
2: Ja, ik ken denk ik allemaal wel iemand die toch in een hospice terecht is gekomen. En of dat in ieder geval goed voor gezorgd wordt in het einde, waar we misschien zelf dat niet meer helemaal kunnen verzorgen. Dat vrijwilligers dat dan willen doen, dat is heel bijzonder.
0: Ja, nou hebben jullie als team een doel, hè? Jullie willen €15.000 ophalen.
2: Ja.
0: Dat is best een hoop geld.
2: Ja,
0: kan er
2: en
0: nog
2: vorig
0: wat
2: jaar
0: bij?
2: Zijn we ook al heel dicht in de buurt gekomen. Okay. Maar ik denk dat we dit jaar er misschien wel overheen gaan.
0: Oh, echt? Nou, dat zou hartstikke fijn zijn. Nou, na dit belletje natuurlijk sowieso, hè? Dat begrijp
2: ik. Dat hoop ik van harte, ja.
0: Want waar kunnen mensen, als ze denken, nou, dit vinden wij een mooi team, die gunnen we het. En natuurlijk vooral die palliatieve zorg voor mensen met kanker beter maken. Waar kunnen ze dan een donatie doen voor jullie?
2: Ja, op de website van Europa Run. En dan mag je natuurlijk op ieder team. Maar het mooiste zou zijn als je natuurlijk bij ons op het team een bijdrage doet.
0: Ja.
2: Zoeken naar een team en dan zijn wij team 224. En daar mag je dan een mooie bijdrage achterlaten.
0: Team 224, Vrienden van Thuis. Ja. Nou, dat moet lukken, lijkt mij. Ondertussen hebben jullie ook inspirerende muziek uitgekozen voor deze 5 naar 9. Want daar draait dit half uur natuurlijk om. Ik draaide net al ABBA met Money, Money, Money. Nou, daar begrijp ik wel iets van als ik nu hoor dat jullie graag wat donaties willen hebben. Verder heb je bijvoorbeeld nog, even kijken hoor. Conquest of Paradise heb je bijvoorbeeld uitgekozen van Vangelis. Waarom die?
2: Ja, dat is het nummer van Europa. En als we dadelijk op de start staan in Enschede of in de buurt van Parijs, dan wordt dit nummer vlak voor de start gedraaid.
0: Ja.
2: En dan komen alle vrijwilligers en alle teamleden van alle teams komen samen. Er wordt een enorm mooie slinger van mensen gemaakt. En dan draait dit nummer en dan houdt iedereen elkaar vast. En denken we eventjes aan het goede doel en aan de mensen die we zijn verloren.
0: Ja.
2: Het is een heel mooi moment om de Europa Run mee te beginnen met z'n allen. Ja.
0: Ook wel een episch nummer natuurlijk. Hè? Dat past ook wel goed bij het doel. Lee Towers staat ook op je lijstje.
2: Ja, niet te missen toch. You never walk alone.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat is ook wel een nummer wat kracht geeft natuurlijk op zulke momenten.
2: Precies.
0: Deze moet je even uitleggen. Sven Versteeg met Blikkendag. Waarom die?
2: Ja, het is natuurlijk heel mooi om iets voor het goede doel te doen. Maar in het weekend mag je ook het leven vieren. En dat hebben we vorig jaar gedaan met Blikkendag. Ik kan niet tellen hoe vaak dat liedje hebben gedraaid onderweg. Dat heeft ons echt af en toe doorheen gesleept.
0: Oh, wat goed. Nou, dan in dat geval draait die ook. Speciaal om jullie er doorheen te slepen. En dan hebben we ook nog, die komt er nu aan, Miss Montreal met Door de Wind. Nou, kan me ook iets meer voorstellen. Hè? Kan best winderig worden daar onderweg.
2: Ja, precies. En een aantal jaar geleden was dat ook het officiële liedje van Slotclip. En dat dekte mooi de lading ook.
0: Kijk.
2: Ik kon het niet missen.
0: Nou, inderdaad. Het kan allemaal niet missen eigenlijk. Ik zal nog even dus zeggen, team 224, hè, als ik het goed heb onthouden.
2: Ja.
0: Dat is het team waar je voor kan doneren. En natuurlijk ook voor andere teams. Dat zullen jullie ook niet erg vinden. Maar het team van Vrienden van Thuis, dat is het team waar we nu even ons extra voor inzetten in dit gesprek.
2: Ja, super. Dankjewel.
0: Nou, heel graag gedaan. En vooral heel veel succes, hè, tijdens de Pinksterdagen.
2: Ja,
0: want ik bedoel, ik zit hier comfortabel in de studio om jullie aan te moedigen. Maar jullie moeten het echt gaan doen. Dus dat is nog wat anders. Heel veel succes, Harriet. En
2: dankjewel.
0: Met je teamgenoten.
2: Gaat goed komen.
0: Oké, okay. Harriet Thuis was dat van Europa Run Team Vrienden van Thuis. En zij hebben dus de muziek uitgekozen. Waaronder deze mooie van Miss Montreal. Dit is op Radio Rijnmond, Door de Wind.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Dit zijn de 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: beste 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
8: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Goedemorgen, het is 9:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit is De Boer Op met binnen een minuutje of wat de hoofdpunten van het nieuws met Dave. Maar eerst de situatie op de weg. Nou ja, het is natuurlijk de dag naar Hemelvaart. Het is niet ontzettend druk, maar toch een paar meldingen. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden. Er zijn wegwerkzaamheden, die weg is dicht. De A20, de hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen. Daar 2 kilometer, 2 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Ook die weg is dicht. En dan de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 4 kilometer, 8 minuten doe je er langer over. Ook daar zijn wegwerkzaamheden de boosdoener. Dan het weer. Op dit moment wisselvallig weer met buien. Ronduit koel voor de tijd van het jaar met 11 of 12 graden. Vanavond dan wordt het wel overal droog. Ook de nacht verloopt grotendeels droog met minimumtemperaturen tussen de 3 en de 8 graden. Morgen dan valt er eerst een aantal buien. In de middag wordt het dan vanuit het westen droog. Met 14 graden wordt het dan ietsje zachter. En dan de dagen daarna buien, maar wel oplopende temperaturen naar 20 graden op woensdag. En na woensdag dan blijft het droog. Dave Datema is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief op slot gedaan. Vanwege aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil. Dat blijft zo, schrijft het FD. Op de locatie was werk voor ongeveer 50 mensen. Ja, commercieel draaien met deze installatie zit er niet meer in. Bij het bedrijf wordt plastic omgezet in een bepaald soort olie die weer als grondstof voor nieuwe olie kan dienen. Onrust in Stadskanaal in de provincie Groningen. Nadat het nieuws naar buiten is gekomen dat 2 kinderen van 6 en 7 door hun bevriende moeders ernstig zijn mishandeld. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid. En om erger te voorkomen geldt er nu een noodverordening. Iemand, als je daar niks te zoeken hebt, mag je dus niet in die straten komen. Deze buurtbewoner zegt tegen RTV Noord dat de frustratie groot is, omdat het, niemand het wist van de mishandelingen. Terwijl er juist een half jaar eerder door de school al een melding was gedaan bij Veilig Thuis.
13: Er werd altijd geschetst dat de moeder van het meisje het probleem was. En nu zie je bijvoorbeeld van het vonnis van de rechtbank van maandag dat dat eerder andersom is. En ja, dan begin je echt een beetje aan jezelf te twijfelen van waren er dan echt geen signalen. Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
12: Bij de huizen zijn ruiten ingegooid. De politie is bang dat er nog meer vernieling of zelfs brandstichting zal plaatsvinden. Nou, dan mogen mensen die er dus niks te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De man die op de vlucht was voor de politie in het Westland heeft een bijzonder ongelukkige keuze gemaakt met zijn vluchtroute. Hij klom een tuin in om zich daar te verstoppen, maar daar liep een hond rond. Die zag de verdachte en die dacht van, laat ik eens even lekker luid gaan blaffen. Nou ja, daardoor wist de politie precies waar de man zat, zo schrijven ze op sociale media. De man was even daarvoor al staande gehouden, schrijft Omroep West, omdat hij op een elektrische step reed met een telefoon in zijn hand. Dat mag niet. Nee. Maar toen ze gingen controleren wie die man was, bleek dus dat hij nog werd gezocht voor iets anders. Nou, de man zette het daarop op een lopen. De politie schrijft verder dat ze de hond inmiddels een baan bij de politie hebben aangeboden, maar de baasjes houden de hond liever thuis.
11: Ja, is misschien wel beter, hè. Maar ik denk dan altijd, als je al iets op je kerfstok hebt gehad, hè, dus dat je al gezocht wordt door de politie, dan moet je eigenlijk daarna voorbeeldig gedrag gaan vertonen. Hè? Want anders dan weet je, dan loop ik straks vanwege iets heel stoms, bijvoorbeeld dus mobiel in je hand tijdens het steppen, loop ik tegen de lamp.
12: Ja, kan je ook andersom zien natuurlijk. Hè? Als je dan heel erg aan de regels houdt, dan denk je van, hé, die gozer houdt zich wel heel erg aan de regels. Laten we die eens controleren.
11: Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt. Als ik dan een politiewagen voorbij zie rijden, ik zit in de auto bijvoorbeeld, dan denk je toch van, even weer beide handjes aan het stuur.
12: 50.
11: Gewoon, ja, heel rustig aan.
12: Blijk je 30 te mogen rijden, ben je alsnog de pineut.
11: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel eens gebeurd. Goed, dankjewel Dave.
12: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op.
11: Met nu Somber en Homewrecker.
14: Radio met een grote R.

Een van de heetste artiesten van dit moment. Zijn naam is Samber en je hoorde een van zijn meest recente hits. Homewrecker, hier op Radio Rijnmond. En daarvoor trouwens, Twisting by the Pool van Dire Straits. Mogen we ook niet vergeten natuurlijk, hè. Goed, de koffiecorner van de Boer Op is weer geopend. En dat is de plek waar je lekker met mij een bakkie pleur erbij kunt pakken. En kunt praten over wat jou en mij bezighoudt. En vandaag wil ik het heel graag met je hebben over het aantal zware ongelukken met fietsers. Dat neemt namelijk toe, ook in onze regio. En alleen deze week al overleden er 2 mensen op de fiets bij een ongeluk. En de derde fietser raakte zwaar gewond. En verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, die ziet automobilisten, volgens hem zien automobilisten de fietsers als minderwaardig. De fietser moet zich aanpassen volgens de automobilist. Maar zo werkt het niet, zegt hij Tertolen. Bestuurders zouden meer geduld moeten hebben in het verkeer. Als we dat niet hebben, ontstaan er allerlei nare situaties. We missen de manieren en het sociale aspect. En mijn vraag is aan jou nu. Wie moet zich vooral dan beter gaan gedragen? Zijn dat de fietsers op die elektrische fietsen en e-bikes, die soms, of en fatbikes en zo, die zich soms als idioten gedragen? Of moeten automobilisten gewoon beter uit hun doppen kijken en voorzichtiger rijden? Want ja, een auto kan je natuurlijk, hè, als jij iemand aanrijdt, dan heeft die fietser misschien wel een dodelijk ongeluk. En jij als automobilist hebt hooguit een kapotte auto. Dus misschien heb je ook gewoon meer verantwoordelijkheid. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Laat het me gauw weten. Pak de Rijnmond-app erbij en dan kan een kind de was doen. Dus jouw mening over het aantal dodelijke fietsongelukken. Zouden vooral fietsers voorzichtiger moeten gaan fietsen? Of automobilisten beter moeten gaan uitkijken? Waar ligt het aan? App me eventjes met die gratis Rijnmond-app. En zometeen, vanaf 10 uur... dan begint de Songfestival Top 100 hier op Radio Rijnmond. Met heel veel Songfestival-liedjes. Maar ik kijk alvast even een klein beetje vooruit met deze. Dit is Loreen en Euphoria.

Ja, de synthesizers die komen je al tegemoet met het Captain Hollywood Project en More and More. En daarvoor Loreen en Euphoria, winnares van het Songfestival. Alweer een behoorlijke lange tijd geleden, maar had daarmee wel ook een enorme radiohit. Dat geldt lang niet voor alle Songfestival winnaars, maar voor Loreen zeker wel. Sterker nog, ze won het daarna nog een keer. En daarmee is ze toch wel een van de allergrootste van het Songfestival aller tijden. Nou ja, ik zei het al, zo meteen vanaf 10 uur dan dompelen we ons helemaal onder in Songfestival sferen. Want gisteren was natuurlijk de tweede halve finale daarvan. En morgen, dan is het alweer zaterdag, en dan is dus de grote finale. Zonder Nederland, want de AfroTros heeft besloten het Songfestival te boycotten. En dus sturen wij als Nederland niemand. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen Songfestival is en dat wij ons niet kunnen onderdompelen in die sferen. Dus straks vanaf 10 uur Songfestival Top 100 gaat de hele dag door. En ik mag straks beginnen met de nummer 100. En dat is er meteen al eentje met een zeer Nederlands tintje, kan ik je alvast verklappen. Wie dat is, hoor je straks. Maar eerst nog een band die ook ooit werd, daar werd over gefluisterd dat ze naar het Songfestival zouden gaan. Is nooit gebeurd, maar nu wel op Radio Rijnmond. Shepherd en Symphony.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Van der Linde.
3: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
8: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
7: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
8: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Goedemorgen, 10 uur geweest. Je luistert naar Rijnmond. Dit is de Boer op met zometeen de aftrap van de Songfestival Top 100. Met de crème de la crème van de afgelopen decennia. En ook het gesprek van de dag en het spelletje Koppensneller. Waarvoor ik hier een waanzinnige prijs al klaar heb liggen. En dan zou ik nog bijna het Rijnmond nieuws van 10 uur vergeten. Dave Datema die heeft het. Goedemorgen Dave.
17: Goedemorgen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie in Portugal afgelopen nacht. Iets na tweeën was daar een klap te horen aan de Warnaar. Door de ontploffing brak er ook brand uit. Niet alleen de woning, maar ook een auto raakte beschadigd. Mensen hadden een auto zien horen wegrijden. Er is nog niemand aangehouden voor de ontploffing. Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat snijden in de kosten. Dat gaat vooral ten koste van ondersteunend personeel op het hoofdkantoor, heeft de topman Ter Stegge gezegd tegen de Telegraaf. Volgens de topman zijn de problemen groot door de gestegen brandstofprijzen. Het bedrijf probeert een winstmarge van 8% te halen. Dat is volgens de Stegge nodig om de miljarden investering in nieuwe Airbus-toestellen te halen. Het afgelopen jaar draaide Transavia nog een verlies van 49 miljoen. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum zegt aangifte te doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer vanwege zijn uitspraak over Palestijnen. In een video van het journalistieke platform Left Laser zei Marcus Sauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook de Palestijnen wat hem betreft in de Gazastrook mogen verpieteren. The Rights Forum zegt dat de uitspraken van Marcus Sauer aanzetten tot geweld en bestraft mogen worden. Eerder werden uitspraken al veroordeeld onder meer politici van GroenLinks-PvdA, D66 en Volt. Het dodental na de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 24. Er zaten ook kinderen bij. Ook worden er nog mensen vermist. Woensdag bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden met honderden drones en raketten. Dat is een van de zwaarste aanvallen in 4 jaar. In Kiev werd een appartementencomplex getroffen waarna het instortte. Tientallen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Bij aanvallen van Oekraïne en Rusland zijn gisteren nacht 3 mensen gedood. 12 anderen raakten gewond. De Oekraïnse aanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. Dat komt deels door beter ontwikkelde lange afstand drones. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, enkele buien. Het is ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt namelijk 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog en dan klaart het ook op. Het wordt dan iets zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dave, dank, dank, dank. Dan de verkeersinformatie. Op dit moment een paar meldingen in onze regio. Waaronder op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Daar 8 kilometer file, 7 minuten vertraging. De A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Nieuwegein. Daar 6 kilometer, 11 minuten duurde langer over. Komt door wegwerkzaamheden. En de N420 Nieuwerbrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Daar 2 kilometer file, 7 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Dit is Radio Rijnmond.
26: De Boer op. Olivier de Neven. Nummer 100.

0: Alle verloven van draaiorgels zijn ingetrokken dankzij Sineke en ik ben verliefd, Shalali. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Het is vrijdagochtend 15 mei, je zit tot over je oren in De Boer Op. Programma met vandaag enorme hoeveelheden muziek die ergens in de afgelopen decennia op het Eurovisie Songfestival ten gehore zijn gebracht. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze Songfestival Top 100. Morgen is de grote finale van het Songfestival en dat betekent dat wij daar vandaag bij stilstaan. En nou, los daarvan is elke dag ook onze koffiecorner er in dit programma om je mening te geven over het gesprek van de dag. Dat gaan we straks ook weer doen. En ja, het spelletje Koppensneller vergeten we ook niet hoor. Vanochtend ben ik ook weer op zoek naar een woord of woorden die worden weggedrukt door een nogal luidruchtige waterkoeler. En dat gebeurt dan net op het moment dat de nieuwskop voorbij komt, hè? Zul je net zien. Nou, als jij weet wat er op de plek van de loeiende waterkoeler moet staan, dan maak je kans op een hele toffe prijs. Namelijk een Rijnmond goodiebag met allemaal spulletjes erin die je nergens anders kunt krijgen of kopen, behalve hier. Nou, en weet je wat? Je maakt ook nog eens kans op de Rijnmond maandprijs als je wint dus. Namelijk een actief uitje voor maximaal 10 personen. En die mag jij zelf uitkiezen wie je meeneemt. Ja, ik ga niet mee, dat kan ik je wel vertellen. Maar wie je wel wil meenemen, dat mag jij bepalen. Goed, hoogste tijd voor de nieuwskop van vandaag. Wat moet er op de plek van de waterkoeler?
1: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Zo, dat ging snel. Nog één keertje. Wat, in welk nationaal team?
1: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Oké, er zitten meer Feyenoorders in een bepaald team, nationaal team, dan in het Nederlands elftal. Nou, als jij het weet, hou het dan niet voor je, maar app het me met de Rijnmond app. En als het even mee zit, dan ben jij straks de gelukkige winnaar van die prachtige goodie bag. Nou, ik kan in ieder geval niet wachten, dus laat van je horen. En dan hoor je ondertussen twee mensen die, nou ja, ik denk niet heel graag meer terugdenken aan het Songfestival. Mia, Nicolai en Dion Cooper, die een paar jaar geleden voor Nederland naar het Songfestival gingen. Je hoort ze op
2: nummer 99.

0: Linda Wagenmakers hoorde je die in het jaar 2000. Het was net een nieuwe eeuw. Ons land vertegenwoordigde met No Goodbyes. Heeft het geschopt tot plek 98 in onze Songfestival Top 100. En voordat we verder gaan met de lijst, heb ik nog één keer het fragment voor je uit Koppensneller. Oftewel nieuwslezer Dave Datema, die leest de nieuwskop voor. Eén woord valt weg, maar welk woord is dat nou? Als jij het weet, laat het mij dan gauw weten, want dan maak je kans op mooie prijzen. Zoals een Rijnmond Goodiebag en onze maandprijs. Hier komt de opgave nog één keer.
1: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van... dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Ja, er zitten meer Feyenoorders in een bepaald nationaal team dan in het Nederlands elftal. Nou, hoe kan dat nou weer? Wie dat zijn, ja, of vooral welk land dat is, dat wil ik van je weten. Laat dat weten via die gratis Rijnmond-app dus en dan maak je kans op die prijzen. Ondertussen een inzending uit Bulgarije op plek 97 van onze Songfestival Top 100.

0: De Toppers en Shine, ja, die gasten die hebben in 364 verschillende samenstellingen gespeeld. Maar in dit geval was het met Gordon, Jeroen van der Boom en Vroger. Die drie gingen naar het Songfestival en nou, wisten niet heel hoge ogen het gooien helaas. Maar ze hebben wel plek 96 van onze top 100 gehaald. Onze Songfestival top 100. Met nu Michelle en Out on My Own op
1: nummer 95.

0: Onze nummer 94. Cornelia Jacobs en Hold Me Closer hier in de Songfestival Top 100 van Radio Rijnmond. Waar we nu gaan naar 10:30, namelijk op de klok. En dat betekent dat je naar de boer op luistert en dat we midden in die Songfestival Top 100 zitten. Zometeen onze nummer 93 en de hoofdpunt van het nieuws ook te gaan. Maar eerst nog verkeersinformatie. Op dit moment een paar meldingen in onze regio. Wandelen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer file, 15 minuten vertraging. Hetzelfde geldt voor de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Nieuwegein 5 kilometer en daar 11 minuten. Dat heeft alles met wegwerkzaamheden te maken. Goed, dan het weerbericht. Vanmiddag vallen er nog steeds wat buien en het is behoorlijk koel met maxima tussen de 11 en de 12 graden. Vanavond overal droog, ook de nacht verloopt grotendeels droog tussen de 3 en de 8 graden. Morgen dan wel een paar buien. In de middag wordt het vanuit het westen droger, 14 graden. En de dagen daarna enkele buien bij oplopende temperaturen naar 20 graden op woensdag. Na woensdag dan blijft het droog en goed nieuws, dan wordt het ook nog warmer. Volle aandacht nu voor Dave Datema, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius komt komende maandagochtend tussen 10 en 11 aan in de haven Rotterdam. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Op het schip ging het Hantavirus rond. Het schip meert aan in de Europoort, waar de 27 opvarenden van boord gaan. Die gaan 6 weken in quarantaine. Ook wordt het schip goed gedesinfecteerd. Bij de uitbraak van het Hantavirus zijn 3 mensen om het leven gekomen. Een jongen van 15 is woensdag overleden bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg. Hij viel van grote hoogte en overleefde dat niet, zegt de arbeidsinspectie. Nou, volgens lokale media was de jongen bezig met het weghalen van golfplaten in stallen. Dus, die zouden worden gesloopt. Hij zakte door het dak en viel op een betonnen vloer. De Franse politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal diepvriesfrikandellen de grens oversmokkelde. Die gingen vanuit België naar Frankrijk, en waar ze zo werden afgeleverd bij snackbarren, of zoals ze dat in België noemen, een frietkot. Mm-hmm. Nou, volgens de Telegraaf begon het onderzoek nadat in Frankrijk een partij frituursnacks was afgekeurd. Dat onderzoek leidde uiteindelijk naar een garagebox in de buurt van de Belgische stad Bergen. Daar lagen honderden kilo's vlees opgeslagen. Nou, niet onder de meest hygiënische omstandigheden. Er lagen frikandellen, Mexicano's, worsten en andere vleeswarens. Nou ja, en die werden nou ook niet echt op de hele goede manier behandeld. Dus dat was een ranzig zootje. Die werden uiteindelijk vanuit die garagebox rechtstreeks geleverd aan de snackbars. Bijvoorbeeld net over de grens in Frankrijk. De 2 Belgen die in de garagebox werden aangetroffen, die zijn opgepakt.
0: Maar waarom zou je nou crimineel met frikandellen zijn? Nou, ik dacht, er zit coke in of zo, of zoiets. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, het zijn gewoon ongekeurde frikandellen.
0: Ongekeurde frikandellen. Ja, ja, nou ja, ik heb altijd het idee als ik een frikandel eet dat die sowieso niet echt gekeurd kan zijn. Maar goed, dat zal aan mij liggen.
1: Hey, niks over onze Dordtse trots, hè? Nee, want zoals je weet. Uitgevonden in Dordrecht.
0: Ja, ik weet het. Daardoor smaakt hij wel extra lekker, moet ik zeggen. Maar deze dus niet. Deze moet je niet nemen.
1: Nee, die moet je niet hebben, nee.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met de Songfestival Top 100.
2: Radio met een grote R.
3: Nummer 93.

0: ik geef toe, niet alles van het Songfestival is even luisterenswaardig. Maar deze toch wel, hè. Celine Dion op plek 92 in onze Songfestival Top 100. Met het prachtige Ne partez pas sans moi. Oftewel, vertrek niet zonder mij, dat zingt ze. Geschreven trouwens door een Turkse songwriter, dat hoor je niet vaak. En het won het Songfestival in 1988 in Dublin. Nou, terecht ook wat mij betreft, hoor. We gaan het spelletje Koppensneller nog even spelen. Tijd om je nog één keer het fragment te laten horen. En het helpt als je een beetje het nieuws hebt gevolgd vandaag. Maar het hoeft niet natuurlijk. Je kan het misschien ook wel gewoon zo invullen. Als jij weet wat er op de plek van de waterkoeler moet staan, dan win je misschien wel zo'n flitsende Rijnmond goodie bag. En je naam gaat in de pot voor de maandprijs op Radio Rijnmond. Nou, let op. Hier komt de opgave nog een keertje.
1: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Ja, er zitten meer Feyenoorders in een nationaal team van een bepaald land dan in het Nederlands elftal. Nou, welk land zou dat nou zijn? Dat is de vraag. Als je het weet, stuur het dan via de Rijnmond-app. En dan strakjes, dan haal ik misschien jou wel in de uitzending. En als je het dan goed weet te vertellen, dan win je dus die Rijnmond goodie bag. Nou, en je naam gaat in de pot voor de maandprijs. Ik zou reageren als ik jou was. Kan dus gratis en voor niks. En ondertussen gaan wij weer verder met de Songfestival Top 100. Met nu eentje van Linda Martin. Dit is Why Me op
2: nummer 91.

0: De drie J's. En je vecht nooit alleen. Ze gingen ermee naar het Songfestival in 2011. En ze vertaalden het voor het festival naar de titel Never Alone. Nou, ik kan je wel vertellen, ze stonden toch behoorlijk alleen uiteindelijk. Want ze werden allerlaatste op het Songfestival. En daar waren ze ziek van, jongen. Ja, dat vond ik dan toch wel een beetje grappig. Want Jan Dulles die stelde na afloop, ja, we moeten nooit meer meedoen met het Songfestival. Nu wij laatste zijn geworden, jij stopte maar gewoon mee. En Jaap de Witte, dat is een van die andere J's, die vond het demotiverend, de uitslag. En die vond het ook voor zichzelf respecterende muzikanten echt niet kunnen, omdat het alleen maar ging om het circus eromheen. Toen dacht ik, nou, dan had je misschien wel eens eerder naar het Songfestival moeten kijken, want dat is wel eens vaker voorgekomen. Maar goed, het is wel een mooi liedje en daarom staat hij ook in de Songfestival Top 100 op plek 90. De drie J's dus en je vecht nooit alleen. Het is de koffiecorner van de Boer op en die is weer wagenwijd open voor jou, want hier hebben we het gesprek van de dag met elkaar. En vandaag wil ik het graag met je hebben over een onderwerp wat de appbox al behoorlijk bezighoudt, kan ik je vertellen. Ik heb al echt heel veel reacties op binnengekregen. En dat snap ik ook wel, want het gaat over een onderwerp wat veel mensen bezighoudt. Namelijk het aantal zware ongelukken met fietsers. Dat neemt toe, ook in onze regio. Alleen deze week al overleden 2 mensen op de fiets bij een ongeluk. En een derde fietser raakte zwaar gewond. Nou, wij hebben onze oor eens te luisteren gelegd bij verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. En volgens hem zien automobilisten fietsers als minderwaardig. Hij zegt de fietser moet zich aanpassen volgens de automobilist. Maar zo werkt het niet. Bestuurders zouden meer geduld moeten hebben in het verkeer. En als we dat niet hebben, ontstaan er allerlei nare situaties, zegt hij. We missen de manieren en het sociale aspect. Nou, mijn vraag aan jou is, wie moet zich nou voortaan beter gaan gedragen op de weg? Zijn dat vooral de fietsers op die elektrische fietsen en die fatbikes die als gekken over de weg gaan? Of zeg je nou, nee, die automobilisten die moeten gewoon beter uit hun doppen kijken. Voorzichtiger rijden en rekening mee houden dat fietsers ook gewoon de weg kunnen gebruiken. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Straks dan haal ik het net op en dan ga ik eens even de samenvatting van alle reacties geven. Laat het me weten via die gratis Rijnmond app. En ja, dan is het heel simpel. Hè? Dan druk je gewoon op app ons en dan komt jouw mening zo hop bij mij in de studio terecht. Jouw mening over wie zich in het verkeer het beste zou moeten gedragen of beter zou moeten gedragen. Zijn dat vooral de fietsers of de automobilisten? Nou, laat het me weten. Dan ga ik ondertussen verder met de Songfestival Top 100 met het nummer van Xandra. Het is Colorado. Op plek
1: nummer 89.

0: zie ze nog voor me op die blote voeten met die trommels en die verzonnen taal van ze. Treble was dat en Amambanda. Ja, ik moet het altijd even weer oefenen hoor. Uit 2006 en daarvoor Xandra en Colorado uit 1979. Je hoort het, we vliegen van hot naar her in deze Songfestival Top 100. En met heel veel plezier. Allemaal gestemd door jullie in de lijst, hè, als luisteraars van Radio Rijnmond. En zometeen gaan we gewoon weer door met die lijst. En ik kan je alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Zometeen gaan we verder met de nummer 87 van de lijst. Dat is ook weer een Nederlandse act. En die deed een jaar of 8 geleden mee. Nou, meer zeg ik nog niet. Je hoort zo meer na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?
7: Buut, maak er een potje van.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Goedemorgen, het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen de ontknoping van het radiofonische hoogtepunt Koppensneller. Het spelletje dat je straks een Rijnmond goodiebag kan opleveren. En we gaan natuurlijk verder in onze Songfestival Top 100. We zijn er weer aangekomen bij nummer 87. En die gaat de country kant op. Maar eerst is hier Dave Datema. Die gaat niet de country kant op, want die heeft namelijk het Rijnmond nieuws. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip De Hondius komt komende maandagochtend tussen 10 en 11 aan in de haven Rotterdam. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Op het schip ging het hantavirus rond. Het schip gaat naar de Europoort. Daar gaan de 27 opvarenden van boord. Die gaan eerst 6 weken in quarantaine. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. Bij de uitbraak van het hantavirus zijn 3 mensen om het leven gekomen. De school van het meisje dat ernstig mishandeld werd in Stadskanaal in Groningen had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn uit huis geplaatst. 2 moeders zijn opgepakt. Nadat er ruiten zijn ingegooid bij hun huizen, mogen mensen vanwege een noodverordening zonder goede reden niet meer de wijk in. Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat snijden in de kosten. Dat gaat vooral ten koste van ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Dat heeft topman Ter Stegen gezegd tegen de Telegraaf. Volgens de topman zijn de problemen groot door de gestegen brandstofprijzen. Het bedrijf probeert een winstmarge te halen van 8%. Dat is volgens de topman nodig om een miljardeninvestering in nieuwe Airbus-toestellen te halen. Het afgelopen jaar draaide Transavia wel een verlies van 49 miljoen. 5 Italianen zijn om het leven gekomen bij een duikongeluk op de Malediven. Ze waren grotten aan het verkennen. Wat er is misgegaan is niet duidelijk, maar volgens deze technische duiker helpt het niet als ze op 50 meter diepte doken.
10: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, hè, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini, dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas Martini. Ja, de ene kan er wat beter tegen als de ander.
9: Wat ook moeilijk was aan hun duik is dat het weer was omgeslagen. Je hebt speciale vaardigheden nodig. Als je in een grot duikt, dat is het meest dodelijke duikongeluk ooit op de Malediven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het dan droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en het wordt iets zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dave, dankjewel. Tot straks weer. Verkeersinformatie. Op dit moment een paar meldingen in onze regio. De A15 Rotterdam richting Gorkum staat er nog. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, 8 minuten vertraging. Ook de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. 4 kilometer daar, 6 minuten oponthoud vanwege wegwerkzaamheden. En ook op de N214 Papendrecht richting Leerdam. Tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum. 3 kilometer file, 6 minuten vertraging.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: www.festival.nl.
1: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Dit is Radio Rijnmond.
13: De Boer op. Olivier de Neven. Nummer 87.

0: Waylon en Outlaw Inham hier op Radio Rijnmond. In onze Songfestival Top 100 heeft hij het geschopt tot plek 87. En ik weet nog wel, hij ging toen in de wereld draait door. Ging hij allemaal nummers spelen. En toen werd gevraagd aan het publiek om de favoriet te kiezen. En dat werd deze. En zo geschiedde. Helaas was het niet de favoriet van de mensen die naar het Songfestival keken. Want hij won dus niet. Dan zat hij wel heel dichtbij toen hij een keer met Ilse de Lange samen optrad. Hè, als de Common Linnets. Toen werd hij tweede. Maar helaas dus, ondanks dat hij een fantastisch artiest is, heeft hij het nog nooit gewonnen. Dat geldt dus ook voor onze Top 100 niet met 87. Maar goed, wel een eervolle vermelding, kan ik zeggen. Goedemorgen en wat leuk dat je er weer of nog bij bent bij deze gloednieuwe aflevering van De Boer Op. Naamgever Ruud de Boer die zit nog volop van zijn vakantie te genieten vandaag, maar ik mag vandaag nog één laatste dagje op zijn winkeltje passen. Ik ben Olivier de Neven met een heleboel heerlijke songfestivalplaten nog tot 12 uur in deze show. En daarna gaan we er ook nog uren mee verder, hoor. Erik Lemmers gaat ermee verder. En daarna ook in de middag door zit de Songfestival Top 100 met Ronald van Oudheusten. En dan hebben we daarna nog Teun en Feza die ook de Top 100 gaan afsluiten. Dus nou, een vol programma wat dat betreft met alleen maar het allerbeste van het Songfestival van de afgelopen decennia. En na dit programma gaat dus het stokje en de microfoon over aan Lunchbreak, belichaamd door die enige echte Erik Lemmers. Maar eerst nog, dus veel mooie songfestivalplaten in dit programma. En ook nog de koffiecorner. Maar eerst nog dit spelletje. Want nog één laatste keer laat ik je de nieuwskop horen. Dave Datema, onze nieuwslezer, die las een nieuwskop voor. Maar één cruciaal woord, daar zit een waterkoeler doorheen. En aan jou de vraag, welk woord moet er op de plek van de waterkoeler komen? Als jij weet wat het is, dan moet je dat gauw appen. En dan maak je kans op een Rijnmond goodie bag en kans op de maandprijs. Die gaat er eind deze maand uit onder één van de winnaars van al onze spelletjes. Dus dan gaat jouw naam in de grote pot, de hoge hoed. En wie weet trekken we jou er dan wel uit. Hier komt de opgave nog één keer.
1: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Ja, zitten meer Feyenoorders in een bepaald nationaal team dan in het Nederlands elftal. Maar ja, van welk land is dat dan? Als jij het denkt te weten, geef het dan door via die gratis Rijnmond-app. En wie weet spreek ik je dan wel over een paar minuutjes na de voortzetting van deze Songfestival Top 100 met een vrouw die met een Indianentooi het Songfestival betrad. Ik heb het natuurlijk over Joan Franca en You and Me. En ze heeft het geschopt tot
2: nummer 86.

0: wat lichte jodel-inspiratie, denk ik, bij dit nummer. Een beetje gejodel zit er tussendoor, hè? De Joegoslavische inzending uit 1983 was dat. Hij werd vierde, maar het werd wel een grote radiohit in Europa, waaronder in Nederland. Dus wat dat betreft, wie het laatst lacht, lacht het best. Daniel was dat en Julie. En daarvoor Joan Franca en You and Me op Radio Rijnmond in deze Songfestival Top 100. Vanochtend deed ik je weer een aantal keer een nieuwskop horen met op zich een eenvoudige vraag. Namelijk, wat hoort er op de plek van de waterkoeler te staan? Veel reacties weer binnengekregen, echt heel erg veel. Maar ja, uiteindelijk kan er maar één iemand hier aan de telefoon komen. En vandaag is dat Harold Rijsdijk uit Puttershoek. Harold, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt net hemelvaart achter de rug. Heb je het rustig aangedaan?
1: Ik heb het op zich wel rustig aangedaan. Ja. Ik ben nog even met de auto rondje gaan rijden en ergens wezen lunchen. Dus, okay. Dus dat.
0: Oh, dat klinkt ideaal. En moet je vandaag dan nog werken of ben je vandaag heerlijk vrij?
1: Ik sta op het punt om samen met mijn nichtje naar Fien en Teun te gaan.
0: Oh, nou, dat noem ik gewoon werken, hoor.
1: Dat... Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Dat is een kindervoorstelling, toch?
1: Ja, klopt. Rijden echt nu de parkeerplaats op.
0: Dus, hartstikke goed. Nou, dat wordt wat. Met je nichtje dus. Dus nou, je hebt er wel wat voor over als oom, hè? Dat doe je hartstikke lief.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, wie weet kan je dan voordat je naar Fien en Teun gaat ook nog even in de prijzen vallen in dit programma. Ik ga je even zo meteen de opgave nog een keer laten horen. En dan aan jou de vraag, wat moet er op de plek van de waterkoeler? Dus hier komt de opgave nog één keer.
2: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van... dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Ja, er zitten meer Feyenoorders in een bepaald landenteam... anders dan het Nederlands elftal. Welk land hebben we het dan over?
1: Ik ga voor Japan.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken of jij daar goed voor gaat.
2: En er zitten mogelijk meer Feyenoorders in het nationale team van Japan... dan in de selectie van het Nederlands elftal.
0: Ja hoor! Dat is hartstikke goed, man.
1: Kijk eens aan. Ja. Wat mooi.
0: Harold, dat betekent dat jij dik in de prijzen valt. Namelijk, jij wint de Rijnmond Goodie Bag. En je naam gaat in de grote pot voor de Rijnmond Maandprijs. En dat is dit keer een actief uitje voor maximaal 10 personen. En dan kan je dus allerlei dingen gaan doen. Boogschieten, kano, weet ik veel allemaal. En je krijgt een lunch of barbecue. Kan je in het budget kan je ervoor kiezen om dat ook nog te gebruiken. Dus nou, als je dat wint, dat is eind deze maand, dan ben je natuurlijk helemaal spekkoper.
1: Nou ja, we gaan het zien. Hartstikke leuk.
0: Ja, toch? Nou, we gaan even zorgen dat jij die prijs in ieder geval krijgt, die goodie bag. En je naam gaat dus in de pot. Dus ik zou zeggen, nou, dat is in ieder geval al gelukt. En dan zo meteen lekker meezingen met Fien en Teun, hè?
1: Ik heb er zin in.
0: Heel veel plezier. Groetjes aan je nichtje. En nog een hele fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dat was Harold Rijsdijk uit Puttershoek, die dus in de prijs is gevallen in deze koppensneller. Die goodiebag die is er dus uit, maar mocht je nou denken, nou, ik zou nog wel wat willen winnen, straks bij Erik Lemmers kan je natuurlijk ook weer meedoen, hè, met leuke spelletjes. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ondertussen gaan wij weer verder met de Songfestival Top 100, met nu de nummer 84. En dat vind ik persoonlijk een hele mooie. Dit is Michael Schulte en You Let Me Walk Alone.

0: Ach ja, in de malle molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. Geschreven door de broer trouwens. En Hedy Lester, wijlen Hedy Lester moet ik zeggen. Die zong het en wist er hoge ogen mee te gooien op het Eurovisie Songfestival van 1977. Nou, daarna nog veel succesvolle jaren voor Nederland op dat Songfestival. Maar op een gegeven moment kwam het natuurlijk allemaal een beetje in het slop. Hè? Toen ging het allemaal wat minder. Werden er alleen maar rare acts gestuurd die ook geen deuk in een pakje boter konden slaan. Tot het moment dat Anouk zich ermee ging bemoeien. Die zei als bekende artiest, nou, laat mij maar een keertje gaan. Zij ging, kwam, zag en nou, overwon bijna dan. En deed het in ieder geval heel goed. En sindsdien neemt Nederland het Songfestival weer een stukje serieuzer met goede acts die in ieder geval hun best proberen te doen om er iets van te maken. En daarom op plek 82 in de lijst, Anouk en haar Birds.
1: Nummer 82.

0: De wederopstanding van Nederland op het Songfestival. Met dank aan Anouk en dit liedje Birds. En ondertussen komt er een berichtje van Peter Strooi binnen. Die zegt: goedemorgen beste Rijnmondelingen. Ik heb altijd met veel plezier het Eurovisie Songfestival gevolgd. Als ik nu luister naar de top 100, dan hoor ik hele fraaie composities. Geweldige artiesten, mooie stemmen, kortom kwaliteit. Echter vandaag de dag luister en kijk ik naar een absolute freakshow. Met gemankeerde B-artiesten die het moeten hebben van extreme kleding, ridicule acts, provocerende dansjes en bewegingen. Het heeft helemaal niets meer te maken met het beste liedje. Waarvan akte? Peter, waarvan akte? Dankjewel. Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dit is de Boer op, waarin zometeen de Songfestival Top 100 verder gaat met inderdaad nog heel veel mooie composities. We hebben ook het laatste nieuws zometeen met Dave Datema. Maar eerst heb ik nog wat files voor je. Op dit moment de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum, daar staat nog steeds 10 kilometer file. 10 minuten vertraging. De A29 is erbij gekomen. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer, 9 minuten. En de N420 Nieuwerbrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. 2 kilometer. Levert je 8 minuten extra op. Het weerbericht dan. Vanmiddag vallen nog steeds wat buien. Het is behoorlijk koel. 11 of 12 graden. Vanavond dan wordt het overal droog. En ook de nacht verloopt grotendeels droog. Minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen dan valt eerst een aantal buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog. Klaart het op met 14 graden. En dan de dagen daarna vallen weer wat buien. Met oplopende temperaturen naar 20 graden op woensdag. Na de woensdag blijft het droog. En wordt het alleen nog maar warmer. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dave Daan. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de 7e dag op rij voeren activisten van Geef Tegengas actie bij de havenspoorlijn. Twee activisten hebben zich vastgeketend aan het spoor. De burgemeester Schouten van Rotterdam heeft eerder de demonstranten aangegeven dat er meteen ingegrepen zou worden. Wel is er met lintjes een protestvak naast het spoor ingericht. De mensen die aan het spoor vastzitten worden losgemaakt en daarna gaan het politiebusje in. Ze zijn aangehouden dan. De protesten zijn gericht tegen de rol van de haven van Rotterdam bij wapentransporten en daarmee dus mensenrechten schendingen, zo zeggen ze. Volgens de activisten hebben de 7 dagen met acties al gezorgd voor een kostenpost van 5 miljoen euro voor de betrokken bedrijven. Maar dat is niet door onafhankelijke partijen geverifieerd. Een jongen van 15 is eerder deze week om het leven gekomen bij een bedrijfsongeluk in Nederweer, dat ligt in Limburg. Hij viel van een grote hoogte en overleefde dat niet, zegt de arbeidsinspectie. Volgens lokale media was de jongen bezig met het weghalen van golfplaten in stallen die zouden worden gesloopt. Hij zakte door het dak en viel op een betonnen vloer. En overleefde dat uiteindelijk dus ook niet. Nog een uurtje of 30 en dan begint de finale van het Songfestival in Wenen. Nou, alle landen die als topfavoriet worden aangewezen, nou, die zitten er nog bij. Denk bijvoorbeeld aan Denemarken, Australië, maar ook Oekraïne. En ook Roemenië die zit er nog bij met een ode aan wurgseks. Al zegt de zangeres met haar lied Choke Me over twijfelen aan jezelf gaat.

0: Gevoelig liedje.
1: Met hard applaus.
0: Er was nog een klein relletje. Britse kijkers van het Songfestival kregen een video over LHBTI-artiest op het Songfestival niet te zien. In het fragment vroeg iemand waarom er alleen maar homo's meedoen aan het Songfestival. Nou, de BBC besloot die beelden niet uit te zenden, maar in plaats daarvan hun eigen inzending nog een keer.
1: Dat is raar. Waarom hebben ze dat dan gedaan?
0: Ja, ze vonden het misschien niet geschikt voor hun eigen kijkers.
1: Nou, dat is
0: aan de andere kant vond ik de inzending van het Verenigd Koninkrijk schokkender dan waarschijnlijk een filmpje, maar dat is weer een heel ander verhaal.
1: Dat je dat dan die mensen twee keer aandoet, dat is toch verschrikkelijk. Nee, die UK, dat gaat hem niet worden hoor. Die gaan niet winnen.
0: Die zijn nominatie voor de laatste plaats.
1: Ja, verschrikkelijk. Oh, wat was dat erg zeg. Nou goed. Dank voor deze Songfestival update tijdens deze Songfestival Top 100. Dave Datema, dankjewel. En straks om 12 uur dan horen we je natuurlijk weer.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Maar eerst nog Frizzle Sizzle.
2: Radio met een grote R.
3: Nummer 81.

0: Weet je het nog? Ze had zo'n scheurjurk aan. Hè? Zo in het midden was hij dan, leek hij dan uitgescheurd te zijn. En nou, daar was een hoop gedoe over. Iedereen in rep en roer. De scheurjurk van Treintje Oosterhuis. Nou ja, ik was vooral blij dat ze de scheur opentrok op een gegeven moment. En dat ze begon te zingen en dit liedje zong. Dan moet ik zeggen, ik heb in het repertoire wel betere nummers gehoord. Maar ze ging hiermee wel naar het Songfestival. En ze heeft haar best gedaan. Hè? Treintje Oosterhuis won niet, maar ze deed het maar wel eventjes. Walk Along hoorde je op Radio Rijnmond. Meteen na Frizzle Sizzle. En Alles Heeft een Ritme uit 1986. Die deden toen ook mee. Hè? Ja, we gaan door met die Songfestival Top 100. Zometeen ga ik eens even het net ophalen met alle reacties die binnen zijn gekomen bij onze koffiecorner, de automatenpraat. Want het ging over fietsers en auto's in het verkeer. En daar is ontzettend veel op gereageerd. Dus zometeen eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Maar eerst...
1: Nummer 79.
0: Een nummer van Alice en Battiato. Oftewel een Italiaanse inzending bij het Songfestival uit 1984. En ja, het was een bijzondere tijd, kunnen we zeggen, voor het Songfestival in de jaren 80. Maar dit was een uitvoering met drie operazangers. Ja, het is bijzonder. Het was in ieder geval de Duitse versie. Ja, het Duitse stuk van dit nummer. Let maar op. Hier komt-ie op Radio Rijnmond.

0: pleidooi van Douwe Bob om het even wat rustiger aan te doen met z'n allen. Hè. Het hoeft allemaal niet altijd maar door te gaan. Nou, zijn pleidooi wist wel in ieder geval hoge ogen te gooien op het Songfestival. Maar winnen deed hij niet. Maar in onze Songfestival Top 100 werd hij niet vergeten, hoor. Plek 78. Je luistert naar De Boer op Radio Rijnmond natuurlijk, waarin ik ook altijd het gesprek van de dag in onze koffiecorner behandel. En vandaag wilde ik het graag met je hebben over het aantal zware ongelukken met fietsers. Dat neemt toe, ook in onze regio. Alleen deze week al overleden 2 mensen op de fiets bij een ongeluk en een derde fietser raakte zwaar gewond. En de verkeerspsycholoog die wij spraken op Rijnmond.nl, die zegt, joh, bestuurders van auto's zouden wat meer geduld moeten hebben in het verkeer. Want als we dat niet hebben, ontstaan er allerlei nare situaties. We missen de manieren en het sociale aspect. En mijn vraag dus aan jou was in dit programma, wie moet zich nou voortaan beter gaan gedragen? Zijn dat vooral de fietsers op de elektrische fietsen en de fatbikes, die als een razende door de stad fietsen bijvoorbeeld? Of moeten automobilisten beter uitkijken en voorzichtiger gaan rijden? Nou, ik weet niet wat me zou overkomen. Ik heb denk ik nog nooit zoveel reacties in deze rubriek gehad als vandaag. Dus ik ga mijn best doen er een paar te behandelen. Maar goed, de Songfestival Top 100 moet ook door. Hè? Dus als je reactie niet wordt voorgelezen, sorry, maar het zijn er gewoon te veel. Henny bijvoorbeeld die stuurt, als fietser moet je vandaag aan de dag heel goed opletten. Fietsers moeten zich realiseren dat ook voor hun regels bestaan. Tegenwoordig ben je op het fietspad ook niet meer veilig voor medefietsers die je links en rechts voorbij zoeven. Ikzelf ben 70 jaar, zit nog op mijn racefiets en rij altijd in rustige gebieden alleen maar. En hou me netjes aan de regels. Automobilisten zouden een wat geduldige houding aan kunnen nemen ten opzichte van fietsers, want we zijn kwetsbaar in het verkeer. Dankjewel, Henny. Peter die zegt, ook ik constateer een alsmaar toenemend asociaal weggedrag van zowel auto's als ook fietsers. Die laatste groep rijdt vaak onnadenkend op de weg onder het motto, ik heb toch zeker overal voorrang. Handen uitsteken is er al lang niet meer bij. Je moet maar raden waar ze heen gaan. En auto's doen dat ook steeds vaker. Rijden daarbij structureel te hard. En verkeersregels lappen ze aan hun laars. Communicatie in het verkeer is van levensbelang. Laat zien wat je gaat doen en heb wat geduld. Dan heb ik nog een reactie van Nel. Die zegt, er zijn vaak fietsers die op winkelpleinen fietsen en heel vaak tegen de richting midden op het fietspad met grote groepen of met 2 naast elkaar blijven fietsen. En ook als je toetert omdat je er niet langs kunt, geen hand uitsteken op opgevoerde fietserijen zonder licht enzovoort. Er wordt heel weinig op gehandhaafd, maar de automobilist wordt schuldig verklaard als er wat gebeurt. Ik zei er een keer wat van en hoorde, wijf, houd je bek. Oh, nou, dat is inderdaad niet fijn om te horen. Dank in ieder geval voor je reactie, Nel. Edwin, die zegt, hallo, fietsers voorzichtiger of automobilisten beter uitkijken. Uiteraard is iedere weggebruiker verantwoordelijk voor zichzelf en moet goed uitkijken. Dus niet de een of de ander, maar allebei. Ik zit veel op de weg, ook 1 dag per week op de vrachtwagen. En je weet niet wat er in de plaatsjes en steden gebeurt in de zogenoemd veiliger gebieden waar 30 kilometer het maximum is. Ja, dan gebeurt er ook van alles, zegt hij. Dus niet de fietsers halen je links en rechts in. De fietsers halen je links en rechts in. De chauffeurs in het ongewisse laten. Dank ook voor jouw reactie, Edwin. Nou, eens even kijken hoor. Dan heb ik nog Hans. De fietsers zouden gewoon zich aan de regels moeten houden en niet doen dat de verkeersregels niet voor fietsers gelden. Sander, die heeft ook nog een... ik kom er gewoon niet aan toe, jongens. Helaas, bedankt in ieder geval voor alle reacties. Het is wel duidelijk, iedereen zou zich eigenlijk beter aan de regels moeten houden. Dank voor het insturen van al die reacties. En ik denk dat het laatste woord hier ook nog niet over gezegd is. We gaan nu wel naar een nummer dat ooit versleten is voor broccoli. Omdat het een term er voorbij kwam die daarop leek. Maar het is toch echt Birth of a New Age in onze Songfestival Top 100. Dit is Jean-Luc McCroy.
1: Nummer 77.

zijn om er steeds weer op terug te komen, hè? Het broccoli-lied. Dat doe ik ook echt niet meer nu, hoor. Nee, het is nou klaar. Jean-Luc McCroy en Birth of a New Age hoorde je in onze Songfestival Top 100 op plek 77. Voor mij zit het er alweer op vandaag, maar dat betekent niet dat die Songfestival Top 100 dan opeens ophoudt. Hè? Nee, zeker niet. Zometeen in lunchbreak is Erik Lemmers er weer. En die gaat verder met de nummer 75 van de lijst. Dat betekent, als je een beetje hebt opgelet, dat er nog eentje tussen zit. Die ga ik nog draaien. En dat is van twee grootheden die ook vriend van Radio Rijnmond zijn. Ik wens er nog heel veel plezier mee vandaag met de lijst. Veel plezier ook met de finale morgen. En natuurlijk met Erik Lemmers zometeen. Heel fijn weekend alvast. En dit zijn Maxine en Franklin Brown.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Dit is de Songfestival Top 100 op Radio Rijnmond. En het nieuws van 12 uur geef ik je zo meteen. Maar eerst vertel ik je nog even dat ik zo meteen verder ga met die Ierse winnares van het Songfestival in 1996. Maar eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De man die gisteren in een half uur tijd meerdere overvallen heeft gepleegd in Rotterdam-Noord had niet 3, maar 4 overvallen op zijn naam staan. Dat meldt de politie. Naast een supermarkt en 2 benzinestations heeft hij ook nog geprobeerd een snackbar aan de burgemeester Bouwmanlaan te overvallen. De man had een mes bij zich, reed rond op een scooter van thuisbezorgd en had ook een helm van die bezorgservice op. Alleen de laatste overval op een tankstation leverde een buit op. Er is nog niemand aangehouden. Voor de 7e dag op rij voeren activisten van Geef Tegengas actie bij de havenspoorlijn. 2 activisten hebben zich vastgeketend aan het spoor. Burgemeester Schouten heeft ze gezegd dat er meteen wordt ingegrepen. Met lintjes is een protestvak naast het spoor ingericht. Maar de mensen die aan het spoor vastzitten worden losgemaakt en meteen opgepakt. De protesten zijn gericht tegen de rol van de haven bij wapentransporten en daarmee mensenrechten schendingen. Volgens de activisten hebben ze met 7 dagen acties al gezorgd voor een kostenpost van 5 miljoen euro. Maar dat is niet door onafhankelijke partijen geverifieerd. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius komt komende maandagochtend tussen 10 en 11 aan in de haven Rotterdam. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Op het schip ging het hantavirus rond. Dat schip gaat naar de Europoort waar 27 opvarenden van boord gaan. Die gaan eerst 6 weken in quarantaine. Ook wordt het schip goed gedesinfecteerd. Bij de uitbraak van het hantavirus zijn 3 mensen om het leven gekomen. En het rivierschip De Majesteit staat te koop. Het meer dan 100 jaar oude schip is bekend bij veel Rotterdammers en ligt aan de Maasboulevard. Het schip is 30 jaar in handen geweest van een echtpaar en die heeft het nu te koop gezet. Clemens K. is nu 65 jaar en vindt het echtpaar het een mooi moment om een nieuwe eigenaar te zoeken. In al die jaren heeft het schip tal van bekende gasten gehad, zoals zanger Elvis Presley. Het schip wordt nu geveild. Het openingsbod ligt rond de €450.000. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er nog enkele buien. Het is behoorlijk koel met maxima tussen de 11 en 12 graden. Vanavond is het overal droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. En met 14 graden is het wel iets zachter dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Dave. Er is van alles aan de hand op de wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Woerden wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat duurt tot maandagmorgen. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht. 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk en de IJssel ook wegwerkzaamheden. En het knooppunt Gouw en daar sta je 2 minuten in de file. De N492 Hoogvliet richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Roon. Daar is een spoedreparatie en de weg is daar dicht. En de lunchplaat van vandaag gooien we even over een andere boeg. Want we hebben natuurlijk al een plaat. Dat is nummer 66 straks in de Songfestival Top 100. Maar het is aan jou om te raden welke dat is. Met als aanwijzing een aanleiding uit het nieuws. En dat is de nieuwe auto, of de auto uit de serie Knight Rider. En die zwarte auto met dat ledje dat heen en weer gaat. Hè? Kit heet die. Nou, allerlei verkeersboetes blijkt hij te scoren, terwijl die auto in het museum staat. Iemand heeft de auto waarschijnlijk nagemaakt, inclusief het nummer. Dat uit één woord bestaat, Knight. En in de Verenigde Staten mag dat als nummerbord, hè, als je daar grof geld voor betaalt. Dat is met alles zo in Amerika. Waarschijnlijk wil de copycat niets liever dan als acteur David Hasselhoff rijden in de echte Knight Rider. En wil hij eigenlijk in die wereld leven, wat nu dus eigenlijk de autohemel is voor Knight. Welke winnende song uit de geschiedenis van het Songfestival zou hierbij passen? Of gewoon welke lunchplaat zou jij erbij bedenken? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen nummer 75 uit de Songfestival Top 100.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
18: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
27: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
26: En voor de aangepaste fiets van Maria.
28: En zo kan ik er weer op uit.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
0: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R.
10: Nummer 75. Oh.

0: Amar Quinn en The Voice. Dat nummer ging er met de winst vandoor in 1996. Met een opvallend Keltisch lied. Ja, Meerte, je vindt het ook een beetje Bannen van de Ring, hè, dit, geloof ik.
1: Ja, ik zei net al, we missen eigenlijk nog een beetje die elfenoortjes. En zo gaan we dus ineens dansen hier. Dus ik vind het niet een slecht nummer of zo, maar het is bijzonder. Nee. Laat ik dat zeggen.
0: Het was de winnaar. Het is bijzonder om het weer terug te horen. De band Darwish, hun land vertegenwoordigden ze daarmee met dat lied. Maar ze konden niet, want ze hadden al andere verplichtingen. Overigens was het een ander verhaal, Meerte. Dit gaat over Darwish. En die hadden het eerst moeten zingen, maar uiteindelijk konden ze niet.
1: Ja.
0: Dat kan je dus ook hebben. Nee, sorry, ik kan niet naar het Eurovision Songfestival, want ik moet eten met mijn schoonmoeder. De schrijver van het lied heeft toen zangeres Quinn gevonden met haar prachtige sopraanstem. En dat resultaat hoorden we net. Was mooi, toch? Je luistert naar de Eurovisie Songfestival Top 100, door jou samengesteld. De meest populaire 100 uit de geschiedenis van het Songfestival, dat dit jaar voor de 70ste keer wordt gehouden. En wij houden het gezellig, hoor. Geen boycotts, geen disqualificaties. En als een zanger in zijn kruis wil grijpen, nou, ga je gang, zou ik zeggen. Zie je toch niks van op de radio. Je kan zo ook gewoon een lunchbag winnen. Ik heb ook een lunchplaat. Maar ja, ik heb de lunchplaat natuurlijk moeten kiezen uit die Songfestival Top 100, want het staat vast. Het nummer is 66 en jij mag hem raden. Maar je mag ook gewoon helemaal lekker, zoals altijd, jouw lunchplaat bedenken. Dus gewoon zeggen wat jij zou hebben verzonnen. Het gaat over Knight Rider. Het blijkt namelijk dat de auto uit die serie, dat is die mooie pratende zwarte Trans Am, genaamd Kit, met dat mooie ledlampje in die grill waar dat heen en weer gaat, dat die her en der gespot wordt op de weg. Terwijl die auto natuurlijk al lang in de hemel is. Namelijk het museum. Waarschijnlijk is dit dus een enorme fan die een replica heeft gemaakt van Kit. En daar is hij mee gaan rondrijden. Klein probleem is dat hij ook het nummerbord van die auto eronder heeft gehangen, namelijk Knight. En dat hij meerdere keren geflitst is wegens te hard rijden. Het regent dus boetes voor een auto die al lang te ziel is gegaan. En mijn vraag is, welke lunchplaat zou jij daarbij bedenken? Misschien is dat wel het nummer dat je zo hoort uit die Songfestival Top 100. Maar verzin gewoon zelf wat jij zou bedenken. Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app-ons. Zometeen draai ik de inzending voor Nederland van de zussen Ogin in Oekraïne. Maar eerst is hier Etsilia Romli.
2: Dit is Radio Rijnmond met de Songfestival Top 100.
3: Nummer 74.

0: Dordrechts trots is dit, de zussen Lisa, Amy en Shelly. Ze behaalden met dit nummer de 11e plaats in het Songfestival in Oekraïne. En behaalden ja, dus niet zo'n hele hoge plaats, Meerte.
1: Nee, jammer.
0: Ja, want dit is echt een mooi nummer.
1: Ja, ik krijg er een beetje kippenvel van. Ik vind het toch knap, ook zeker omdat drie stemmen bij elkaar, zo die drie harmonieën, vind ik toch knap.
0: Dat close harmony, dat doen ze echt perfect. Ze hebben altijd mooie nummers. Ze zijn ook ontzettend populair. Alleen internationaal, ja, slaat dat dan kennelijk toch nog niet genoeg aan, hè? Ik had dit wel een overwinning waard gevonden.
1: Ja, ja.
0: Maar ja. Ze behaalden dus de 11e plaats met hun deelname ook. En dat is ook bijzonder. In 2007 hebben ze ook meegedaan, maar dan met het Junior Festival. Dat was eigenlijk de start van hun carrière. En toen hebben ze de 11e plaats behaald. En dus 10 jaar later in Oekraïne precies ook weer de 11e plaats.
1: Ja, apart wel, toevallig.
0: Ja, heel toevallig. Dat kun je niet anders dan zeggen. Ja, Lights and Shadows was een ode overigens aan een ernstig zieke moeder. Geschreven door hun vader. Het is echt een familiebedrijf, dat Ogine. Rick Vol heeft dat geschreven. Even. Nou, we gaan eens even verder naar een volgende plaats. Nummer 71 en 72 ga je horen. Zometeen Justine. We blijven een beetje in dezelfde regionen, maar eerst iets heel anders.
2: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. De 100 leukste songfestivalliedjes door jou gekozen.
3: Nummer 72.

0: 1989, Lausanne, Eurovisie Songfestival, Justin Pemberley. En ze haalde daar de 15e plaats mee. Meerte, Penny for your thoughts.
1: Ja, ik vind dit, het is niet mijn smaak, laat ik het zo zeggen.
0: Hoezo niet?
1: Nee, ik weet niet, ik vind het een beetje een zeiknummer, als ik heel eerlijk ben. Maar ga ik het wel gelijk eventjes goed praten, want je zei natuurlijk, het komt uit 1989. Dat was toen natuurlijk nog in de tijd dat je verplicht in je eigen taal moest zingen. Dus dat vind ik dan nog wel leuk. Dat dan denk,
0: zou
1: ja,
0: dat de reden zijn waarom het in het geheel zo klinkt? Ik bedoel, het is perfect gezongen, hartstikke goed uitgevoerd.
1: Ja.
0: En het is een nummer wat in die tijd past ook een beetje, vind ik. Want toen had je meer van dit soort ballads. En in die zin heeft ze de tijdgeest, denk ik, perfect gevat.
1: Ja,
0: maar
1: knap.
0: Die is van voor jouw tijd.
1: Ja, ver voor mijn tijd.
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval, de luisteraar vond hem leuk, want die koos hem op nummer 71 in de Songfestival Top 100. En daarvoor hoorde je het Duitse nummer dat in 1987 eindigde achter Johnny Logan. Niemand kon tegen die man op, want die won twee keer het Songfestival. En dat was Lass die Sonne in dein Herz van Wind. Ja, 1987. Ook heel erg tijdgebonden. Zometeen gaan we een knaller draaien die nu nog steeds helemaal kan. Vind jij ook, volgens mij, Meerte? Als niets wist, moet je je mond houden. We gaan even nog die lunchplaat bespreken, want dat gaat over Kit. En dat is die auto die in Knight Rider werd gebruikt door Michael Douglas, geloof ik.
1: Nee, David Hasselhoff,
0: sorry.
1: Ja.
0: En ja, hartstikke leuke auto, maar die is al lang afgeschreven natuurlijk. Staat in het museum. Maar hij wordt nog steeds gespot. En dat komt doordat er iemand is die kennelijk een perfecte kopie heeft gemaakt van die auto. En daarmee allerlei snelheidsovertredingen maakt. Dus zijn bordje, Knight, kenteken, dat wordt geflitst. En wordt dus officieel geregistreerd. En die boetes komen dan binnen, kennelijk bij het museum of zoiets dergelijks. En welke lunchplaats zou jij daarbij verzinnen? Straks draaien wij degene waar ik hem bij bedacht heb. Maar eerst nog nummer 70. En Dave Datema. En Stefan van der Gijzen zometeen met hoofdpunten in het weer.
2: Nummer 70.

0: Esther Hart en One More Night. En we gaan eens eventjes kijken wat er op dit moment allemaal gebeurt. In de omgeving, je luistert naar de Songfestival Top 100. Op Radio Rijnmond. En we beginnen maar eens even bij de wegen. Want ja, het is toch best druk voor zo'n vrijdag na hemelvaart. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 8 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 1 kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Gouwe. Daar zijn werkzaamheden. 3 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 5 minuten. En is het daar nog een beetje lekker weer bij? Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Nou, nee, dat denk ik niet. Het is zeker geen lekker weer. Dus als je in de auto zit, is het op zich helemaal niet zo erg. We hebben te maken met vrij veel bewolking. Een matige noordwestwind. Nou, die voert vanaf de Noordzee koele lucht aan. Middagtemperaturen op dit moment niet eens 11 graden. Halen we niet eens. Misschien aan het eind van de middag lokaal dan 11 of 12 graden. En dat, ja, terwijl het normaal 18 graden hoort te zijn. En vanaf de Noordzee ook veel bewolking. Van tijd tot tijd een aantal lichte tot matige buien. En dat houden we ook de rest van deze vrijdag. Een dag om snel te vergeten, zou je haast zeggen. Nou, vanavond wordt het wel langzaam droger. Gaan we de zon ook wat vaker zien. De nacht verloopt grotendeels droog. Met temperaturen tussen de 3 en de 7 graden. En morgen opnieuw eerst een aantal buien. Vooral dan in de ochtend. Maar morgenmiddag, dan wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Met meer zon. En wordt het al iets zachter buiten met een temperatuur van 14 graden. Het houdt nog steeds niet echt over.
0: Wauw, zeg. Ja, dat is nog 4 onder normaal. Het is niet te geloven. En wanneer gaan we het even een beetje verder optrekken nog?
1: Nou, het wordt allemaal wel beter. Gelukkig, Erik, zou ik aan zeggen, zondag. Dan hebben we wel te maken met vrij veel bewolking en wat regen. Maar de temperatuur, nou, die doet al een duit in het zakje. 15 of 16 graden. En na het weekend, ja, dan klimmen die temperaturen verder uit het dal. Tot we op de woensdag weer de 19 of 20 graden halen. Maar die dagen blijft het nog niet helemaal droog. Want we hebben te maken met een aantal buien. Maar het goede nieuws, Erik. Het mooie voorjaarsweer keert volgende week alsnog terug. Want na woensdag blijft het droog. Met meer zon. En dan zie ik op vrijdag, zaterdag en zondag weer temperaturen van 23 tot lokaal 25 graden.
0: Wauw, het werd ook wel tijd. En het is toevallig de week dat ik vrij ben. Dus komt helemaal goed. Ja,
1: dat heb je altijd.
0: Ach, Stefan, nou toch. Dankjewel.
1: Oké, hoor.
0: Tot later. Hè.
1: Hoi. Yes.
0: Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De man die gezocht wordt voor een reeks overvallen gisteravond in Rotterdam over Schier en Schiebroek wordt verdacht van 4 in plaats van 3 overvallen. Naast de overval op 2 tankstations en de supermarkt zou die ook hebben geprobeerd een snackbar te overvallen aan de burgemeester Bouwmanlaan. De overvallen waren in een half uur tijd, alleen bij de laatste werd buit gemaakt. De man had een mes bij zich, reed op een scooter van thuis bezorgd en had ook een helm op van die bezorgservice. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn zeker 65 mensen omgekomen. Meldt de Afrikaanse Gezondheidsdienst. En van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Ja, ebola is een zeer besmettelijk virus. En de ziekte die het veroorzaakt is vaak dodelijk. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. Bij een uitbraak zo'n 10 jaar geleden kwamen in Congo meer dan 2000 mensen om het leven. En voor de kust van Denemarken is een dode walvis gezien. Het zou kunnen zijn dat het bultrug Timmy is.
0: Oh ja.
2: Ja, die walvis werd na meerdere reddingsoperaties vrijgelaten in de Noordzee. Nou, de Deense autoriteiten die willen eerst helemaal zeker weten dat het gaat om dezelfde walvis. Experts gaven eerder al aan dat ze bang zijn dat de bultrug niet meer in leven is, meldt de Duitse krant Bild. Omdat namelijk al sinds zondag geen teken meer van leven is vernomen van het dier. De vraag is nu of de tracker het niet doet of dat de stress van de afgelopen weken Timmy dan toch fataal is geworden.
0: Ja, zeer waarschijnlijk dat laatste, denk ik dan bij mezelf. Maar met die tracker was het ook meteen van begin af aan niet goed gegaan.
2: Nee, die trekker die zat die helemaal lekker in elkaar. Die gaf ook geen signaal door. En dus was het de vraag, waar is die überhaupt? En toen kwam er één stelsel. Maar heel af en toe kwam er wel een signaaltje door. Maar dat gaf nou ook niet heel veel helderheid. En ja, nou ja, goed, het ziet er naar uit dat het hele verhaal toch een heel triest einde heeft gekregen. Ja,
0: absoluut. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijn.
0: Gerard Joling komt eraan, maar eerst de winnaar van vorig jaar.
3: Radio met een grote R.
4: Nummer 69.

0: was dit vergeten, hoor. Moeten ze toch een beetje lachen. Beerte, ja. wat vind je ervan?
1: Nou, ik schrok een beetje van het einde. Nee, we hadden het er net over. Dat we vonden van, ja, dat is een heftig nummer, maar knap gezongen. Weet je, dat oog daar heel mooi. En toen ineens kwam het einde.
0: Kwam dit? Jeetje. Goed. Ja, goed uitgevoerd.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Nee, maar het is wel heel erg leuk, want jij had het net over gedateerd aandoende nummers. Ja. Dit is helemaal van deze tijd, hè?
1: Ja, vind ik echt. Jij hebt natuurlijk ook gewonnen vorig jaar.
0: En ook echt wel mooi gezongen, moet ik daar echt bij zeggen. Ja. JJ was dat, met Wasted Love. En daarom is nu het Songfestival in Oostenrijk. Welke lunchplaat kunnen we draaien bij Kit? Oftewel Knight, die de ene boete naar de andere rijdt. Maar het is niet de echte Knight, het is een copycat. Nou, Ria zegt Johnny Cash, Riders in the Sky. Peter van der Wulp en Ruud zeggen Golden Earring en Radar Love. Peter van der Wulp, Queen and I'm in Love with My Car. Of Chuck Berry met Riding Along in My Automobile. Automobile, ja, gek woord in het. Ruud, The Police, Driven to Tears. Of Steppenwolf, Born to be Wild. Hank Snow met A Fool Such as I. Of Johnny Cash met Folsom Prison Blues. Marcel, Tracy Chapman, Fast Car. Peter van Die, Joe Di Messina en Silver Thunderbird. En Phil die zegt Traveling in the Dark van Mountain. Maar ja, welke hebben wij er nou bij gekozen? En het is grappig, er is één iemand die dat heeft

0: heerlijk nummer. En het was een eerste nummer dat volledig in het Oekraïens gezongen was. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Tijd voor jouw inzending.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En toch ook weer niet, want het gaat over Kit, die dus allerlei boetes reed. In ieder geval een replica van de ter ziele gegaane auto uit die beroemde serie Knight Rider. Welke zouden we daarbij kunnen draaien? Nou, Karin, dankjewel voor op de valreep nog deze in te sturen. Highway to Hell van AC/DC. Ja, als je boetes rijdt, dan moet je op de blaren zitten, zo ongeveer. Maar we moesten natuurlijk een plaat kiezen en daarbij het bericht kiezen. En dat is nummer 66, want dit is de plek waarop de lunchplaat draaien. We kunnen niet jouw suggesties gaan draaien, helaas. Ik heb het nummer klaarstaan van de Zweedse winnares van 1999. En de Zweedstalige versie van die plaat heet Tussen Och und Nat. En het werd in het Engels gezongen en dat kon dat jaar voor het eerst. Want toen is namelijk de regel geschrapt dat je in je eigen taal moet zingen bij het Songfestival. De zangeres deed overigens na haar overwinning in 1999 nog een keer mee in 2008. Maar toen kwam ze niet verder dan een 18e plaats. Dus dit was een one day fly voor haar. En het slaat in die zin op Kit dat het over de hemel gaat. En dat die man van het replicaatje dus dacht van: ik wil waar jij bent, daar wil ik zijn. Take me to your heaven.
1: Nummer 66.

0: Charlotte Nielsen, Take Me To Your Heaven op Radio Rijnmond. Nou, hartstikke leuk nummer natuurlijk. Hier in de Songfestival Top 100 nam die de 66ste platen in. En het was jouw lunchplaat die jij mocht kiezen. Dank je wel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. En zometeen gaan we weer een prijs weggeven.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik vind het altijd leuk, prijzen weggeven. Weekprijs, lunchbag.
0: En dat komt omdat we gewoon ons spelletje spelen. En dat is Hap, Zing, Win. Dus schraap de kelen alvast. Zing even mee met de volgende. Jij wist niet, we draaiden net het Cilia Romli, dat hij nog een keer heeft meegedaan.
1: Ja, ik kom er zojuist achter dat ze twee keer heeft meegedaan. In 1998 en in 2007.
0: En je vond die eerste niet zo, maar deze wel, hè?
1: Deze wel, ja.
0: Gaan we lekker naar luisteren.
2: De Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Door jou gekozen.
3: Nummer 65.

0: Imani, Where Are You Now? Oh, ik vind dit echt het beste nummer, geloof ik. Van de top 100, dus kan er niks aan doen. Ik mag ook niet de finale presenteren, dus voor mij is het nu klaar. Meertje?
1: Ja, ik stond net al lekker te dansen, je zag het al.
0: Ja, jij was heerlijk je moves aan het doen.
1: Yeah.
0: Gewonnen in 1998, deze Britse zangeres Imani Salim in Birmingham. Dus ja, dat zijn voorbije tijden dat de Britten niet laatste werden. Ja. Want daar ziet het nu ook weer een beetje uit met hun prachtige eindzwaaiterij.
1: Ik kan me oprecht alleen maar songfestivals herinneren dat ze echt zo weinig punten kregen.
0: Echt, hè? Ik vind het wel een beetje zielig. Maar goed, er zijn dus betere tijden geweest, dus er komen vast weer goede aan. En voor jou ook, want jij kan zometeen lekker gaan winnen. Een lunchpack staat voor je klaar. Maar eerst nog één nummer uit die top 100 voor het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond met de Songfestival Top 100.
3: Nummer 63.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Radio Rijnmond, je luistert naar de Songfestival Top 100. Aller tijden in het 70-jarig bestaan. We halen de beste eruit. Zometeen de in 2016 winnende jonge zanger Frans, die zijn gastland Zweden in de tijd vertegenwoordigde op het Eurovision Festival. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
18: Goedemiddag. De man die gisteravond in een half uur tijd meerdere overvallen heeft gepleegd in Rotterdam-Noord had niet 3, maar 4 overvallen gepleegd. Dat zegt de politie. Naast een supermarkt en 2 benzinestations heeft hij ook nog geprobeerd een snackbar aan de burgemeester Bouwmanlaan te overvallen. De man had een mes bij zich, reed rond op een scooter van thuisbezorgd en had ook een helm van die bezorgservice op. Alleen de laatste overval op een tankstation, dat leverde een buit op. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zuidwijk is een man opgepakt na een ongeluk op de Langehorst tussen 2 auto's. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, het veroorzaken van het ongeluk met letsel en het rijden onder invloed. Het ongeluk was vanmorgen rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond. De man die is opgepakt is ook overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten naar de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in een pand aan de Mallegoud onder meer 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner kan nog wel tegen het besluit van de burgemeester in beroep gaan. De Nederlandse scheidsrechter Rob Diepering komt niet in actie op het WK voetbal als videoscheidsrechter. Dat heeft te maken met een arrestatie in Londen een maand geleden. Diepering werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van een minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd bij gebrek aan bewijs. Toch heeft de FIFA hem van de scheidsrechterslijst afgehaald, omdat ze alleen maar mensen met onbesproken gedrag willen. Hij maakte deel uit van het team van de Dordtse scheidsrechter Danny Makkely. Vanwege de ophef en het feit dat het nieuws naar buiten is gekomen, heeft de KVB hem voor dit weekend ook van de lijst gehaald. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC tegen Go Ahead Eagles. Daar wordt hij vervangen door de Kapelse scheidsrechter Kleru Petty. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanmiddag vallen er nog steeds enkele buien. Het is behoorlijk koel met maxima van 11 tot 12 graden. Vanavond is het dan droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog met 14 graden. Is het wel wat zachter dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Dave. Er zijn nog files, werkzaamheden nog steeds op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden. De weg is daar dicht en dat duurt tot maandagmorgen. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden op de A20 zorgen voor een korte file al de hele tijd. Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel. En het knooppunt Gouwe 2 minuten vertraging. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 5 minuten. Jouw kans op een prijs is nu...
0: Hop, zing, win.
17: De laatste mogelijkheid om nog mee te doen voor de lunch voor 2 personen. En er zijn 4 mensen die dat in totaal daar kans op maken. Jij kan die 4e zijn. En dan krijg je ook nog een lunchbag mee. Als jij weet hoe dit liedje moet worden afgezongen. Dat mag jij dus zelf doen in een spraakbericht. Luister goed.
6: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw.
17: Oh ja, nou ben jij. Dus doe het even inspreken via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Het is een klassieker uit onze eigen songfestivalgeschiedenis. Laat het weten. Zometeen nummer 62.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
20: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
21: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
20: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch?
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
0: Radio met een grote R. Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. De 100 leukste songfestivalliedjes door jou gekozen.
25: Nummer 62.

0: sorry. No.
1: Frans was dat. En If I Were Sorry op Radio Rijnmond. Ja, de zanger die vertegenwoordigde het gastland Zweden in 2016... en plaatste zich daardoor automatisch voor de finale. Hij was toen pas 18 jaar oud en werd uiteindelijk vijfde. Nou, dat is dan wel weer een prestatie, toch, Meerte?
2: Ja. Ja, ik weet nog dat ik het keek. Toen dacht ik, oh, leuke jongen, ik was zo'n 11. Maar viel me toen wel op dat hij best jong
1: net,
2: was.
1: Mag net niet, maar
2: maakt niet uit.
1: Het maakt helemaal niks uit. Hartstikke leuk. Dus jij, je vond ook wel een leuk nummer.
2: Ja.
1: Klinkt ook niet gedateerd, moet ik zeggen, op dit moment. Zo oud is het natuurlijk ook niet.
2: Fijn.
1: Leuk dat je luistert naar de Eurovisie Songfestival Top 100. Heel de dag door draaien we hier op Rijnmond echte klassiekers, hits en minder bekende nummers van dat songfestival. En met één van die nummers kan je ook nog eens een prijs winnen.
3: Zing, win!
1: Ik draai een bekende hit, maar laat een stukje van die tekst weg... en het is een songfestivalhit. Helemaal way down uit ongeveer de beginperiode van het songfestival. En als jij weet hoe het verder gaat als het liedje stopt... kun je een lunchbag winnen en je maakt ook nog kans op een lunch voor twee personen... en een dagje outdoor-activiteiten met z'n tienen. Hoe gaat het hier verder?
4: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje... En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw.
1: Maak jij het even af? Doe het via een spraakbericht. Stuur die in via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Zometeen raakt de inzending van Estland van vorig jaar... die dan wel niet gewonnen heeft. Maar met deze hit veroverde die artiest de harten van toeschouwers... in binnen- en buitenland. Die hoor je zo na Maywood.
3: De Radio Rijnmond Songfestival Top 100.
5: Nummer 61.

0: lekker, hè? Tommy Cash en Espresso Macchiato, zanger uit Estland die vorig jaar meedeed. En sinds kort is hij een boyband begonnen met niemand minder dan Joost Klein en de Finn Caria. Bekend van zijn nummer Cha-Cha-Cha. Espresso Macchiato. Leuk, hè?
1: Nou. Hop! Zing! Win!
0: Ze noemen zichzelf de Euroboys trouwens. Mariska, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je meedoet. Zit je lekker te genieten?
2: Dankjewel.
0: Zit je te genieten?
2: Ja hoor, ja, gezellige muziek de hele dag zo. Hey, ook een aantal hele onbekende.
0: Dat is wel weer leuk, hè? Zo ontdek je toch nog weer, zou ik maar zeggen, klassiekers uit het verleden. Ja, die je niet meer kende of die je nog niet hoort. Nou, en deze kende je wel, want je kan het meezingen. Dus we gaan hem snel draaien. Ik zou zeggen, maak het af.
3: En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw?
2: Een beetje. Verliefd ben je wel meer, meneer, dat weet je.
0: Hartstikke goed, Mariska. Jij wint de lunchback voor dit prachtige zangtalent. Ik ben heel blij met je. En we gaan je misschien zo meteen nog bellen voor een andere prijs. Die zou je kunnen winnen. Dat is de lunch voor twee personen.
2: Oh, hartstikke leuk.
0: Oké, dus blijf lekker luisteren. En leuk dat je meedeed, Mariska.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Als bonus krijg je natuurlijk het nummer zelf nog te horen. Dus ga lekker meezingen thuis.
2: Ja, doe ik.
0: Doeg.
2: Oké, doei.
4: Nummer 59.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: De Zweedstalige Finnen van Kai. Met een nummer die de Finse sauna-cultuur een beetje op de hak neemt. Barabadabastu. Vorig jaar deden ze mee. En daarvoor hoorde je Teddy Scholte, die het Songfestival won in 1959. En het was in 4 keer dat het gehouden werd, want het begon in 1956. 2 keer dat Nederland al won. Dus nou, dat zijn statistieken die we tegenwoordig niet meer halen. Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws. Daarvoor nog Paul Harrington en Charlie McGettigan.
1: Nummer 57.

0: Rock'n'Roll Kids was dat op Radio Rijnmond. We gaan eens even kijken naar de wegen. Daar blijft het toch druk hoor. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Daar ruim 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Gorkum. Daar bijna 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk en IJssel en Gouwen. Er zijn wegwerkzaamheden. De hele tijd al een filetje van 3 kilometer. 3 minuten vertraging daardoor. De A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagestein. 6 minuten. En op de N240. Papendrecht richting Leerdam, tussen de afrit Bleskensgraaf en de afrit Gorkum. Daar sta je nu bijna een kwartier in de file. Het is vandaag bewolkt natuurlijk, er vallen enkele buien. En het is behoorlijk koel met maxima tussen de 11 en 12 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog. Ook de nacht verloopt grotendeels droog met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen dan vallen eerst nog een aantal buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. Met 14 graden wordt het dan iets zachter. En het is 1:30 geweest. Je luistert naar de Songfestival Top 100 zometeen. Ruslana, maar nu eerst Aris van Meteren met de hoofdpunten. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Wat te doen om te voorkomen dat het overvolle stroomnet leidt tot uitval op de meest drukke momenten? Nou, met name in Utrecht is die vraag al een tijdje urgent. Mogelijk krijgen de inwoners van die provincie straks een melding als het stroomnet overbelast raakt. En ze moeten dan even wachten met het aanzetten van de droger of het opladen van de elektrische auto. In het buitenland bestaat zo'n waarschuwing al. Netbeheerder Tennet is ook enthousiast om zoiets in ons land te introduceren. Na 17 jaar stopt Erben Wennemars als schaatsanalist bij de NOS. Hij heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden een grote rol speelt. En dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. NOS Sport begrijpt het besluit. Met ingang van het nieuwe schaatsseizoen zit er dus een ander achter de microfoon om de wedstrijden te bespreken.
0: Ja, zeker met het drama dat hij de afgelopen Olympische Spelen meemaakte. Was dat wel heel erg gek.
1: Pijnlijke dubbelrol dan ineens, ja. Het is in Vlaardingen al ruim 2 dagen 3:15. Tenminste, die tijd houdt de grote kerkklok aan, schrijft Omroep 2. En ook luidt de klok niet. Het is niet voor het eerst dat het uurwerk in de war is, want in januari liep de klok nog 1:10 voor. Nu staat die helemaal stil. De elektrakast in de kerk wordt vervangen. Vlaardingen rekent erop dat de klok snel weer loopt. Waarschijnlijk begin volgende week al.
0: We gaan met z'n allen kijken.
1: Dan is Vlaardingen weer bij de tijd.
0: Ja, precies. Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen. Sobral.
2: Radio met een grote R.
3: Nummer 56.

0: Lana.
1: Ja, 2022. En dat was de periode dat Rusland het land... Oh, dit is allemaal van voor die tijd. We hebben het net natuurlijk over Kalush Orchestra. Die was degene die won toen Rusland het land binnenviel. Maar dit is meer te
2: 2004 zelfs, ja.
1: 4, ja, jij weet het nog goed.
2: Ja, ik was er nog niet geboren,
1: maar... nee, precies. Maar wel een bijzonder nummer. Ik ben toen even gepauzeerd. Ik dacht van ja, ze dit laten winnen, dat heeft niks meer met het Songfestival te maken. Maar dat was duidelijk een nieuwe inslag in het Songfestival.
2: Ja, ik vind het ook geen vervelend nummer hoor. Ik ga er zelf ook bijna bewaald van dansen. Dus.
1: Als ik het nou hoor, denk ik, dat was toch wel een beetje te hard. hè? Het was een leuk nummer. Wild Dances. En dat was, even kijken, de eerste keer. Hoe zat het nou, Meerte?
2: Ja, het was vooral het grappige aan deze inzending was is dat ze bij Eurovisie hadden dus een naam verkeerd geprojecteerd.
1: Ja.
2: Als gewoon een Wild Dance, dus zonder de S eigenlijk.
1: En maar er werd Wild Dances geprojecteerd, dus iedereen in de war natuurlijk. En toen was het ook nog eens een keer de eerste keer dat een liedje won dat niet in het Engels was gezongen na de regelwijziging, dat niet meer hoefde.
2: Ja, klopt.
1: Dus ja, iedereen sprak in allerlei talen, zal ik maar zeggen. En dat is toch ook een beetje de kracht van het Songfestival, dat gebeurt, vind je niet? Wat dat betreft komen ze daar nu weer wat meer mee terug.
2: Vind je het ook wel wat hebben?
1: Ja.
2: In zijn eigen taal.
1: En ik hoorde bijvoorbeeld een nummer van Estland gisteren, dat het helemaal niet gehaald heeft. Vond ik een mooi nummer. En dat was volledig in het Est gezongen. En dan denk ik, ja, dat is hoe het op die mensen het, uit het hart, zal ik maar zeggen, gezongen.
2: Ja.
1: En dat hoor je, toch? Nou, fijn dat je luistert naar de Eurovisie Top 100 hier op Rijnmond, waar heel de dag in het teken staat van het Eurovisie Songfestival. Maar we hebben straks ook nog winnaars, want degene die de lunch gaat winnen wordt zometeen getrokken voor 2 personen in een restaurant hier in de buurt. Gaan we straks, Meerte heeft hem al bij zich, hè, de lottomachine, gaan we straks kiezen. Blijf even draaien. Straks ook nog de Zweedse winnaar van 1991, Carola Fangdat. Maar eerst nu de Portugese trofeehouder van 2017, Salvador Sobral, met Amar Pelas Dash.
3: Je bent bij jouw Radio Rijnmond, met de Songfestival Top 100.
4: Nummer 55.

0: Het beste van het Eurovisie Songfestival. De Songfestival Top 100. Hier op Radio Rijnmond.
1: Nummer 54.

Carola. Ze won mee in 1991 in Rome. En later werd haar hit Captured by a Storm Wind overal in de hitlijsten teruggevonden. We hebben een beetje een gebroken

0: Week gehad met Hemelvaartsdag, dus één winnaar minder die mee mag doen. Dat betekent 25% kans voor de winnaars van de afgelopen week. Ze zijn allemaal in de lottomachine gegaan, Meerte.
1: Ja, hij staat er voor me.
0: Nou, haal hem er even bij, laat even zien aan de
1: goed,
0: mensen.
1: In de camera's ook.
0: Juist, dat het eerlijk gaat.
1: Ja.
0: Daar gaan we, ga maar trekken.
1: Oh, dat ging snel.
0: Oh, je hebt hem al.
1: Ik heb er al één. Nee, maar
0: okay.
1: Nee, ik ga meteen bellen.
0: Even bellen. Ja, dus als je nu weet van, oh, ik heb van de week meegedaan, zorg dan dat je de telefoon opneemt als de telefoon bij jou overgaat. En dan gaan wij zo meteen weer verder met het Songfestival. Ik heb nog die man die voor Oostenrijk won als vrouw, met een baard. Heel bijzonder. Die ga ik zo draaien, dus dat is hartstikke leuk. Ik heb nog Cliff Richard, die heeft dus ook een keer meegedaan met dat Songfestival. En dan hebben we nog Carola, dus een hele lijst vol met leuke plaatjes. En dat is nog maar het begin, want zometeen Ronald. Even kijken, heb je al gebeld?
1: Jazeker. Ik hoop dat hij geen...
2: De lunch van de week gaat naar...
0: Meerte, zeg het maar.
1: Gefeliciteerd, John, je hebt gewonnen.
0: Hallo,
3: John.
0: Hoi.
3: Hi.
0: Weet je wat je gewonnen hebt?
3: Ik zou begon niet weten.
0: Jij wordt gewoon helemaal uit het niets gebeld gewoon, en dan krijg je te horen je hebt gewonnen. Nou, jij hebt van de week gewonnen met ons spel Hap Sing Win.
3: Ja.
0: En toen maakte je ook kans op een lunch voor twee personen.
3: Oh.
0: Guess what?
3: Yes.
0: Yes. Hartstikke leuk.
3: Ja, leuk joh.
0: Je gaat lekker eten in een restaurant hier in de buurt. Met...
3: Hartstikke leuk.
0: En weet jij spontaan gezien al wie je gaat meenemen?
3: Ja, mevrouw.
0: Hoe heet ze?
3: Ja, zeker wel.
0: En hoe heet ze?
3: Tineke.
0: Tineke. Nou, jullie gaan lekker ervan genieten. Ik zou zeggen, maak hem een leuke foto en stuur hem aan ons. Dan kunnen wij nog even zien of het leuk was.
3: Ik ga dat doen.
0: Heel veel plezier.
3: Ja, dank je wel.
0: Graag gedaan. Hoi.
3: Fijn weekend. Doei doei.
0: Dank je wel.
4: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100.
5: Nummer 53.

0: Eurovisie Songfestival. De winnaar was de Oostenrijkse Conchita Wurst, oftewel Thomas Neubert. Want Thomas was in jurk gekleed, maar wel als drag queen dus. En het bijzondere waarbij was dat hij dus een baard had. Meerte, ja. Wat herinner jij je eraan?
1: Ja, ik was dus in 2014 was ik 9 jaar oud. Ik weet nog dat ik als klein meisje echt ervan in de war was. Want ik dacht, wauw, ze is echt een prachtige vrouw. Maar hoe kan het nou dat ze een baard heeft?
0: En je dacht ook, wat een prachtige vrouw wel.
1: Ja, maar dat dacht ik ook. Maar daarom kreeg ik dus ook dat ik dacht, echt wauw, het is ook echt niet negatief bedoeld. Maar het was gewoon dat ik weer in de war was. Ik denk, hoe kan het dat ze een baard heeft?
0: Ja. Fantastisch.
1: Maar ik was 9, ja.
0: Precies, joh. En dat maakt ook niks uit. Je hebt ook niet daarna de neiging gekregen om zelf een baard te laten groeien. Dus waar hebben we het over?
1: Als je heel goed kijkt, dan...
0: Oh, heb je een snor?
1: Kan je het wel zien. Maar dat is even het midden.
0: Dat ga ik zo nog even aan een uitgebreid onderzoek onderwerpen maken. Even een foto van, deel ik even lekker hier via Rijnmond op tv. Ik vind het heel erg grappig wat dat betreft. Compleet onschuldig. Conchita Wurst heeft wel een diepe indruk bij Meerte nagelaten.
1: Wel oprecht een prachtig nummer.
0: Zeker.
1: Ja.
2: Jouw Songfestival Top 100 op jouw Radio Rijnmond.
3: Nummer 52.

Cliff Richard en congratulations. Nou, gefeliciteerd dat jij vandaag lekker verder mag luisteren. Zometeen Ronald van Oudhuis hier met het vervolg van deze Songfestival Top 100. Wat mij betreft tot volgende week. En leuk dat je luisterde.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ja, kijk, en dan kijk.
12: Ja, het lijkt het Songfestival wel.
11: Bijzonder, goedemiddag. Het is precies 2 uur. Dit is Radio Rijnmond. En ik mag zometeen verder gaan aftellen in de onvolprezen Radio Rijnmond Songfestival Top 100. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Aris van Meteren bijt nu het spits af met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag, Aris.
13: Goedemiddag. Dordrecht wil nog 1 keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd. En de gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt op het behouden van het Dordtse museum. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet, maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van een minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn met onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink teruggetrokken. Hij zou scheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles, maar hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorn aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten naar de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. En Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. En dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. En zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar met een maximum temperatuur van een graad of 12. Vanavond en vannacht is het overal droog. Het koelt af tot een minimum temperatuur van een graad of 3. Morgen vallen er eerst enkele buien. De middag is dan opnieuw droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.

0: nieuwvaarwater.festival.nl.
1: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Steen. Even oud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door. Ronald van Oudheusden.
14: Radio met een grote R.
15: Nummer 50.

0: Je bent bij jouw Radio Rijnmond. Met de Songfestival Top 100.
1: Ja, zeg, hey, ja, ik mag het spits afbijten vanaf 2 uur. En zojuist Catherine Ferry. De nummer 2 uit 1976 met 1, 2, 3. Oftewel het gemiddeld aantal bezoekers dat toegelaten wordt in een darkroom in Wenen dit weekend bij het Songfestival dat daar wordt gehouden. De grote finale. Morgenavond zal het allemaal plaatsvinden. Nu tot 6 uur in ieder geval de leukste 100 liedjes van de afgelopen decennia uit het Songfestival. En die Catherine Ferry die werd tweede in het jaar 1975. En dat deed ze in Den Haag, hè? Want daar werd het toen georganiseerd na de winst van Teach-In het jaar ervoor. En de winnaar in dat jaar, 1976, was Brotherhood of Man. Save Your Kisses for Me. Die gaan we ongetwijfeld nog horen later deze middag. Catherine Ferry werd dus tweede met 147 punten. Nou, ik ben niet zo'n hele grote fan van het Songfestival. Sterker nog, ik heb de halve finales niet gezien. Ik ben solidair. En dan ben ik niet solidair met... met de mensen die niet gaan. Maar ik ben solidair met de mensen die niet kijken. En dat is een grote meerderheid, want het aantal kijkers is zwaar tegengevallen deze week. Morgen bij de finale zal het best een stuk hoger liggen. Maar ja, door het feit dat Avro Tros zich heeft teruggetrokken en geen Nederlandse inzendingen heeft afgevaardigd, betekent dat er minder mensen gaan kijken. Het feest, ik heb wel flarden gezien hoor. En het is nog steeds wat mij betreft een soort open GGZ-instelling daar op het podium en daar rondheen. Maar wel heel veel vrolijkheid. Ben ik nou te kritisch? Nou, een beetje humor mag toch wel. Want ook de artiesten nemen zich niet allemaal heel erg serieus. 1, 2, 3. En als je door gaat tellen, kom je verder bij nummer 49. Nou, gaan we toch lekker verder in die top 100?
2: Nummer 49.

0: laten gaan.
1: Natuurlijk was dat S10 hier op Radio Rijnmond. Zij deed mee aan het Songfestival in het jaar 2022 en werd uiteindelijk 11e met 171 punten. Het jaar dat in Turijn het festival de finale werd gehouden, ging Oekraïne met het Kalush Orchestra met Stefania aan de haal met de overwinning. Ja, S10. Tragisch jaar achter de rug natuurlijk, met de dood van haar tweelingbroer. Inmiddels staat ze wel weer op de planken, maar dit was niet eens zo'n slecht nummer trouwens, denk ik. Er hebben meer Nederlandse artiesten meegedaan die het niet wonnen uiteindelijk. Sterker nog, 5 maal eindigde Nederland op de laatste plaats. Dat was in 1958, dat was met Corrie Brokken, Heel de Wereld. In 1962 de Spelbrekers met Kleine Kokette Katinka. Annie Palme met Een Speeldoos in 1963. Mijn geboortejaar werd ook laatste. Ronnie Tober in 68 kreeg het voor elkaar met Morgen. En ja, dat is toch wel heel grappig, hè? De gerenommeerde artiesten, de 3J's uit Volendam. In 2011 deden ze mee met Never Alone. En ze kwamen niet eens door de halve finale. Sterker nog, ze eindigden in de halve finale zelfs met 0 punten. Ja! De gerenommeerde 3J's. Je hoorde net ook nog de Israëlische inzending van Habana Bini Bini Bini. Ik ga maar niet vertalen wat dat betekent. Zij deden mee in het jaar 1978. En wonnen prompt ook het Songfestival dat toen werd gehouden in Parijs. Over Israël is al veel te veel gezegd. Ze doen gewoon mee. Ik denk dat dat terecht is. Sport en politiek moet je scheiden. Maar ook kunst en politiek moet je scheiden. Laten we in ieder geval dat proberen. Het is inmiddels verworden van een songfestival, van een creatief liedjesfestival, tot een soort politiek podium. En dat lijkt me nooit de bedoeling zijn geweest in 1956... toen de eerste editie in Zwitserland werd gehouden. We gaan weer verder tellen, want ik kan verder dan 10 tellen. Dit is
2: nummer 47.
3: Dit is Radio Rijnmond met de Songfestival Top 100.

0: platen volgens mij. Hè? Ja, echt twee hele grote leuke songfestivalliedjes. En allebei uit Engeland, het Verenigd Koninkrijk. Zojuist Lulu, ze leeft nog, is inmiddels 77 jaar. Boom, bang, a bang. En dat was een grote hit hoor, trouwens, in heel Europa. Ze deed mee in 1969 namens Engeland. En de finale werd toen gehouden in Madrid in Spanje. En het grappige is dat er kennelijk toen niet goed gekozen kon worden. Want er waren maar liefst 4 winnaars in 1969. Behalve deze boom, bang, a bang van Lulu was dat ook Spanje. Frankrijk met Un jour, un enfant. En natuurlijk Nederland met de troubadour van Lenny Coeur. Die won ook in 1969. Ja, daarover is heel veel gezegd de laatste tijd. Lenny Coeur gaat verhuizen, ontvlucht Nederland. En dat heeft een beetje te maken met de reden dat Nederland niet meedoet aan deze editie in Wenen. Morgen de grote finale. Vanwege de deelname van Israël. Ik heb al eerder uitgesproken dat ik die hele boycott een beetje onzin vind. En gewoon vind, ja, we zenden het wel uit. Dan moet je ook meedoen. En ik vind het ook belachelijk dat een publieke omroep als AVRO-TROS dat voor ons, voor Nederland, gaat bepalen of we dat wel of niet kunnen zien. Gelukkig heeft de NPO gewoon de stream gedaan. Ach, laat ik er niet te veel over woorden aan vuil maken. Laten we ons richten op de muziek. Een andere leuke plaat die we zojuist draaiden was ook uit Engeland. Sandy Shaw, die leeft ook nog, is 79. Deed mee namens Engeland in 1967. En zij won het hele evenement met 47 punten. Dat was toen nog een heel hoog aantal. Tegenwoordig is dat niet meer bij te houden. Niet meer, zelfs een raketdeskundige begrijpt niks meer van de puntentelling bij het Songfestival. Ze werd in Wenen, toen in 1967 werd het ook in Wenen gehouden, werd zij uiteindelijk eerste. En terecht, want het was een hartstikke leuk liedje. Puppet on a String. Nou, inmiddels tellen wij gewoon rustig verder en zijn we aanbeland bij nummer 44. En voor de liefhebbers van Rotterdam, die zou ik nu even zeggen, ga thee zetten, ga koffie zetten, ga even poepen, want...
1: Nummer 45.
0: Dit is Maggie McNeil met Amsterdam. Amsterdam heeft ook meegedaan. 1980.

0: Ja, dat waren nog jaren dat er popliedjes werden gemaakt voor het Songfestival. De Engelse Mary Hopkins, die leeft ook trouwens nog steeds. Die deed met dit liedje Knock Knock Who's There mee aan het Songfestival in Amsterdam. Want daar werd het gehouden in 1970, na de winst het jaar daarvoor van Lenny Koer. Ik heb haar net al eventjes genoemd. En die Mary Hopkins, die werd uiteindelijk tweede met 26 punten. De winnaar van dat jaar in Amsterdam was Ierland met Dana met All Kinds of Everything. Ja, ook een heerlijke plaat trouwens. Je hoorde net ook nog een andere, Maggie McNeil, met een lofzang op de hoofdstad van dit land. In 1980 deed zij mee en won zij uiteindelijk met 93 punten de vijfde positie. En dat jaar, ja, was er maar één winnaar natuurlijk denkbaar. Dat was Johnny Logan, What's Another Year. En dat was zijn eerste van volgens mij drie songfestivaloverwinningen. En dat werd in 1980 gehouden in Den Haag. Nou, heb ik dat in ieder geval even feilloos geduid. Morgen trouwens, Knock Knock Who's There, is het weekend weer aan de beurt. Tussen 10 en 12 kun je luisteren naar Radio Rijnmond. Dan ben ik hier live met een tal van leuke zaken. Ik heb een artiest uit Volendam in de studio, Blanco. Hij zat vroeger in de Triës en is morgen te gast met zijn gitaar. Ik ga het hebben over het Jenever Festival in Schiedam. Ik ga ook nog over het Opera Festival praten, dat komende week op vrijdag, dus vandaag precies over een week, gaat beginnen en 10 dagen zal duren. En voor de rest nog heel veel andere leuke zaken die morgen de revue gaan passeren. Morgen trouwens, ja, morgen is ook wel een bijzondere dag. Daar ga ik ook morgen even bij stilstaan. Is het 16 mei, dat is de dag dat mijn grote vriend die onlangs overleed, Jack Kerklaan, 66 jaar zou worden. Nummer 66 ligt al ver achter ons.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door.
1: Met Ronald van Althuisden. Radio met een grote R.
2: Nummer 43.
0: En op nummer 43 in de Radio Rijnmond Songfestival Top 100 staan de Belgen van Clouseau.

0: Eurovisie Songfestival, oftewel Europa verenigt u. Dat was een beetje het motto van het liedjesfestival en dat in 1956 begon. En morgen dus voor de 70ste keer de finale beleefd. Je hoorde zojuist Salvatore Coutinho, die het namens Italië won in 1990... met dit lied dat Europa zou moeten verenigen. Was de tijd ook dat natuurlijk een burgeroorlog in Joegoslavië aan de gang was. Kortom, Europa kon wel een rugwindje gebruiken. Toto Coutinho is helaas niet meer onder ons. Is in 2023 op 80-jarige leeftijd overleden. En het grappige was, toen hij het won in 1990... mocht hij het jaar erop in Italië de boel ook presenteren, samen met een andere Italiaan. Nou, het grappige was dat ze geen van beide Engels spraken. Dus het was één grote Babylonische spraakverwarming. Verwarming? Nou ja, een Babylonische. Ja, nou ja, zo zie je maar, dat gebeurt gewoon. Een Babylonische spraakverwarring. En het grappige was dat ook de puntentelling totaal in een chaos veranderde. Uiteindelijk hebben ze toch wel een winnaar kunnen bepalen, hoor. Maar Toto Coutinho heeft wel zijn sporen nagelaten namens Italië in het jaar 1992. Even kijken, wat was dat? Ja, hij won het in 92. Even kijken, ja. En daarvoor hoorde je Clouseau trouwens, die Belgen. Die hebben natuurlijk heel veel hits gemaakt, ook in Nederland. Maar toen ze meededen in 1991 namens België, eindigden ze op 16e plek met slechts 23 punten. Dat jaar ging trouwens de overwinning naar Zweden. Carola die won toen met het liedje Fånget av i stormvind. Oftewel volop met je kop in de wind op z'n Rotterdamse. We gaan lekker verder tellen.
1: Nummer 41.
2: C'est la vie, she sang to me.

0: Turkije de winnaar van het Songfestival. Ja, lang geleden hoor. Misschien even een quizje met jou spelen. Welk jaar denk je dat het was? Nou, 2003, ja. Ze werden eerste met Every Way That I Can met 167 punten. Het festival werd toen gehouden in Riga in de Baltische Staten. En Sertab RNR, ja, leuk om die plaat te horen. Straks heb je natuurlijk Teun en Feza. Maar de afgelopen minuten zag ik mijn leuke collega Feza Albarak buikdansen op deze klanken. Ja, dat was een bijzonder aangenaam gezicht hier. En straks na vieren neemt ze natuurlijk met Teun de laatste loodjes in handen met aftellen naar nummer 1. Ik heb ook nog wat leuks voor je in petto straks in het volgende uur. Want we blijven gewoon lekker aftellen natuurlijk. Voor Sertab hoorde je Cliff Richard, of ik moet zeggen Sir Cliff Richard, met Power to All Our Friends uit 1973. Ik weet het nog hoor. Ik zag hem volgens mij op een zaterdagavond in mijn pyjama en mijn natte haartjes op de bank optreden in Luxemburg. Daar werd het festival toen gehouden. En hij werd uiteindelijk derde. En de winnaar dat jaar was de inzending namens Luxemburg. Annemarie David met Tu te reconnaîtra. Ja, prachtig. En wat hebben we nog meer gehoord? Ja, onze Nederlandse inzending natuurlijk. Hè. Claude met C'est la vie. 2025 is allemaal nog niet zo heel lang geleden. Hij werd uiteindelijk 12e met 175 punten. En ook toen was het festival in Oostenrijk. In Basel werd het toen georganiseerd. En niet in Wenen, zoals dat morgen zal gebeuren. Ja, Nederland won het natuurlijk ook een aantal keren. Ik had al eerder over de 5 laatste plekken die Nederland heeft behaald. Maar er zijn ook 5 overwinningen in de wacht gesleept. In 1957. De tweede editie, Corrie Brokken met Net als toen won het festival. 1959, Teddy Scholten met Een beetje. We horen hem bij Erik Lemmers al voorbij komen. Ja, er is een nieuwe versie gemaakt trouwens, hè? Een alibeetje. Afijn, 1969, Lenny Koer, die gaan we straks ook nog horen met de Troubadour, was een winnaar. Een van de 4 winnaars in dat jaar. 1975, Tietjin, Ding, Dingedang, gaan we ook nog horen natuurlijk, staat hoog genoteerd. En Duncan Lawrence in 2019 met Arcade was ook de laatste overwinning namens Nederland op het Songfestival. Er zijn files, de belangrijkste files zijn allemaal zo rond de 5 minuten, dus valt reuze mee op deze vrijdagmiddag, een middag na de hemelvaart, waarop veel mensen gewoon een vrije dag hebben ingepland. De langste vertraging is een kwartier op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft staat 4 kilometer door een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is daar afgesloten. Ja, het Songfestival. Het hoort een feest der verbroedering te zijn. En toch spelen de oorlogen op de wereld een grote rol. Sterker nog, Israël doet mee na de oorlog in Gaza en de oorlog in Israël. En daardoor zijn er een aantal landen afgehaakt, waaronder Nederland. Ja, we kunnen het ook gewoon muzikaal oplossen. En gewoon muzikaal een pleidooi houden voor vrede. Rutje Kot, die deed het ooit.
1: Nummer 38.

0: Een waarheid als een koe. Een Greenfield koe, want het werd in Ierland gehouden, het Songfestival, waarbij Rut Jacot dit liedje zong. De tekst is geschreven door Henk Westbroek, kennen we allemaal natuurlijk van Het Goede Doel. En toen ging het nog dat een artiest werd uitgekozen en die zong een aantal liedjes, een stuk of 8 geloof ik. En daar werd het beste liedje van gekozen en dat mocht dan in de finale gaan namens Nederland. Nou, Rut Jacot heeft een tijdloos lekker liedje gemaakt met Vrede. Ze werd uiteindelijk, ze eindigde niet heel hoog op, de 6e plaats. Met 92 punten in dat jaar in Ierland, in Mill Street, daar werd het georganiseerd. Won ook een Ierse met het liedje In Your Eyes. En de naam van de artiest is Niamh Kavanagh. Nooit meer van gehoord. Het is bijna 3 uur. We gaan even het Songfestival op adem laten komen. En zo meteen verder tellen naar uiteindelijk die nummer 1. Ja, wat mij betreft zou Europapa gewoon op 1 moeten staan. Of dat gaat gebeuren, hoor je later. Want straks na 4 komen Teun en Feza aan de beurt om te gaan aftellen. Ik mag nog een uurtje voor mijn rekening nemen. Heb ik nu al zin in. En eerst het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: True Lease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag. Dit is Radio Rijnmond en we zitten midden in de Songfestival Top 100. Zometeen lekker verder tellen naar nummer 1. Kort voor 6 uur zul je die gaan horen. Nu het belangrijkste nieuws op het rij gezet door Aris van Meteren. Goedemiddag, Aris.
20: Goedemiddag. Mensen in Utrecht krijgen straks mogelijk een melding als het stroomnet overbelast is. De vraag is dan of ze even willen wachten met het aanzetten van de droger of het opladen van de elektrische auto. Het idee komt van de provincie in Utrecht. In het buitenland bestaat het systeem al en daar zou het zich al hebben bewezen, zo zegt de gedeputeerde van de provincie. En ook de netbeheerder Tennet is enthousiast. De overheid probeert mensen er al toe te bewegen om op drukke momenten minder stroom te gebruiken. Maar volgens netbeheerders hebben die adviezen tot nu toe onvoldoende effect. Rotterdam heeft er vorig jaar ruim 1100 bomen bij gekregen. De helft ervan is aangeplant in de wijken Overschie en Hillegersberg. In Kralingen, Noord en Rozenburg zijn bijna 200 bomen verdwenen. Het gaat vaak om dode of zieke bomen die een gevaar vormen voor de omgeving, schrijft de gemeente in een bomenmonitor. De gemeente probeert elke boom die verdwijnt te vervangen. Dat is in 100 gevallen niet gelukt op dezelfde plek. Het meest aangeplant is de esdoorn. Vorig jaar waren de eik en de els ook veel aangeplant in Rotterdam. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De Dordtse gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum wel kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Tweede Kamer niet uit, zegt hij, en hij wil in gesprek. Hij hoopt ook dat de Tweede Kamer de staatssecretaris aan zijn jasje trekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet, maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van een minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. Hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Het weer vanmiddag nog enkele buien en het is een graad of 12. Vanavond overal droog. In de nacht toenemende kans op buien. Morgenochtend kan er ook nog regen vallen. In de middag is het weer droog. Morgen is het 14 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Aris. De verkeersinformatie op deze vrijdagmiddag. Nou ja, het valt reuze mee hoor. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechterrijstrook zojuist afgekruist. Op diezelfde A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en het Prins Klausplein. 5 minuten vertraging door een ongeval. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Woerden. Wegwerkzaamheden aan de gang. En dat kan nog even duren. Een paar dagen en dan is het daar ook weer lekker doorkarren. Op de A13. Rotterdam richting Den Haag is de druk tussen Delft en het Prins Klausplein. 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam staat 5 kilometer, ruim 10 minuten extra. En op de A20 zijn ook wegwerkzaamheden aan de gang. Dus dat betekent een file bij knooppunt Gouwen in de richting van Gouda. Je doet er daar zo'n kleine 5 minuten langer over. En op de A20 tot slot richting Hoek van Holland. Tussen Gouwen en Nieuwekerk staat 3 kilometer, ruim 5 minuten extra. Zometeen verder met de Songfestival Top 100. En even kijken, ik was gebleven bij nummer 37. Dat is, kan ik alvast verklappen, Måneskin uit Italië.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, bij Vivere de Jager.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
24: Hoe kom ik hier weg?
23: Vragen die over je toekomst gaan.
25: Hoe word ik beter in mijn vak?
23: Of één die je wakker houdt.
26: Hoe begin ik weer met werken?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
27: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
28: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
29: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
28: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
29: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardijen Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeninterieur.nl.
4: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Dit is Radio Rijnmond.
11: De middag door. Ronald van Oudheusden.
10: Radio met een grote R.
11: Nummer 37.

Zo, hé. Hoi, Leegtiemmer. Ja, dat deden ze goed in Rotterdam. Ahoy, Måneskin. Namens Italië wonnen zij het Eurovisie Songfestival in het jaar 2021. Met Si ti e buoni. Oftewel, stilzetten je mijl houden op z'n Rotterdams. Daar komt het eigenlijk op neer. En we hoorden natuurlijk de zang van Damiano David, die tegenwoordig prachtige solo-hits heeft. En ook op Radio Rijnmond regelmatig te horen is. Ja, ze deden mee namens Italië. Dat was een lekker rocky geluid van een geweldig goede band met een hele leuke bassiste. Ga dan maar eens even kijken op YouTube. En als je die tekst gaat vertalen naar het Nederlands, hè, bijvoorbeeld het tweede couplet, dat werd hier gewoon gezongen op het Eurovisie Songfestival. Goedenavond, dames en heren. Acteurs in het stuk. Je kan maar beter je ballen vasthouden. Je kan maar beter stil en braaf zijn. De mensen hier zijn vreemd als dealers. Te veel nachten was ik buitengesloten. Nu ga ik rond en trap ik de deuren in. Ik kijk omhoog als bergbeklimmers. Dus het spijt me, mama, als ik altijd weg ben. Nou ja, ik zei al eerder dat het Songfestival af en toe een soort GGZ-instelling is. Nou, dit bevestigt het maar weer. Het is natuurlijk, ik weet niet of jullie iets van de halve finale dinsdag en donderdag hebben gezien. Ja, het is natuurlijk toch een soort rariteitenkabinet. Uiteindelijk komen vaak wel de goede liedjes weer bovendrijven. En dat bewijst ook deze top 100. We hebben ons natuurlijk samen met jou gebogen over de leukste liedjes van de afgelopen decennia. En als ik zo eens even de lijst kijk wat ik dit uur mag gaan wegstampen, dan is dat best aardig. Bijvoorbeeld het jaar na Rotterdam Ahoy. Ja, met Måneskin werd het natuurlijk in Italië gehouden. En dat was in Turijn. En daar ging een Engelsman met de naam Sam Ryder aan de haal. Met een tweede plek. Wat mij betreft een eerste plek had het moeten zijn. Want Oekraïne ging daar natuurlijk politiek geprint met de overwinning aan de haal. Maar dit was eigenlijk het beste nummer. Nummer 36.

0: Hartstikke idee, weg met die fluit. Emily de Forest won het Eurovisie Songfestival in 2013 namens Denemarken. En van deze jonge Denen is daarna nooit meer iets vernomen. Althans, creatief of zingend. Wellicht ligt ze ergens in een bos. Haar achternaam doet daar naar verwijzen, Emily de Forest. En zal er binnenkort een Deense crimiserie worden gemaakt waarbij ze op zoek gaan naar het lichaam van deze zangeres die dus wel gewoon won in 2013. En het jaar erop ook een geweldige mooie entree maakte. Want toen mocht ze natuurlijk in Kopenhagen dat liedje nog een keer zingen. Want ze had gewonnen in het jaar ervoor in Malmö, in Zweden. En dat jaar dat ze het mocht openen in Kopenhagen ging Conchita Wurst. Oftewel, die vrouw met die worst, met die baard, die ging aan de haal met de overwinning. Dus Emily de Forest, haar laatste daad was een overwinningsbokaal uitreiken aan een vrouw met een baard. En daarna is ze spoorloos verdwenen. Dat lijkt me een geweldige mooie Deense crimiserie worden. Binnenkort ergens op Netflix of een ander streamingkanaal. Je hoorde trouwens ook nog de Herries uit Zweden. Over Herrie gesproken. Morgen de grote finale natuurlijk in Wenen. Maar de Herries die werden uiteindelijk eerste in het jaar 1984. En dat deden ze in Luxemburg. En ook van de Herries is in Zweden niks meer vernomen. Ook dat is denk ik alibi om een hele mooie crimiserie te gaan schrijven daar. Over Scandinavië gesproken. Weet je welk land trouwens de meeste keren onderaan eindigde op het Songfestival? Ja, dat vond ik best verrassend. Dat is namelijk Noorwegen. Noorwegen eindigde tot nu toe in alle edities sinds 1956 12 keer op de laatste plaats. En het grappige is dat Finland op de hielen zit met 11 keer, zeggen de analen. Daar is men niet helemaal over duidelijk door de telling perikelen de afgelopen decennia. Ook Duitsland is 9 keer laatste geworden. België is 8 keer laatste geworden. Maar ja, tegen de 9 keer laatste van Noorwegen staat ook in dat ze het festival 3 keer hebben gewonnen. Het land scoorde zelfs een paar keer 0 punten. Nou, dan ben je echt de loser van het festival, hoor. Nummer 33 was wat mij betreft een paar jaar geleden een heilig nummer. Het was het startnummer van Max Verstappen. Nu gewoon in de Songfestival Top 100.
1: Nummer 33.
2: Tot 4 uur op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden.

0: Zo, kijk, dat was even een lekker blokje. Dat waren toevallig twee Israëlische inzendingen. Ja, morgen doet Israël ook gewoon weer mee. En dat is ook de reden dat de Tros Avro het heeft geboycott. Ik ga morgen niet kijken, want ik boycott het Songfestival. Niet vanwege de deelname van Israël, maar vanwege de boycott door de Avro Tros. Dus ik boycott vanwege de boycott het Songfestival. Snapt u het nog? Maar we hoorden achtereenvolgens Milk & Honey met Hallelujah. 1979 wonnen zij in Jeruzalem, trouwens het festival, en met 125 punten. En zojuist hoorden wij Dana International met Diva. Dat won in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk in 1998. De eerste plaats met 172 punten. Ja, echt een typisch songfestival liedje, wat af en toe nog steeds gedraaid wordt. Eerder had ik al een andere in dit blok tussen 2 en 4 3 Israëlische inzendingen. Kan geen toeval zijn, maar ik had ook al Habanabini, Bini, Boni, Boni. Eerder in het eerste uur. Afijn, van Israël is het een hele kleine stap naar Leni Koer. Ik zei het al even, hè. Zij gaat emigreren vanwege de onrust in Nederland. Haar dochter woont er al, dat kan ook een reden zijn. Zij is een aantal keren lastig gevallen omdat ze het opneemt voor Israël. En optredens verstoort. Een vrouw op leeftijd lijkt me dat niet de juiste manier. Maar ik heb haar gewoon nu op nummer 30 staan. Ja, kan geen toeval zijn. Het is jullie keuze, hè? Leni Koer met de Troubadour. Terug naar 1969.
1: Nummer 30.

0: In 1969 wonnen 4 kandidaten het Eurovisie Songfestival. Ja, een keuze maken was kennelijk moeilijk toen in Madrid. En Lenny Coeur was er een van 1969. Ze leeft nog steeds in 76 en gaat binnenkort verhuizen. Of emigreerde zelfs naar Israël. Zou lachen zijn als ze voor een paar jaar gewoon nog een keer meedeed namens Israël. Ik kijk even, het is 4:09. Dit is Radio Rijnmond naar de files. Want er zijn wat grotere problemen. Er staat bijvoorbeeld een auto in de brand op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum staat 9 kilometer file als gevolg van die brand. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En ook op de A15 is het druk vanwege een ongeval. Gorkum richting Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen staat ruim 20 minuten vertraging. 4 kilometer dus. U wordt via de vluchtstrook omgeleid. Er zijn 2 rijstroken tijdelijk afgesloten door het ongeval al daar. En voor de rest zijn de files overzichtelijk. Behalve op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp staat 19 kilometer maar liefst. Daar duurde zo'n ruim 20 minuten langer over. Ik ga verder aftellen. 29, geen kilometer, maar de positie in de Festival Top 100 gaat naar Mans Zelmerlo.
1: Nummer 29. Don't tell the guy.

toen het Songfestival nog een Songfestival was. 1973, jeugdsentiment. Ik zat met mijn pyjama op het bankje, ik denk bij mijn opa en oma in Schiedam. Dat was een van die avonden dat je jong pikkie lang op mocht blijven natuurlijk. Het duurde niet zo lang als nu. Tegenwoordig meer geloof ik tot 1:30 wachten tot de laatste punten gefraudeerd dan wel vriendjespolitiek binnenrollen op het scherm. Maar in 1973 was dit een geweldige winnaar met 129 punten namens Luxemburg en ook in Luxemburg. Het was de Franse zangeres Anne-Marie David met Tu te reconnaîtras, oftewel je zult jezelf herkennen. Prachtig liedje en daarvoor ook een topper vind ik hoor. Namens Zweden hoorden wij Mens

0: Zelmerlö met Heroes. Dat was 2015 namens Zweden. Hij werd de winnaar met een mega aantal punten. 365 maar liefst. En ook dat liedje, dat festival werd toen gehouden in Wenen. Zoals ook morgen de finale daar zal plaatsvinden. Straks na vieren gaan natuurlijk Feza en Teun verder aftellen naar de nummer 1. Ik kan alvast verklappen wat er op nummer 1 staat, maar dat ga ik niet doen. Nee, je moet wel een beetje in spanning blijven natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat er nog heel veel leuke en bekende songfestivalliedjes voorbij komen. En ik kan ook beloven dat eigenlijk mijn gedroomde nummer 1, Europapa van Joost, ga je straks ook nog horen. Ik zeg niet hoe laat, maar hij staat hoog genoteerd. Het is inmiddels 13 minuten voor 4. Als ik dan toch even nu reclame aan het maken ben collega's zometeen na vieren, kan ik jullie melden dat morgen tussen 10 en 12 het weekend eerst er is met veel muziek. Ik geef hem een kleine hommage aan Jack Kerkland, die morgen jarig zou zijn, waar het niet dat hij op 23 februari helaas ons ontviel. Mijn vriend en oud-collega hier op Radio Rijnmond, de man die de taal broekscheurend veranderde. En altijd oppassen met uitkijken is een soort slotwoord voor mij in de middag door. Wellicht straks ook nog. Verder heb ik morgen de quiz natuurlijk, de intro-quiz met een mooie prijs. En ook festivalkaarten ga ik weggeven voor een mooi nieuw festival in het Kralingse Bos ergens in juni. Ik heb ook de Kaapse Brouwers morgen, de bierbrouwers uit Rotterdam aan de bel, want die gaan morgen open op een nieuwe locatie in de voormalig Calvé Pindakaasfabriek in Rotterdam-Feyenoord. Op de Nassaukade zal het zijn. En ik heb aandacht voor het Jenever Festival in Schiedam, het Opera Festival in Rotterdam, dat aanstaande vrijdag begint, over een week dus. En er is ook nog een Volendamse gast. Ik weet niet of die al in de ban is van de wedstrijd Volendam tegen Telstar aanstaande zondag om 14:30, want daar gaat bepaald worden wie er gaat degraderen. Morgen komt die liedjes zingen. Ik heb het over Blanco, oftewel Jan de Witte, oftewel Jan Schilder of Jan Veerman, Jan Tol, Jan Keizer. Ik mag hem volgens mij alle namen noemen. Ze luisteren altijd, die Volendammers. Een beetje palingpopulisme, maar dan muzikaal. Morgen tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. Tellen!
1: Nummer 27.

0: Hartstikke leuk plaatje was dat zeggen. Was ik helemaal vergeten. Lena uit Duitsland. Nee, niet Nena, maar Lena. Zij won het Songfestival namens Duitsland in 2010. De finale werd toen gehouden in de Noorse hoofdstad Oslo. En zij pakte deze eerste plaats met 246 punten. Ze heet eigenlijk Lena. Nou, ze hebben een hele uitgebreide naam. Even kijken hoor, waar staat het nou? Ach, wat doet het er ook toe eigenlijk? Hè? Ze is gewoon Duits. Ja, Lena Meyer-Landrut, moet ik zeggen. En ze zit nog wel een beetje in de muziek, maar heel veel opheffen maakt ze niet meer. Maar wel leuk. Een beetje, ik vond het een leuk accentje wat ze had. Helemaal niet zo Duits. Een beetje plat Engels leek het wel. Daarmee ben ik bijna klaar. Gaat zometeen Teun en Feza verder aftellen naar de nummer 1. Ik ga niet verklappen wat er op nummer 1 staat, maar ja, jullie hebben het bepaald. Dus ja, het klopt als een bus natuurlijk. Ik dank ook wel Rob van der Meer, die alle plaatjes uit zijn eigen archief heeft getrokken. Want een heleboel plaatjes hadden wij niet in het archief staan. Dus ja, en Johnny Logan heb ik nog klaarstaan nu als de nummer 26. Daar sluit ik het mee af. En die man heeft natuurlijk 2 maal het Songfestival namens Ierland gewonnen. Eerst in 1980 met What's Another Year. En we gaan zo luisteren naar Hold Me Now uit 1987. Won hij het ook mee. En dat deed hij destijds in Brussel. Een groot kampioen, want een paar jaar later heeft hij met Why Me ook nog een bijdrage geleverd voor Linda Martin, die namens Ierland schreef of zong. En Johnny Logan die schreef destijds. Morgen hoor je mij weer. Ik zou zeggen een fijne voortzetting van deze Top 100 met Feza en Teun. En ik zeg tot de volgende. Bye bye.
1: Nummer 26.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
4: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Het is 4 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. De laatste 25 staan voor je klaar. Zo tellen we af naar die felbegeerde nummer 1 positie. De Songfestival Top 100 gaat zijn weg vervolgen naar het nieuws van 4 uur. En dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft deze week in heel Nederland 14 mensen opgepakt tijdens een actie tegen omgebouwde alarmpistolen. In totaal zijn 50 adressen doorzocht en tientallen wapens in beslag genomen. Aanleiding was informatie uit Rotterdam, waar agenten ontdekten dat er ineens wel heel veel alarmpistolen vanuit Estland opdoken. Alarmpistolen mogen hier sowieso niet worden verkocht, maar ze zijn ook nog eens eenvoudig om te bouwen tot een echt pistool. Ze worden ook steeds vaker gebruikt bij schietpartijen. Onder andere de IJsselmonde-schutter gebruikte een omgebouwd alarmpistool. Rotterdam heeft er vorig jaar ruim 1100 bomen bijgekregen. De helft ervan is aangeplant in de wijken Overschie en Hilligersberg. In Kralingen, Noord en Rozenburg zijn bijna 200 bomen verdwenen. Het gaat vaak om oude of zieke bomen die een gevaar vormen voor de omgeving, schrijft de gemeente in een bomenmonitor. De gemeente probeert elke boom die verdwijnt te vervangen en dat is in 100 gevallen niet gelukt op dezelfde plek. Het meest aangeplant is de esdoorn. En vorig jaar waren de eik en de els ook veel aangeplant. Radiomaker en taalambassadeur Frits Spits krijgt het erelidmaatschap van het genootschap Onze Taal. Het genootschap spreekt ermee zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Spits voor de Nederlandse taal en zijn bijzondere band met de vereniging. Spits presenteerde ruim 10 jaar het radioprogramma De Taalstaat. En ook werkte hij samen met het genootschap aan het Groot Dicté de Nederlandse Taal op de radio. Andere ereleden van Onze Taal waren stripauteur Martin Toonder en Kees van Kooten en Wim de Bie. Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe krijgen zondag rust van Feyenoord-trainer Robin van Persie. Japan heeft gevraagd om de spelers te ontzien met het oog op het WK. Beide spelers zijn fysiek en mentaal vermoeid na een lang en zwaar seizoen, zo heeft van Persie gezegd op de persconferentie.
14: Omdat hun altijd alles geven, iedere training. En als hun dat zo open vertellen en zo eerlijk vertellen hoe ze zich voelen en ook wat hun nog te wachten staat de aankomende weken, vond ik dat ik daar wel mee in kon meegaan.
13: Tegen PEC Zwolle krijgt Raheem Sterling nu een basisplaats. PEC Zwolle Feyenoord begint zondag 2:30 en is te volgen op Radio Rijnmond. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is 1 graad of 12. Vanavond is het overal droog. In de nacht toenemende kans op buien. En ook morgenochtend gaat er nog regen vallen. In de middag is het dan weer droog. Zo is de verwachting. Morgen wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Aris, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie, Veza.
15: Niet veel files gelukkig. De langste files en bijzonderheden heb ik even voor je op een rijtje gezet. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en... tussen Ippenburg en Hofvliet. Mijn scherm verspringt opeens.
12: Altijd handig, hè, zo'n scherm.
15: Ja, precies. Heel erg. Ik zal hem even op pauze zetten. Dat is misschien handig.
12: Kijk aan.
15: A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Hofvliet. 5 kilometer, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 10 kilometer, een kwartier. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Leerdam en Geldermalsen 6 kilometer. Een vertraging van 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk en automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht en dat komt door bergingswerkzaamheden. En nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Gouwe. 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.
12: Vele veilige kilometers namens ons de Rijnmond Songfestival Top 100. Gaat zo hartstikke door met op nummer 25. Een vrouw die binnenkort gaat beginnen met haar afscheidstournee. Wie dat is, dat hoor je zo.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Den Dreeën.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
19: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
18: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Dit is de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
4: Met Teun Willems en Faisal Bayrak. Radio met een grote R.
5: Nummer 25.

0: Griekse vrouw die woont in Duitsland en zingt in het Frans en kwam uit voor Luxemburg.
1: Ja, wow.
0: Het is een mondje vol. We kunnen wel Miss International, denk ik, zo ongeveer zeggen. Vicky Leandros op nummer 25 van de Rijnmond Songfestival Top 100. Hey, en goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. De hele dag door gonzen ze hier al over de E2 heen. De 100 beste songfestivalnummers ooit gemaakt. Vorige uur bijvoorbeeld bij Ronald van Oudheusden heb je Lena Satellite gehoord en Johnny Logan, Hold Me Now. En de aankomende twee uur hoor je de laatste 24 uur van die top. Ik zal er ook nog wat af en toe iets doorheen gaan roepen voor jou. Teun Willems is de naam en ik ben hier niet alleen. Nee. Onze eerste douze points, geef ik zelf als weg van vandaag, zijn voor de vrouw tegenover mij, Feza Albayrak.
1: Goedemiddag,
0: hoe is het ermee?
1: Ja, wel goed.
0: Ja?
1: Ja, ik denk ook wel gewoon... Nou, normaal gesproken hebben we ook de spanning, hè, met zo'n Songfestival Top 100 van hoe gaan wij het dan doen?
0: Ja.
1: Die ontbreekt. Maar verder kunnen we
0: dat.
1: Ja, hoe raar. Nee, maar verder kunnen we er nu denk ik wat. Misschien wat relaxter van genieten.
0: Toch? Het is. Omdat we dit jaar natuurlijk niet meedoen, heb je normaal gesproken, wat jij zegt, wel die druk. Dat je denkt, hoe gaan we het nou eigenlijk doen? Wij zijn allemaal wel fan, weet of niet? Ja, ja. Of nee. Maar nu kunnen we ons gewoon puur en alleen focussen op de nummers die al gemaakt zijn eigenlijk.
1: Ja. Dat is wel en als je kritiek levert, denk ik ook heel belangrijk, kun je gewoon zeggen, ja, maar ik doe het niet omdat we bijvoorbeeld Nederland wel heel erg voortrekken. Want we doen niet mee.
0: Ook weer zo, ja.
1: We zijn gewoon zo eerlijk als het maar zijn kan.
0: Ik vraag me dan wel af, juist omdat we dit jaar niet meedoen, kijk je dan wel?
1: Ik moet zeggen, ik heb niet per se... Ik keek nog wel eens voor inderdaad echt alleen Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dan de uitslagen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nu inderdaad ook weer, juist omdat we niet meedoen, heb ik helemaal zoiets van, nou, ik check wel op internet wie er heeft gewonnen of zo.
0: Ja, toch? Ja,
1: ja, ik
0: merk
1: wel.
0: Ook een beetje dat het is een beetje het ondergesneeuwde kindje vandaag.
1: Klein beetje wel.
0: Omdat we niet meedoen, is natuurlijk weinig animo voor. Ook die aanloop daarnaartoe. Hoe gaat het met het liedje? Wat gaat er gebeuren? Dat ontbreekt allemaal een beetje. En daardoor ontbreekt die spanning ook een beetje. Maakt allemaal niet uit. Ik ben wel benieuwd trouwens, als je luistert. Stel nou, we gaan volgend jaar weer meedoen. Wie moeten we dan sturen?
1: Oh, dat is een goeie.
0: Het wordt dan een comebackjaar van Nederland in het Songfestival.
1: Dus we moeten super, super goed zijn.
0: Ja, dus goed. Wie moeten we sturen? Misschien moeten we wel weer iemand sturen waar we heel veel reuring mee hebben gehad. En dat is de man die toevallig nu ook op nummer 24 staat. Dat is Joost Klein met Europapa.
2: Nummer 24.
3: Let's come together.

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: De man die ook bij Ronald van Oudheusden hebt gehoord. En nu weer, niet zonder reden, hij draagt namelijk de titel Mr. Eurovision. Je hoorde Johnny Logan, Another Year op Radio Rijnmond. En de komende paar minuten hebben wij platen voor jou uit allemaal landen die door één en hetzelfde ding verbonden zijn, Feza.
1: Oh.
0: Dat is een weerfenomeen. Ik heb het over regen. Dan heb ik het over de landen Noorwegen, mm-hmm. Nederland en dan?
1: Engeland?
0: Correct. En tevens juist.
2: Nummer 22. Love.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Het is 16:30, een hele goede middag. Dit is Rijnmond. De Vrijmibo-editie met daarin ook gewoon weerverkeer. En de hoofdpunten van het nieuws. Is het druk op de wegen, vind je?
10: Niet heel erg gelukkig, maar er zijn wel wat files. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Hoogmade 16 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermassen 5 kilometer 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. De automobilist door de via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, een vertraging van 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
9: Vele veilige kilometers daar. Ik heb hier een briefje waarop staat dat vanmiddag nog enkele buien zullen vallen. Behoorlijk koel is, maximaal tussen de 11 en 12 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog. Ook in de nacht verloopt grotendeels droog met minima tussen de 3 en 8 graden. Ben je het niet mee eens? Geef de schuld aan het briefje. De hoofdpunt van het nieuws, Aris van Meteren. Goedemiddag.
11: Dat is wel heel makkelijk. Ik heb hier ook een briefje.
10: Ja, precies. Ja. Zo werkt dat niet.
11: Een Rotterdamse waarschuwing is aanleiding geweest voor een grootscheepse landelijke politieactie tegen omgebouwde alarmpistolen. Het was de politie in Rotterdam opgevallen dat er wel heel veel alarmpistolen de stad binnenkwamen. Die zijn hier verboden, maar makkelijk ergens anders te krijgen. En ze kunnen ook nog eens heel makkelijk worden omgebouwd tot een echt vuurwapen. Afgelopen dinsdag zijn tientallen huizen doorzocht, onder meer in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. En er zijn tientallen wapens in beslag genomen en 14 mensen opgepakt. Ja. Onmiskenbaar, The Phantom of the Opera. Het kan niemand zijn ontgaan dat daar een nieuwe versie van aankomt die over 2 jaar is te zien in het nieuwe Luxor in Rotterdam. En onlangs zijn daar de audities voor aangekondigd. Bijna 1400 mensen hebben zich aangemeld voor de audities. En de producent zegt zelf dat hij nog niet eerder zo'n grote belangstelling zag voor een musical, zelfs niet voor The Lion King. Het zijn niet alleen zangers trouwens die zich melden, ook orkestleden en mensen van de techniek. De audities die zijn eind deze maand. Angst voor de tandarts is misschien wel veel ouder dan we denken. Het lijkt erop dat ook Neandertalers iets van tandartsen hadden. Althans, dat denken archeologen. Die hebben een kies gevonden van bijna 60.000 jaar oud. En daar lijkt met een stenen boor in geboord te zijn. Zeggen archeologen, die hebben een kies opgegraven in een grot in Zuid-Siberië. In die kies zit een diep gat en die lijkt te zijn gemaakt door een scherp dun instrument. Onderzoekers boorden zelf in moderne kiezen en zagen dat het gat gemaakt moet zijn door een instrument en niet door slijtage. Dus ik kan me voorstellen als 60.000 jaar lang mensen in kiezen boren, dat sporen nalaat.
10: Zonder verdoving.
11: Ja.
9: Dus verdemmen.
11: Daar komt het vandaan.
9: Ja, ik vind de tandarts dus heerlijk. Dat is een beetje een uitzondering daarin, denk ik.
11: Jij houdt van tandarts.
10: Ja, waar?
11: Vertel.
9: Oh, ik vind het zo lekker dat je dan naar buiten loopt. Dan heb je weer een helemaal fris bekkie. Ik vind dat heerlijk. Ja, ja.
11: Dat is de mondhygiënist.
9: Nee, de tandarts die maakt hem ook altijd even schoon bij mij. Hij is een beetje bijbeunen onder de
10: Ja, maar ik hoor het al. Hij heeft nooit gaatjes.
9: Ik heb inderdaad nooit gaatjes.
11: Hartstikke leuk.
1: Dit
12: Dit is Radio Rijnmond.
9: Maar wel lekkere muziek met zo op nummer 19... de eigenlijke winnaar van het Songfestival, als je het mij vraagt.
12: Radio met een grote R.
13: Écoutez-moi. Nummer

0: prachtig liedje vind ik dit. Ik vind eigenlijk dat deze had moeten winnen toen.
1: Ja, inderdaad. Ik kan me daar wel in vinden.
0: Prachtig nummer. Barbara Pravi met Voila hoorde je op Rijnmond.
2: De stripjockey.
0: Ja, ook vandaag spelen we hem gewoon weer, de stripjockey. Dit keer hebben we opdracht meegegeven. Mot wel even een songfestival liedje zijn. Dat is wel zo leuk in thema. Nou goed, wij vragen, hij draait, want hij heeft er dit ervan gemaakt. Denk jij nou te weten wie dit is? Laat het even weten in de Rijnmond app.
3: Le vent j'appelle devant me ça. Je me sens petit, j'ai le capard.
1: Oh, ja, nou ja, je weet al wel
0: misschien wat lastig.
1: In welke hoek je moet zoeken.
0: Het is een Franstalig plaatje in ieder geval. Dat is wel een dingetje wat we je meegeven. Zal ik hem nog één keertje laten horen?
1: Ja, nog één keer.
3: Le vent j'appelle devant me ça. Je me sens petit, j'ai le capard.
1: Oh, spannend.
0: Hij is spannend.
1: Hoe lang hebben ze tijd?
0: Ja, niet zo lang. Eén plaatje maar. Eén plaatje de tijd heb je om door te sturen wie het is. Ik ga je alvast een tip geven. Het heeft iets te maken met houden van het leven. En als je dat dan een beetje vertaalt, dan kom je aardig in de buurt. Weet je het nou? Rechtsboven de Rijnmond-app. Dit is nummer 18.
2: Nummer

0: Mouth en McNew, Ik Zie Een Ster, hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, geloof het of niet, maar ook deze stond gewoon in de Songfestival Top 100. Op plek hier moet ik even goed kijken. Nummer 18. Ja, geweldig. Hey, we spelen een spelletje, Feza. De stripjockey. We hebben een Eurovisie Songfestival hitje laten strippen. En dan vragen de luisteraar, welk liedje was het dan? En we hebben heel snel reactie gekregen van Frits. Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee, Frits?
1: Ja, alles goed hier en daar.
0: Ja, ook lekker. Lief dat je het vraagt. Wist je dat jij de eerste bent die dat vraagt, ooit, aan mij?
2: Oh.
1: Mooi zo.
0: Dus die heb je alvast in de pocket. Hey, Frits, ben jij een songfestivalkijker of luisteraar?
1: Nee, dat niet, maar het is een bekend nummer, hè?
0: Ja, ja, het is een heel bekend nummer. Want welk nummer is het?
1: Het is J'aime la vie van Sandra Kim.
0: Ja, dat klopt natuurlijk.
1: Belgische zangeres.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet nog wel dat mijn vader dit vroeger altijd in de keuken heel hard aan het meezingen was. En dat ik toen de tijd nooit helemaal begreep waar het over ging. Maar nu de vertaling, ik hou van het leven, dat geeft dan toch een mooie lading aan zo'n herinnering.
1: Ja, dat zeker. Dat waren natuurlijk mooie tijden ook, die jaartallen zo.
0: Ja, vertel, wat maakt die tijd voor jou zo mooi?
1: Ja, ook die muziek was dat het echt wat aansprak en zo. Tegenwoordig is

Een nummer die er op het Songfestival het eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed deed, maar daarna wel een enorme hit werd, hoorde je. Op nummer 15, Rosalind met Snap. Nu een ander Songfestival hitje. Loreen met Tattoo. Plekje 14.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Zo, het is 5:00. Je bent bij Rijnmond. Nu wordt het echt menens, Feza.
17: Oh.
16: Nu wordt het echt menens. Jawel, het laatste uurtje van de Songfestival Top 100 is aangebroken. Dit uur gaan we horen wat er dan op nummer 1 staat.
17: Spannend.
16: Heb je nou al een vermoeden? Laat het even weten. Rechtsboven in de Rijnmond-app. Ik ben benieuwd naar wat jij denkt dat er op nummer 1 staat. Eerst het nieuws, dat krijg je van Aries van Metra. Aries, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten mosquito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen met mensen met goede oren. Volwassenen horen de toon al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de mosquito's met een app inschakelen zodra er overlast is. En dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. Zo meldt RTV Dordrecht. De politie heeft deze week in heel Nederland 14 mensen opgepakt tijdens een actie tegen omgebouwde alarmpistolen. In totaal zijn 50 adressen doorzocht, onder meer in Rotterdam en Capelle aan de IJssel, en tientallen wapens in beslag genomen. Aanleiding was informatie uit Rotterdam, waar agenten ontdekten dat er ineens wel heel veel alarmpistolen uit Estland opdoken. Alarmpistolen mogen hier sowieso niet worden verkocht, maar ze zijn ook nog eens eenvoudig om te bouwen tot een echt pistool. Ze worden ook steeds vaker gebruikt bij schietpartijen. Onder andere de IJsselmonde-schutter gebruikte een omgebouwd alarmpistool. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al langer, maar de sector was bang dat met name afnemers buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar er zijn afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan, zo zegt hij. Als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. En later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Bijna 1400 mensen willen auditie doen voor de nieuwe uitvoering van The Phantom of the Opera in Rotterdam. De musical is over 2 jaar te zien in het nieuwe Luxor Theater. De producent zegt dat er niet eerder zo'n grote belangstelling was voor het meedoen aan een musical. Ook niet bij grote producties als The Lion King. Het grote aantal audities zegt iets over de populariteit van The Phantom of the Opera, die er nog altijd is na 40 jaar. De audities gaan eind deze maand van start. De voorstelling is te zien vanaf februari 2028 in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. In de nacht toenemende kans op buienweer. En morgenochtend vallen er ook nog wat buien. In de middag is het dan weer droog. Morgen is het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Aris, dankjewel. Veza, waar staan ze op een rijtje?
19: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp 13 kilometer, een vertraging van een kwartier. Dat is door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan nog de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen 5 kilometer, 20 minuten. Dat komt door een ongeluk en automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer. Ook een vertraging van 20 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
17: Vele veilige kilometers namens ons. Eind dit uur kom jij te weten wie er op plek 1 staat van de Songfestival Top 100. En denk jij het nou al te weten? Laat het eventjes weten. Rechtsboven de Rijnmond app.
20: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: festival.nl.
1: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
9: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Man, man, man, man, man, wat is deze lekker om mee te zingen.
1: Hier zing je echt keihard mee,
0: oh,
1: toch?
0: En echt in die uithaal heb je 13 keer een voice crack. Ja. Vaak allemaal geen
1: geef niet.
0: Reet uit, het is heerlijk.
1: Het hoort erbij.
0: Ach, geweldig. Je hoorde Loreen Euphoria. En als we, moet ik erbij zeggen, als we Johnny Logan Mr. Eurovision moeten noemen, dat is zijn titel,
1: ja,
0: dan mogen we Loreen echt wel Miss Eurovision noemen, want zij heeft ook 2 keer gewonnen.
1: Nou, inderdaad.
0: Ongelooflijk knap. Ga er maar eens aan staan. 2 keer winnen. Loreen met Euphoria op plek 12 in de Rijnmond Songfestival Top 100, waar we dit uur gaan werken naar nummer 1. We stelden jou de vraag, joh, wie denk jij nou dat er op die nummer 1 positie staat? We krijgen best wel wat leuke appjes. Ans die zegt, ik denk dat het Vicky Leandros wordt met Avec Toi. Nou moet ik je misschien teleurstellen, Ans.
1: Ja, die hebben we toch al gedraaid?
0: Die hebben wij al gedraaid, ja. Die stond volgens mij op plek, ik dacht 15 of zoiets.
1: Ik kan het even heel snel checken.
0: Nee, 25. Plek 25, ja, okay. Ik weet
1: het
0: nog. Ja,
1: ja, het gaat zo snel, dat onthoud je gewoon niet meer.
0: Het gaat echt verschrikkelijk snel.
1: Ja.
0: We hebben ook nog een appje van Hans. Die is heel duidelijk, die zegt Abba. En we hebben ook nog Luc, die zegt, ja, mijn vermoedens is dat het Abba is. Maar ook nog daarbij dat het Waterloo is die opeens staat. Ik ga nog niks zeggen. Ik hou het lekker spannend.
1: Spannend, inderdaad. Maar laat de luisteraars maar lekker doorgeven. Wie
0: gissen in het donker.
1: Ja, precies.
0: Precies. En als je nou ook denkt, ja, nee, die Abba, dat is het niet. Nee hoor, het is iets anders. Laat het ook eventjes weten in de Rijnmond-app. Denk je trouwens, het is zeker weten, Abba. Ook dat mag je gewoon lekker laten weten in de Rijnmond-app. Wij zijn benieuwd, wie denk jij dat er opeens staat in die Rijnmond Songfestival Top 100? Veza, tegenwoordig als je naar het Songfestival gaat kijken, dan gaat het eigenlijk om het hele pakket. Hè?
1: Ja.
0: Het is de outfit, de show, wat er op het podium gebeurt. Het podium zelf, ook niet onbelangrijk. En het nummer lijkt steeds meer een soort bijzaak te worden. Maar in 1970 was dat absoluut niet het geval. Toen was het gewoon één iemand, die ging voor een microfoon staan. Iedereen had hetzelfde podium en het ging puur en alleen om de muziek die werd gemaakt. Nou, als je die methode hanteert, krijg je misschien wel de allerbeste platen. En dit is dan een voorbeeldje daarvan. Op nummer 11, Dana met All Kinds of Everything. Nummer 11.

0: De New Seekers op nummer 10. En dat betekent, Fezer, dat we nu officieel zijn aangekomen in de top 10. Van de
1: Top
0: 100. Ja, het is wel leuk, hè? Het blijft toch wel een dingetje, zo'n top 100 lijst. Het leuke daarvan, vind ik persoonlijk, is dat die door jou als luisteraar is samengesteld. Jij kon je keuze doorgeven en op basis daarvan is dit dus het eindproduct.
1: Die ook altijd anders zijn?
0: Hij kan altijd anders zijn, daarom. Dus laat even weten, wie denk jij dan dat er op nummer 1 staat? Als jij eventjes achter de oren gaat krabben en je denkt, de Rijnmond-luisteraar. Songfestivalliedjes, welke zouden ze dan op nummer 1 zetten?
1: Nou, welke denk jij?
0: Welke ik denk? dat vind ik lastig. Ja, ik dacht dat het Arcade zou worden van Duncan Lawrence.
1: Dus dat is hem niet.
0: Toch een regiogenoot, dat is hem niet. Sterker nog, hij stond niet eens in de top 10, maar dat maakt niet uit. Hij stond op plek 12, dacht ik, volgens mij. Prachtig liedje hoor, overigens, dat mag de pret absoluut niet drukken. Maar ik dacht echt, een songfestivalliedje. Ja. Heel veel streams gehad. De meeste streams van een songfestivalliedje aller tijden. Uit Hellevoetsluis komt Duncan.
1: En ook nog eens een keer nummer 1, zodat wij hem meer konden organiseren.
0: Ja, nou, dat is hem dus niet geworden. Wat dacht jij?
1: Ik moet zeggen, ik heb zo weinig kennis van het songfestival. En al die platen, want ik, Cheryl, daar ben ik wel goed mee bevriend. En die kent al die, echt alle liedjes en... zij heeft er ook echt een heel feestje omheen en zo.
0: Ja.
1: En zij zegt ook van, ik vind het niet erg dat ik jou niet uitgenodigd heb. Want ik weet dat jij het niet leuk vindt. En dan zeg ik ook, inderdaad, ik vind het ook echt helemaal niet erg dat je mij niet uitgenodigd hebt. Ik ben echt van ik weet de winnaars en af en toe de platen die wij draaien. Dus ik denk dat ik te weinig weet om daar een antwoord op te geven.
0: Oké, nou goed. Ik heb nu in ieder geval een plaat voor je, Feza, op nummer 9. Waarvan sommige mensen zeggen dat het een soort gevoel geeft van magie. Het is geen muziek, het is een magie. Het is een bepaald gevoel, het neemt je mee. En ik denk vooral, ik zit naar de soundtrack van The Lord of the Rings te luisteren.
1: Oh,
0: dat moet ik er dan ook bij zeggen. Joh, je mag het zelf bepalen. Het is in ieder geval Secret Garden Nocturne op nummer 9.
2: Nummer

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: 17:30, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje en op de wegen staan ze. Waar?
9: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 8 kilometer. Een vertraging van een kwartier. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Afrit Leerdam en Geldermalsen 4 kilometer 10 minuten. Dat is door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht 4 kilometer 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht.
8: Dat was hem?
9: Ja.
8: Nou, vele veilige kilometers. De muziek spreekt boekdelen vandaag. Het is leuk, het is gezellig, het is Songfestival. Maar is het weer net zo leuk? Feza wil ik weer zeggen. Ik bedoel natuurlijk Stefan.
9: Ik weet niks over het weer, helaas.
8: Nee, dat weet Stefan.
10: Goedemiddag, jongens.
8: Goedemiddag, Stefan. Hallo.
10: Ja. Nou ja, het was een hele wisselvallige dag vandaag, hè, met geregeld buien. Hoek van Holland was met 10 mm aan regen zelfs de natste plaats van Nederland vandaag. Wow. Ja, ronduit koel ook vanmiddag, maximaal 11,5 graden op Hoek van Holland. En dat was goed voor een tweede plaats voor de koelste dagen op 15 mei. Nou, dat wil wat zeggen. Hm. Nou, vanavond neemt de kans op buien wel af. Vannacht is het droog, minimumtemperaturen tussen de 3 en de 7 graden. Morgen opnieuw eerst een aantal buien, maar morgenmiddag dan wordt het vanuit het westen droog met meer zon. En wordt het al iets zachter buiten met een temperatuur van maximaal 14 graden. Maar goed, normaal hoort het een 18 graden te zijn in de middag. Dus het houdt allemaal nog niet echt over. Zondag komt de paraplu soms ook nog goed van pas. Er kan wat regen vallen of een paar buien. Maar die temperatuur, ja, die klimt al langzaam wat uit de dalteun. 15 of 16 graden zondagmiddag. Nou, die temperatuurstijging die zet door na het weekend. Tot we uiteindelijk op woensdag lokaal weer de 20 graden kunnen halen. Dus dat is dan wel fijn. Maar het is die dagen nog niet helemaal droog, want er vallen dan wel een aantal buien. Maar we sluiten natuurlijk wel af met goed nieuws. Kijk. Voordat we het weekend ingaan. Want na woensdag dan blijft het namelijk wel droog met meer zon. En de temperatuur gaat op vrijdag zelfs naar zomerse waarde rond 25 graden. Dus nog even geduld.
8: Kijk, douze points voor Stefan van der Gijzen.
9: Kijk.
8: Oh. Hey, fijn weekend, hè.
10: Jullie ook. Hoi, hoi.
8: Hoi, hoi. Het overde van het nieuws. Er is van Meteren. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, bedrijven in de Rotterdamse haven. We zijn helemaal klaar met de spoorblokkades van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de zevende dag op rij geblokkeerd door activisten. En het einde is nog niet in zicht. Ondernemersvereniging Delta Links is boos. Als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Het belang van het goederenvervoer is minder zichtbaar, zegt Delta Links. De ondernemers roepen de landelijke politiek op om in te grijpen. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid maakt zich grote zorgen om een medewerker die al 3 dagen wordt vermist op het Caribisch eiland Saba. De 53-jarige man was daar aan het werk voor een andere medische organisatie en keerde niet terug van een wandeling. Er is woensdagavond nog uitgebreid naar hem gezocht met een drone en een warmtecamera, maar tevergeefs. Zonder hoop is de ambulancedienst niet, zegt een woordvoerder tegen RTV Dordrecht. De man is goed getraind op extreme omstandigheden. En in de Telegraaf een foto van een fel roze robijn ter grootte van een uit de kluiten gewassen menselijk hart. En dat is niet voor niks gekozen, die vergelijking, want die robijn ziet er ook wel zo ongeveer uit, met zo'n kleurtje ook. De edelsteen is maar liefst 11.000 karaats en weegt ruim 2 kilo. Het ding is gevonden in Myanmar. Daar komen veruit de meeste robijnen ter wereld vandaan. Maar zo mooi van kleur en kwaliteit zijn ze zelden, zegt de Telegraaf. Wat de robijn waard is, is nog niet te zeggen. De verkoop van de robijn is nog wel een dingetje, want de robijnen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de militaire junta in Myanmar.
8: Goeiedag zeg, 2 kilo. Het is niks.
11: 11.000 karaat. Ja, het is een mooie weddenschap op een braderie of zo. Wat is dit waard?
8: Zeker.
11: Doe maar een goede gok.
8: In de Rijnmond app, laat me weten. Dankjewel, Ries.
12: Dit is Radio Rijnmond.
8: Met zo op nummer 6 een liedje wat verdraaid veel te maken heeft met de Jap Jum. Weet je niet wat het is? Blijf even luisteren.
12: Radio met een grote R.
13: Nummer 6.

0: Nicole. Ein bisschen Frieden. Ja, er is ook een Nederlandse variant van gemaakt. Weet je. Ik moet een beetje mijn lach onderdrukken. Het is namelijk een liedje wat ooit gemaakt is voor de Jap Jum. En als je niet weet wat het is, nou luister even mee.
1: Een beetje geld voor een beetje liefde. Voor een paar uren kun je me huren.
2: Jouw Songfestival Top 100.
0: Ja.
3: Oh nee.
0: Ik wil zelf maar in waar het dan over gaat. Wat die Jap Jum was. Goed, ik ga verder niet in detail trainen. Het was Ambition Frieden van Nicole op nummer 6 in de Radio Rijnmond Festival. Top 100. Hebben we nog een beetje zin in feest? Het laatste half uurtje aangebroken.
3: Ja, spannend. Ja. Laat maar komen de nummer 1.
0: Nummer 1, ja. Weet jij al een beetje wat het is? De mensen zitten een beetje rond de ABBA te zweven. En we hebben ook nog wat andere reacties gekregen. Wil jij nou ook nog wel laten horen wat jij denkt dat het is? Je bent meer dan welkom, hè? Rechtsboven in de Rijnmond-app. Voordat we naar plek 1 gaan, hebben we eerst nog ook plekje 5. En daar staat een act waarbij ik toch wel eventjes mijn respect wil uitspreken voor de achtergronddansers. Tijdens het optreden in 2009 gingen die gasten echt compleet los, echt uit hun dak. De choreografie was niet normaal. Er kwamen push-ups bij kijken, salto's, handstanden. Zo'n typisch Russisch dansje, dat je door je knieën gaat omhoog, weet je wel. Lood en lood en lood en lood zwaar. En aan het einde stonden ze gewoon bij, alsof ze gewoon eventjes, misschien één keer de trap even op en neer waren gelopen. Ze waren nog best oké. Ongelooflijk knap. En dat was de act van Alexander Rybak met Fairy Tale.

0: Prachtig Spaanstalig nummertje. Er is toe op nummer 4 in de lijst met de beste songfestivalnummers aller tijden. Nou, het is, ik heb geen idee wat ze zeggen. Weet jij het? Er is toe? Het is, jij bent het? Het gaat om jou? Ja. Zoiets, denk ik.
1: Ja, mijn Spaans is helaas ook niet goed genoeg om te zeggen wat ze nou allemaal zeggen. Maar inderdaad, titels kunnen we opzoeken, ja.
0: Er is toe. En de enige Spaanstalige volgens mij in de lijst die we hebben gehad. Van de beste songfestivalnummers aller tijden gemaakt. We krijgen nog in de app nog een reactie ook van Koen volgens mij. Die zegt, ja, Feza, ja. Ik denk ook dat het ALBA gaat worden op de nummer 1.
1: Oh, spannend. Ja, nog maar een paar
0: waarvan we nu eentje gaan draaien op plek nummer 3. Ik denk misschien wel, Feza, het meest catchy songfestivalnummer wat er ooit is gemaakt. Dus alvast aan de voorkant mijn welgemeende excuses, want deze zit de rest van de dag in je hoofd. Het is deze, Make It Your Mind Up, Bugs Fizz, op plekje 3.
2: Nummer

0: deze de rest van de dag in je hoofd. Bucks Fizz met... Heerlijk plaatje. In de Songfestival te honderd.
1: En Anneke die zegt, dank voor de fijne Songfestivaluren.
0: Nou,
1: zo
0: lief.
1: Tegen het einde aan. Ja. Is dat wel een mooi compliment, toch? Namens al onze collega's ontvangen wij die heel graag.
0: Zeker weten. Sinds 10 uur vanmorgen bij Olivier de Neve trapt ze hem af. Toen langs Erik Lemmers, daarna Ronald van Oudheusden. En wij mogen hem dan afsluiten. En dat gaan we doen met nog twee plaatjes, Veza.
1: Oh, spannend.
0: Is spannend. Eerst nog nummer 2. En die werd gezongen, dit nummer, op het moment dat er nog geen kleurentelevisie was. Dus dat is een tijdje geleden.
1: Wow, die is oud.
0: Zeker. En nou ja, oud dus. Maar we kennen hem nog steeds. Dus we kunnen wel zeggen dat het een ongelooflijk goede plaat is. En met terecht op plek 2. Het gaat om Frans Gal.
2: Nummer 2.

0: 1965 hoorde je. Het was Frans Galen met Poupée de Cire, Poupée du Son. Feza Albayrak. We zijn zover, denk ik. Dat was de nummer 2. Frans Gal, Poupée du Cire, Poupée du Son. Maar we moeten dan toch eventjes naar die nummer 1 gaan kijken.
1: Ja.
0: Voor het zover is, ik denk toch eventjes leuk om eventjes langs de top 5 te gaan.
1: Je gaat ons nog langer in spanning houden.
0: Heel eventjes die spanning opbouwen.
1: Oké. Okay.
2: De Radio Rijnmond Songfestival Top 100.
0: Jawel. Alexander Rybak op 1, of op 5. En Mosedares Erestu op 4. Op nummer 3, Bugs Fizz. Making Your Mind Up. En we hebben hem net gehoord. Frans Gall op nummer 2. Op nummer 2.
1: Oké, laat maar komen nu dan.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Op nummer 1.
1: God.
0: In de Rijnmond Songfestival Top 100. 2026.
1: Ja.
0: Vrijdag 15 mei.
1: Oh nee, stop er nou mee.
0: Nee hoor, grapje.
1: Ik besterf het hier. Vertel, wat is het?
0: Komt hier. Op nummer 1 staat natuurlijk ABBA Waterloo.
2: Nummer 1.
0: Jawel. Vaak goed geraden en het is ook correct.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Bijna 6:00, je bent bij Rijnmond. Goedenavond. De Songfestival Top 100 is ten einde gekomen met
15: Op 1.
14: Ja, Alba Waterloo. Maar geen probleem. Denk je nou, joh, die Songfestival muziek vind ik best wel leuk. Blijf even hangen, want we gaan het aankomend uur eigenlijk een beetje de net nietjes of een beetje de onderaan de lijstjes voor je draaien.
15: Oh, gezellig.
14: Dat allemaal dit uur en ook gewoon de afslagen zoals je gewend bent. Eerst het nieuws gelezen door Agis van Meter. Agis, goedenavond.
16: Goedenavond. Bedrijven in de Rotterdamse haven zijn helemaal klaar met de spoorblokkades van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd geweest door activisten. En het einde is nog niet in zicht. Ondernemersvereniging Deltalinks is boos. De acties zijn gevaarlijk, zeggen ze. En als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Het belang van het goederenvervoer is minder zichtbaar, zegt Deltalinks. De ondernemers roepen de landelijke politiek op om in te grijpen. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten mosquito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door mensen met goede oren. Volwassenen horen de toon vaak al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de mosquito's met een app inschakelen zodra er overlast is. Dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. De gemeente gaat er nu in iets gewijzigde vorm mee door, zo meldt RTV Dordrecht. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al langer, maar de sector was bang dat met name afnemers buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar er zijn nu afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. Als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. En later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Radiomaker en taalambassadeur Frits Spits krijgt het erelidmaatschap van het genootschap Onze Taal. Het genootschap spreekt ermee zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Spits voor de Nederlandse taal en zijn bijzondere band met de vereniging. Spits presenteerde ruim 10 jaar het radioprogramma De Taalstaat. En ook werkte hij samen met het genootschap aan het groot dicté de Nederlandse taal op de radio. Andere ereleden van Onze Taal waren ooit stripauteur Martin Toner en Kees van Kooten en Wim de Bie. Het weer vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht neemt de kans op buien weer toe. En ook morgenochtend kan er nog een regenbui vallen. In de middag is het dan weer droog. Morgen wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Aries, dankjewel. De ANWB file-informatie hier, Veza. Is het staartje al begonnen?
15: Zeker. De A15 op de A15. Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Havens. 4100, 5200. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. 8 kilometer. Een vertraging van ongeveer een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De oprit is daar dicht en ook 2 rijstroken.
14: Zo, goedemorgen zeg. Nou, ja. Sterkte als je daarin staat. We gaan je helpen met de net nietjes van de festival Top 100. Nou, zijn net zo leuk hoor, dat beloof ik je.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijkmode Zuid-Beierland.
20: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
23: Creon Kozijnen.
24: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
26: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
27: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
28: Hey, bedankt.
29: Merci.
27: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
30: Afslag Rijnmond.
0: Met Teun Willems en Veza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Sandra Remer, de party's over, hoorde je op Radio Rijnmond. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar.
1: Nee, zeker bij ons niet.
0: Nee, het feestje gaat gewoon lekker door tot 7 uur bij ons. Ja. Bij mij, Teun Willems, en bij jou, VJ Albayrak. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. En daarna gaat het ook gewoon nog door bij Tenny Tenzer in de afterparty.
1: Ja, en hij heeft het over festivals.
0: Ja, hij is een groot festivalganger zelf.
1: Ja.
0: En daar heeft hij wat mensen uitgenodigd, gaat mensen bellen. Dus dat belooft heel
1: goed. Wordt een hele leuke show. Ja, gewoon blijven luisteren.
0: Precies. Doe dat ook naar ons, want we hebben je hulp nog nodig.
1: Ja, inderdaad.
0: We weten namelijk niet welke muziek we moeten draaien op de radio. Dat is lastig, ja, want daar is toch wel een beetje waar het om gaat.
1: Ja.
0: Dus denken we, weet je wat we doen? We laten het gewoon aan jou. Welke keuze moet het worden? En het gaat vandaag over mannen. Jawel, luister goed.
1: Kijk.
2: Nemen we afslag 1.

0: Of nemen we afslag 2?
1: Maar als je naar me kijkt,
2: Mannhart, hè?
1: Dan zie je niet alleen,
2: Bluff,
1: alleen een man van steen
2: en Nielson.

0: Dat zijn de keuzes.
1: Ja, oh, ik ben benieuwd. Het wordt wel een hele spannende afslag.
0: Het is een spannende. Ik heb toch een lichte voorkeur.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Ik wil mag je hem delen?
0: Ja,
1: of?
0: Natuurlijk. Ik wil hem wel delen. Ik vind Bluff en Nielsson, Mannenharten, is echt zo'n ongelofelijke guilty pleasure van mij.
1: Echt?
0: Ja, dat is echt zo'n plaatje die je dan in de auto eventjes een tandje harder zet. Keihard
1: meezingt. Ja, maar dan heb jij de film dus ook gezien.
0: Ik heb de film ook gezien, zeker weten. Dat helpt daar ook absoluut bij. Nou moet ik ook zeggen, ik vind Raccoon, de echte vent, is ook een prachtig nummer. Dat is wat meer, het is wat meer gelaagd, zit misschien wat meer emotie achter, wat meer echt een boodschap. En Mannenharten van Bluff en Nielsson is gewoon kaart meezingen. En daar heb ik stiekem toch een beetje zin in. Dat is eigenlijk mijn overtuiging.
1: Aha.
0: Mijn overtuiging doet er alleen niet toe. Helaas. Die van jou wel. Dus laat even weten in de Rijnmond App. Wordt het afslag 1 de echte vent van Raccoon? Of wordt het afslag 2 Bluff en Nielsson met Mannenharten? Wij zijn benieuwd. Dit zijn de toppers.

0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via...

0: Leuk liedje en feest.
1: Nou, en zij is ook zo lief.
0: Ja, Joan Franca is zo'n ongelooflijk lieve vrouw.
1: Echt zo'n toffe vrouw. Want zij heeft hier ook bij de regio, met het Regio Songfestival, dat
0: zeker
1: we ook organiseren, heeft zij, wat wij dan organiseren, sorry, als regionale omroep.
2: Ja, ja.
1: Heeft zij ook bij geholpen en was een jurylid. En heeft ze zo betrokken. Ze heeft er zo hard ook aan meegewerkt.
0: Ja.
1: Super tof.
0: Echt heel leuk. Joan Franca, You and Me hoorde je op Radio Rijnmond, waar we nu de eerste afslag gaan nemen.
1: Feest. Oh, spannend. Nou, het was eigenlijk helemaal niet spannend, moet ik erbij zeggen. Want het was eigenlijk al heel snel duidelijk. Want Annelies zegt, onze Teuntje heeft een steuntje nodig bij de keuze van vanavond. Dus wordt het afslag 1.
0: Ja.
1: En Jeroen en Sandra en Rien kiezen ook afslag 1.
0: Dank jullie wel.
1: De rest toch allemaal afslag 2.
0: Uiteraard.
1: Nel die zegt, jullie maken het wel weer moeilijk. Alle twee weer goed. Doe mij maar de echte man van Raccoon. Raccoon. Ria, Hinke, Ruud, Phil ook. Martin zegt afslag 1 om Raccoon te stimuleren meer Nederlandstalig te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Hans 1. Anja die zegt afslag 1 vanuit een koud Wallonië. Raymond zegt goedenavond Veza en Teun. Ik ga voor afslag 1, die is zo mooi.
0: Ja.
1: Bob zegt afslag 1, geweldige tekst, meer Raccoon. Regina 1. En ook Jan uit Strijen die zegt, wij gaan voor afslag 1. We hebben echt genoten van de laatste nummers van het Songfestival. Ga voor, zegt hij daarbij.
0: Kijk, dat vind ik goed om te horen. En dan keur ik het toch wel weer goed dat dit hem is geworden.
1: Ja. Gelukkig.
0: En ook deze maakt u zich geen zorgen, Annelies. Kan ik ook keihard meezingen. Dus dat gaan we doen. Raccoon, de echte vent. Afslag 1 op Rijnmond.
3: Bye.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: 6:30, dit is Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Veza, staan ze nog op een rijtje?
8: Jazeker, op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 8 kilometer. 10 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noordloos en Lexmond 4 kilometer, 5 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland 7 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij. De oprit is daar dicht.
7: Oké, nou, wat betreft het weer vanavond wordt het droog. Ook vannacht grotendeels droog. Minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst een aantal buien. In de middag dan vanuit het westen droog en klaart het op. Met 14 graden wordt het dan ietsjes zachter dan dat we gewend zijn van deze periode van het jaar. Dan hopen we van het nieuws. Aris van Meteren, een hele goede avond.
9: Goedenavond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. De gemeenteraad van Dordrecht noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos en hij wil een gesprek met de politiek in Den Haag. In het centrum van Moskou is het lichaam gevonden van een bekende dissident, Nina Litvinova. Russische media melden dat de 80-jarige vrouw een eind aan haar leven heeft gemaakt. Ze heeft ook een afscheidsbrief nagelaten. Wat erin staat is niet bekend. Ze schrijft dat ze aan het eind van haar krachten is, omdat ze machteloos moet toezien hoe president Poetin in Oekraïne onschuldige mensen vermoordt en in eigen land duizenden mensen in de gevangenis laat lijden en sterven. Dan iets heel anders. Wat scoort er heel hoog in de taalergernis top 10?
7: De hetfouten?
9: Ja, ook.
8: Oh, ik weet het. Volgens mij ergeren en irriteren.
9: Ja, ook.
8: Oh. Wat nog meer?
9: Ik besef mij.
7: Oh, ja, joh. Ja,
9: en
7: ja.
9: Laat dat nou precies zijn wat Roxy Dekker zingt in het liedje Je hebt mij. En ik besef mij.
8: Of zijn heel vaak juist grammaticaal helemaal niet goed.
9: Nee, maar dat is niet alles. Er is namelijk een TikToker, Pormes, die haar erop wijst. En zijn video gaat viraal.
10: Maar schat, besef mij bestaat helemaal niet. Het is ik besef of ik realiseer mij. En I don't know, het is gewoon I'm irritated when I listen to it. En ik besef of het is ik realiseer mij. Maar niet ik besef mij. Like Roxy, you do better, please.
9: Jij kunt beter. Maar ja, daar denkt Dekker dus anders over. Lekker fucking boeien, echt. Laat ze weten.
8: Ja, maar weet je, daar hebben we een naam voor, hè? Voor mensen die je dus inderdaad verbeteren op taal.
7: En dat doen we dan, Feza?
8: Mag ik het zeggen? Denk je?
9: Ja, jawel.
8: Ja, ze worden taalnaties genoemd,
7: ja,
8: toch?
7: Ja, die worden zo inderdaad genoemd. Ja, ja, klopt. En ik besef mij dat dat niet.
11: Dit is Radio Rijnmond.
7: Oeps, foutje, kan gebeuren. Frizzle Sizzle voor je met Alles heeft een ritme.

0: Wat zing je mooi mee?
1: Alles zit erin.
2: Dankjewel. Ruud die stuurt in de Rijnmond app. Hé, maar Fizzle Shizzle die stond nog wel in de top 100. Dacht rond plaats 84 of zo. Ruud, ongelooflijk goed gedaan. Dat klopt. En deze hebben we gewoon nog een keertje gedraaid. Want het is gewoon voor de leuk, joh.
0: Ja, precies.
2: Is ook een leuk liedje van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme. Goede naam ook trouwens. Frizzle Sizzle.
0: Ja, vind ik ook wel. Een hele toch? Catchy naam.
2: Ja, dacht het wel. Veza, het is tijd voor de lekker lange laatste. Maar in een ander vormpje vandaag.
0: Ja,
2: want wij waren vanmorgen even aan het kijken. Hoe gaan we dat nou doen? Toen vertelde jij een verhaal. Toen zei ik, wacht, ho, stop, trap op de rem. Ja. Is trouwens een hele leuke grap als je begrijpt wat jij straks gaat bedoelen. Trap op de rem. Maar we hebben een verhaal, jouw verhaal, en daar hebben wij allebei een plaat bij gekozen. Dus straks is de vraag, ben je dan Team Teun of fanclub Veza? Welke plaat wil je zo horen bij het volgende verhaal, Veza? Brand los.
0: Nou, ik heb dus woensdagavond de Rijnmond auto meegenomen.
2: Ja.
0: En want ik heb piket. Nou, een heel ander verhaal, maar goed. Ik heb dus een auto meegenomen van Rijnmond en ik ben door de Maastunnel naar Zuid gereden, naar huis. En ik moet na de Maastunnel, moet ik zeg maar, je kunt bovenlangs of onderlangs. En ik ga altijd onderlangs. In de Maastunnel reed er toevallig ook zo'n klein autootje, weet je wel? Waarvan ik dacht dat ze alleen maar op een fietspad mochten.
2: Ja, zo'n overdekt brommobieletje, zo'n Kanta.
0: Ja, precies. En die reed dus wel rechts, maar hij reed wel door de Maastunnel. Dus ik dacht, mag dat wel? Want hij hield heel veel verkeer op. Ja. En iedereen moest maar nog langzamer dan ze moesten doen. Want er wordt geflitst aan het begin of aan het eind. Er is een soort van trajectcontrole of zo. Ja. Dus mensen gingen al langzamer. Maar ja, goed, dan hou je dat vol, omdat dat in de Maastunnel wel het handigst is.
2: Je voelt erbij al hangen.
0: Ja. Ik ging naar de Maastunnel, dacht ik, ik haal hem in, want ik moet onderlangs en ik zie hem ook rechts blijven rijden. Dus ik denk, ik ga er even langs. Maar ik zag hem op een gegeven moment niet meer, omdat hij zo klein is. Dat ik dacht, zie ik hem nou goed? Ik zie hem niet meer. Shit, waar is die? En ik probeerde daar dus langs te gaan, zodat ik... En ik deed dat iets harder, want ik dacht, dan is die in ieder geval achter mij. Want ik zag hem niet zo heel goed meer.
2: Ja, okay.
0: Dus ik ging op een gegeven moment, zag ik dat ik 70 reed. Waar je maar 50 of zelfs misschien 40 mag rijden.
2: Ja.
0: En ik weet dat dat een stukje is waar er heel veel wordt geflitst.
2: Oké. Okay.
0: Dus ik was onwijs aan het vloeken. Want volgens mij zag ik hem daarna dus op een fietspad rijden.
2: Ja.
0: Want ik dacht, ja, daar hoorde je in eerste instantie.
2: Nu doe je het wel goed.
0: En nu doe je het wel goed. En nou ja, ik was zo boos. Want ik had dus ook zoiets van, 20 kilometer harder rijden dan je mag.
2: Is niet de bedoeling.
0: Maar is ook gewoon onwijs duur. Dat wordt een flinke boete als ik al geflitst ben. Ik weet dus niet of ik geflitst ben. Maar ik zat dus in heel veel emotie, zeg maar.
2: Heel veel emotie. En bij die emotie hoort jouw plaatkeuze van vandaag. Dat is deze. Mariah Carey.
0: Ja. En nu moet ik zeggen, dit gaat natuurlijk over dat ze verliefd is op iemand.
2: Ja.
0: Ik was totaal niet verliefd op die Kanta-rijder.
2: Nee.
0: Maar ik voelde wel heel veel tegelijkertijd. Dus ik dacht, dat is voor mij de plaat die ik als laatste zou willen horen.
2: Oké, dat is jouw keuze. Je voelde veel emotie bij het feit dat je gewoon veel te hard reed. Asociaal hard.
0: Ja, nee, maar vooral dus dat hij daar niet hoorde te rijden en dat. Maar goed.
2: Dan mijn keuze nog.
0: Ja.
2: Ik denk gewoon veel te hard gereden.

0: Dit vind ik weer flauw.
1: Je reed gewoon te hard, Veza.
0: Hey, maar ik had gelijk.
1: Dat mag justitie uitmaken.
0: Ja. Goed. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: De vraag is nu aan jou. Ga je voor fanclub Veza en dat is Mariah Carey met Emotions... of kies je voor Team Teun en dat is Tracy Chapman met Vescar.

van Kai hoorde je. Laat nog even weten in de Rijnmond app. Ga je voor afslag 1 Mariah Carey met Emotions? Of afslag 2 Tracy Chapman met Fast Car? Horen we het van jou. I think I'm

0: Linda. Op Radio Rijnmond. Nou, Feza. Het volk heeft gesproken, zullen we maar zeggen.
1: Nou.
0: Wie heeft er gewonnen? Was het Team Teun met Tracy Chapman, Fastcar? Of was het Fanclub Feza met Mariah Carey en Emotions? Toen jij eigenlijk asociaal hard van de weg afreed.
1: Misschien zou ik dat gedaan moeten hebben. Nee hoor, nee, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Nooit doen. Wel gewoon altijd veilig rijden. Maar helaas. Het is duidelijk. Bobby zegt sorry Feza, afslag 2. En Karen zegt ook Team Teun. Mireille zegt Fastcar, dus die gaat voor 2. Maar die zegt wel, die mini-autootjes zijn wel mijn guilty pleasure. Nou, ik ben blij dat jij ervan geniet. Helaas niet. Ik helaas niet. Jan zegt, we gaan voor jou, afslag 1. En Ilse en André zeggen ook sowieso Feza zonder het verhaal te horen. Dankjewel Ilse en André. Kijk. Dat wil ik natuurlijk horen. En ook Nel zegt, ik ben voor team Feza. Dat autootje hoort niet in de Maastunnel. Die moet een bekeuring krijgen. En ik heb het opgezocht. Hè. Inderdaad, hij hoort daar niet. Maar goed, ja. Ruud zegt dus ook team Feza. Nico zegt, ik ga voor Feza. Hopelijk dat je niet geflitst bent. Dat hoop ik ook. En ook Jeroen zegt afslag 1 voor de Formule 1 engeltje. Maar dan inderdaad dus meer voor afslag 2, voor team Teun. Raymond zegt afslag 2. Annelies zegt, we zijn team Teun. Sorry Feza, had je graag gesteund. Astrid, Ria, Anja, René. Even kijken, Regina die zegt afslag 2. Hans Hinke die zegt Team Teun, Fastcar, Martin, Astrid, ja. Corrie, Bas en ook Rien.
0: Ga maar door, we gaan allemaal even mijn overwinning vieren.
1: Ja, nou, ik merk heen. Het. Oké dan.
0: Nee, we gaan het gewoon even netjes doen, toch? We gaan
1: precies, even opnieuw.
0: Zo, eventjes nog een keer. Kijk, nu gaan we hem echt goed. Ontzettend bedankt voor het stemmen. En ik hoop dat je hebt genoten van deze Songfestival Top 100, Rijnmond editie 2026. Wij in ieder geval wel. Feza, jij bent de volgende week niet. Lekker op vakantie?
1: Ja, de week daarna weer wel.
0: Kijk, ik ben er volgende week ook gewoon. Hey, ontzettend fijn weekend en geniet van Tracy Chapman. Dit is Fastcar.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Het is 1 over 7 en dat betekent weekend. Straks hoor je mij, Tenny Tenzer, in de afterparty met leuke gasten. Want we gaan het namelijk over festivals hebben. En natuurlijk lekkere muziek. Maar nu eerst het nieuws met Aris van Meteren.
9: De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid maakt zich grote zorgen om een medewerker die al 3 dagen wordt vermist op het Caribisch eiland Saba. De 53-jarige man was daar aan het werk voor een andere medische organisatie en keerde niet terug van een wandeling. Er is woensdagavond nog uitgebreid naar hem gezocht met een drone en een warmtecamera, maar tevergeefs. Zonder hoop is de ambulancedienst niet, zegt een woordvoerder tegen RTV Dordrecht, want de man is goed getraind op extreme omstandigheden. Belangenvereniging Delta Links in de Rotterdamse haven wil dat de politiek wat doet tegen de aanhoudende acties van Geef Tegengas. Vandaag is het havenspoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd geweest door activisten. En het einde is nog niet in zicht als het aan de activisten ligt. Ondernemersvereniging Delta Links is boos, want de acties zijn gevaarlijk. Als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Het belang van het goederenvervoer is duidelijk minder zichtbaar, zegt Delta Links. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Want het ging om kinderen met een speelgoedwapen, heeft de politie laten weten aan Omroep 2. En de A29 is weer vrij na een ongeluk ter hoogte van Numansdorp. Rond 5:30 was daar een auto over de kop gevlogen richting het zuiden. De bestuurder was met de schrik vrijgekomen. Hoe de auto over de kop kon gaan is niet bekend. De rommel is opgeruimd, de auto weggesleept. Maar op het hoogtepunt stond ruim een uur vertraging achter het ongeluk. Het weer vanavond en vannacht is het eerst droog, maar in de loop van de nacht neemt de kans op een bui weer toe. Morgenochtend kan er ook nog een bui vallen en het is morgenmiddag dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Lombardijefestival.nl.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op Lombardijeinterieur.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Vrij Nivo Afterparty.
3: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Danny Tenzer. Radio met een grote R.

0: Wat een lekkere track van Give Me Your Love. Van. Welkom, beste luisteraar, bij de Afterparty. De show die je losweek van de werkweek en je zachtjes het weekend induwt. Ik ben Tenny Tenzer en we zijn live uit vanuit studio De Doelen. De komende uren hebben we muziek van Taylor Swift, Doe Maar, Charlie Lonois, Mental Theo, Prince. En we gaan het vandaag hebben over een van mijn hobby's, festivals. En daarom hebben we als gast Rosalien Toot, festivalorganisator van Festival De Achtertuin. En daar wordt voornamelijk elektronische muziek gedraaid. Maar je zet jezelf ook in voor mentale gezondheid onder DJ's. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Wat was nou het eerste festival dat je ooit bezocht?
1: Ja, daar moest ik even over nadenken. Ik denk dat dat of Dance Valley of Awakenings was.
0: Dat zijn
1: een van die twee.
0: Elektronische festivals.
1: Ja, klopt.
0: Wat trek jij dan zo aan zo'n festival?
1: Ja, dat is eigenlijk precies de reden waarom ik het ook zelf ben gaan organiseren. Het is gewoon even een dagje weg van de werkelijkheid en alle dagelijkse sleur eigenlijk. En er is vaak veel verbinding. Ik hou zelf persoonlijk heel erg van festivals in de natuur ook. En dan in combinatie met de muziek. Allerlei verschillende soorten mensen. Over het algemeen sfeer altijd goed.
0: Ja, als we nou naar buiten kijken. Toevallig is nu een protest. een pro-Palestina protest loopt nu langs de studio. Mensen kunnen ook gewoon langslopen en ook gewoon zwaaien. En dat soort dingen. Dus als jullie in de buurt zijn, kom langs en geef een gil. Maar dit is niet echt festival weer. Een beetje druilerig, toch, Rosalien?
1: Ja, dat klopt. Dit is niet ideaal. Maar het kan slechter, hoor, in Nederland.
0: Is regen nou de grootste vijand van een festival?
1: Ja, regen, maar ook wel hele harde wind. Dat heeft weer andere redenen, maar allebei niet fijn.
0: Is Nederland nou echt een festivalland?
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Ik geloof dat Nederland wel een van de meeste festivals heeft van Europa. En ja, Nederland is daar altijd wel een voorloper in geweest, volgens mij.
0: Ja. En dan heb je het niet alleen maar over dancefestivals, hè?
1: Nee. Je hebt allerlei soorten festivals.
0: We hebben het Doenja Festival bijvoorbeeld. Dat is volgens mij het eerste festival waar ik ooit terecht ben gekomen als 14-jarig jongetje. Dat was toen nog in het park. Een gratis festival. Ja, en dan ga je erheen. Hè. Dan doe je eerst een biertje en dan rook je je eerste jointje. En heb je het naar je zin, denk
1: ja,
0: ik.
1: Klopt.
0: Bevrijdingsfestival is natuurlijk ook zoiets.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we ook nog. Wat hebben we nog meer voor festivals? Volgend weekend Festival O. Dat gaat over opera.
1: Jazz.
0: North Sea Jazz Festival. Ja, dus kortom, er is veel te doen in Rotterdam. Hey, we gaan zo verder praten over festivals. Waar toch echt duizenden mensen deze zomer ook naartoe gaan. Maar we hebben eerst muziek. En dat is natuurlijk deze man, Somber. Staat ook op Lowlands onder andere dit jaar. Lekker nummer hoor. 12 to 12 is dit.

0: Sweetest Thing van U2. Ja, mensen, we gaan weer verder met de show. Ja, we hadden het net al over regen, dat dat toch wel de grootste vijand is van een festival. Maar er gebeurde deze week iets bij een Amsterdams festival. Het was al helemaal klaar. DJ's waren in gereedheid. Mensen die stonden ook al aan de deur, bezoekers. En dan kregen ze last minute, een reactie van de gemeente dat het niet door mocht gaan. Omdat een tent niet veilig genoeg was. Eindstand. DJ's die niet optreden. Duizenden bezoekers konden niet naar binnen. Dat is toch een nachtmerrie van elke festivalorganisator, zou je denken.
1: Ja, dat is zeker de nachtmerrie van iedere festivalorganisator. En dat is iets waar je echt totaal geen rekening mee houdt. En zeker niet een organisatie als deze, waar die al meer dan 20 jaar ervaring hebben in deze branche. Ja, dat heeft echt niemand zien aankomen. Ja,
0: want dan heb je al, want zo'n festival, dat bouw je, daar heb je weken voor nodig om op te bouwen. Zeker zo'n groot festival met meerdere stages. Wat gebeurt er dan als je dan het nieuws krijgt dat je het niet door mag gaan?
1: Ja, dat hebben wij ook wel eens gehad bij Festival de Achtertuin in coronatijd. Ja. Dus ik kan uit eigen ervaring vertellen dat de grond letterlijk onder je vandaan zakt als je zo'n bericht krijgt. Mm-hmm. Ja, je bent daar echt meer dan een jaar lang intensief mee bezig. En niet alleen de organisatie, maar ook nog heel veel andere mensen. Dus dat is gewoon simpel. Ja. Heel verdrietig als zoiets gebeurt.
0: Ja, dan leid je niet alleen emotionele schade, maar ook financiële schade, denk ik dan.
1: Ja, zeker in dit geval. Ik vermoed dat zij geen aanspraak kunnen doen op hun verzekering. Je bent bijvoorbeeld wel verzekerd op het moment dat het heel slecht weer is, of je wordt echt gecanceld zonder dat je er wat aan kan doen. Maar hier ben je denk ik niet voor verzekerd. Dus dat loopt in miljoenen.
0: Ja, wat een business, hè? Ja. Hey, welke vraag krijg jij nou het meest van festivalbezoekers?
1: Welke vraag ik van festivalbezoekers krijg? Ik krijg niet zoveel vragen. Ja, je bedoelt, ik krijg wel vragen in de e-mailbox. Maar dat gaat al vaak over waar is mijn ticket? Kan ik mijn helm in mijn kluisje passen? Ja. En dat soort dingen.
0: Ja. En wat ik een beetje om me heen hoor is, waarom zijn die tickets opeens zo duur?
1: Ja, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Omdat het anders niet meer mogelijk is om een überhaupt kietdraaiend event te maken.
0: Ja. Maar zijn jullie kosten dan ook zo immens gestegen de afgelopen jaren dan?
1: Zeker. Het is echt bijna niet meer te doen zonder die ticketprijs omhoog te doen.
0: Ja, want je had corona had je 2000. Dan had je ook nog eens de energiecrisis, Oekraïneoorlog.
1: Ja.
0: En dan nu de brandstofcrisis.
1: Alles draagt er niet aan bij. Ik bedoel, het hele leven wordt ook duurder. Maar alle materialen zijn bijna onbetaalbaar geworden. Personeel is duurder. Ja. Huur van het terrein is duurder. Alles is echt substantieel gestegen, ja.
0: Ja. Heb je dan ook zoiets van, heeft het nog wel nut? Is het nog wel, kan ik het nog wel dragen?
1: Die vraag stellen wij ons ieder jaar weer, ja. Ja, je hebt een doel, een missie, een droom. En dan zijn we nu al zover. Mm-hmm. Ja, om eerlijkheid, het is niet makkelijk, die keuze.
0: Ja. Maar als je dan toch op je festival rondloopt, wat denk je dan?
1: Dan ben ik vaak wel nog heel druk bezig met alles en zorgen dat alle laatste dingetjes goed zijn. Maar als ik iedereen zie genieten en ik zie die mensen weer helemaal even alles los kunnen laten, dan weet ik inderdaad weer waarvoor ik het doe.
0: Mm-hmm. Ja, maar loop je dan nog steeds zo rond van, moet je dan nog veel dingen regelen? Of komen dan mensen naar je toe? Of zit je dan nog, dit boompje moet net 2 centimeter naar die kant, want anders struikelen mensen erover, noem maar even iets.
1: Ja, dat allemaal, wat jij opnoemt, zijn dingen die op zo'n dag spelen.
0: Of de koelkast moet nog bijgevuld worden voor de DJ's.
1: Ook dat, maar daar zijn gelukkig collega's voor die daarvoor zorg dragen. Maar ja, je bent wel bezig en ook de veiligheidsdiensten zijn er ook altijd. Dus soms word je weer opgeroepen dat er toch iets anders moet, of dat er een kabeltje niet goed ligt, of dat toch iets nog niet opgelost is wat ze eerder hadden gevraagd.
0: Ja, mooi. Nou, fijn dat je in ieder geval iets organiseert waar heel veel mensen ook wel plezier aan hebben. We gaan gewoon verder met muziek. En we hebben nu Go West, We Close Our Eyes.

0: Born to be Wild van Steppenwolf. Ja, wat een leuk nummer is dat, zeg. Denk je aan DJ's, dan denk je aan BPM. Dat zijn beats per minute. Maar er bestaat tegenwoordig ook zero BPM. En Jeroen Verheij, beter bekend als Secret Cinema en Grooveyard, weet daar alles van. Jeroen, nu aan de lijn. Hallo.
1: Goedenavond, morgenmiddag.
0: Ja, hier in Nederland is het avond. Waar ben je nu?
1: Ja, nou, ik ben gewoon in Nederland, hoor.
0: Ja, mooi. Hey, zero BPM, hè, beats per minute. Dus er zijn geen beats in zo'n track dan. Maar hoe dans je dan op iets wat geen beat heeft?
1: Nou, je danst niet. Je mediteert.
0: Ah, je mediteert.
1: Ja, het was in de Koepelkerk in Amsterdam. Mm-hmm. En ik heb een hele grote verzameling muziek. En die heb ik verkregen samen met een goede vriend van mij, Robert Kroos, Duckfood. En dat hadden we bij met allemaal muziek over de hele wereld. En ik had echt geen idee wat ik moest doen. Want ja, je bent natuurlijk een DJ. Ja. Maar mensen zijn aan het mediteren. En dan ben je in een kerk, dus het is heel stil. En toen vond ik ineens een instrument wat ik nooit had gebruikt, maar wat ik wel had gekocht van Soma Labs. Dat heet de pipe. En dan kan je je mond tegen een mondstuk zetten, zoals je zeg maar op een trompet blaast. En daar komen dan elektronische waveforms uit. En dat was eigenlijk het Eureka-moment. Dus ik had een soort van ambient set gevoel in elkaar gezet.
0: Ja, ja.
1: En toen ik dat instrument vond, dacht ik, wauw, ik kan dus gewoon live meespelen over die tracks. En dan een heel diep, zeg maar, ja, soort aboriginal gevoel erin meegeven. En toen heb ik de dag ervoor eigenlijk een paar uur geoefend. En de volgende dag dat in de Koepelkerk in één keer gedaan. Dat was echt fantastisch.
0: Ja, voordat mensen denken van ja, zero BPM, wat is dat nou precies? We hebben een stukje, niet van jou, maar ik kan wel een stukje laten horen wat het nou precies is.
1: Oké. Okay.
0: Dit is het toch?
1: Ja.
0: En moet ik je dan zo voorstellen dat je dan in een ruimte staat, ligt of zit, met je ogen dicht?
1: Dus je zit in een ruimte die normaal gesproken niet daarvoor is bedoeld. Dus ja, een kerk is net gerestaureerd.
0: Of de doelen waar we uitzenden nu?
1: Maar in principe, ja, weet je, als je tegen God praat, dan mediteer je ook. Het is in principe allemaal hetzelfde natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar in dit geval zijn er dus tijdslots waar DJ's die normaal gesproken met beats aan het knallen zijn en energie geven, doen ze dan nu een andere kant en brengen ze mensen mee in hun meditatie. Dus geen beats, maar kleur, warmte, gevoel. En als je dan in je meditatie zit, dan kan je een verlichting bereiken of een verhaal of een connectie maken. Wat je hersenen je geeft op dat moment, zeg maar.
0: Ja, wat mooi. Dat is een beetje het tegenhanger van wat je nu ook veel ziet toch in de dancewereld. Het wordt steeds harder, hard techno.
1: Ja. Ja, het is heel moeilijk vandaag de dag om nog rust te vinden. Je staat op, je pakt je telefoon, je hebt meteen dopamine door die telefoon. En ik denk dat het wijs is om die telefoon weg te kunnen leggen, een boek te kunnen lezen en te kunnen mediteren. Ja. Omdat je hersenen dan eigenlijk alleen kunnen kalmeren.
0: Ja, mooi. Maar je hebt eigenlijk dan rust gevonden, want we kennen jou meer eigenlijk van dit soort nummers.
1: Ja.
0: Intro natuurlijk. Maar we kennen je natuurlijk als Secret Cinema van een beetje wat hardere techno, hardere beat. En dit is toch, mag ik zeggen dat dit een van jouw populairste tracks is? Merry Go Wild, Grooveyard.
1: Ja. Ja.
0: Misschien de oudere luisteraar, die kent hem natuurlijk wel. Als je een beetje jaren 90 komt.
1: Stond op nummer 5 in de House Top 1000 alle tijden. Dus ik denk dat mensen hem wel kennen. Ja.
0: Laat hem even 5 seconden horen.
1: Ja.
0: Een hele bekende melodie. Draai je deze nog steeds?
1: Ik draai hem niet vaak, maar Ja, het is... als je op een bepaalde plek waar... Weet je, studentgevoel, whatever... Ja, ja dan komt hij wel eens voorbij.
0: Ja.
1: Maar en nou wordt de hele tijd geremixed natuurlijk. En Chris Toosie heeft er ook een remake van gemaakt.
0: Ja, Chris Toosie is een heel groot DJ. Ja, Jeroen, ik moet soms een beetje uitleggen aan Tante Truus op Driehoog in Overschie.
1: Ja, wie nou kijk, zo, vorig jaar was er een feest in Amsterdam. Sorry, 020. En het was het eerste feest met één groot veld met 20.000 man zonder telefoon. Dus iedereen moest zijn telefoon inleveren. Dat heet Burst.
0: Ja. Ja.
1: En dan is dus iedereen weer gefocust op de muziek zoals het vroeger was. Ja. Want als je die beelden uit de jaren 90 ziet, dan staat iedereen gewoon te dansen.
0: Ja.
1: Zonder te filmen of op zijn telefoon te kijken.
0: Ja.
1: En dat was zo'n succes.
0: Ja.
1: En ja, Chris Toosie moest daar draaien. En die had een remake gemaakt van deze plaat. En ja, deze plaat is inmiddels ook weer 30 jaar oud.
0: Ja.
1: Ja, en dat hele veld gaat los, weet je. Omdat iedereen herkent het.
0: Ja.
1: Maar het zijn allemaal mensen van 20 jaar. Ja. En ja, weet je, en de ouders, enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
1: Dus ja, dan kan je wel zeggen dat het een classic is.
0: Ja, nee, zeker. Hey, maar Jeroen, je had het net ook al over telefoontjes. Hoe is dat voor jou, voor een artiest, om dat te zien dat mensen heel de tijd aan het filmen zijn op de dansvloer?
1: Nou, ik heb daar dus niet zo'n last van, omdat ik daar niet... ja, weet je, als ik bezig ben, dan heb je gewoon geen tijd om op je telefoon te kijken. Dus ik denk dat als je met je telefoon bezig bent, dan zegt dat wel iets over de artiest, toch?
0: Ja, ja.
1: Want anders heb je geen tijd om naar een telefoon te kijken. Je wil gewoon dansen en in de muziek opgaan.
0: Ja.
1: En als je tijd hebt om naar een telefoon te kijken, dan denk ik niet dat de muziek is om in op te gaan, denk ik.
0: Nee, gelijk heb je. Maar ja, weet je,
1: met alle respect hoor, maar ja, kijk, dat denk ik dan.
0: Je hebt natuurlijk tegenwoordig, wil iedereen laten zien waar ze staan. En dat snap ik natuurlijk ook wel. Ik neem ook, weet je, ik was bij Tame Impala laatst in Amsterdam concert. Ja, dan pak ik ook mijn telefoontje en dan film ik ook even 15 seconden.
1: Ja.
0: Je gaat het niet uit de wereld bannen of zo.
1: Nee, dat niet. Maar het is ook makkelijk natuurlijk om dingen te kunnen onthouden. Van oké, dit was een moment in de tijd en je kan niet alles onthouden. Dus ja, je telefoon is gewoon je fotografisch geheugen geworden eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar om dat dan met iedereen te delen, dat is aan jou, weet je. Maar,
0: ja. Hey, ja. We halen even Rosalien Toot erbij. Festivalorganisator van De Achtertuin. Daar heb jij ook gedraaid. Gespeeld,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
1: Twee keer.
2: Ja. Meerdere malen, ja.
0: Ja. Hey, Rosalien, draait dit ook op jouw festival, Zero BPM dan?
2: Ja, dit jaar gaan we daar ook een speciale area voor inrichten, ja.
0: Ja. Is dat iets nieuws in de dancing?
2: Ja, zeker. En ik denk wat Jeroen net ook al zegt, dat ook wel nodig is. Hè. De overprikkeling is steeds meer aan de orde van de dag. En door heel even uit te zoomen en naar dit te luisteren, of even heel bewust diep in te ademen, wat er eigenlijk ook wel bij hoort, ontprikkel je eigenlijk je zenuwstelsel. En kan je het eigenlijk langer met meer energie volhouden op zo'n dag.
0: Ja. Ja, eigenlijk is het ook een heel bewuste keuze om dit te doen. Dus bewust omgaan met muziek en alles tot je nemen.
2: Ja, wij vinden dat ook heel belangrijk om dat zowel voor artiest als bezoeker aan te bieden.
0: Ja, mooi. Ik zou het wel een keer willen meemaken. Nou, wellicht snel. Hey Jeroen, hartstikke bedankt voor je belletje. Je was druk bezig in de studio.
1: Yes. Nou, graag gedaan.
0: Zero BPM ook of wat hardere BPM?
1: Nee, nou, het is alleen inrichten. Nog geen BPM. Maar wel binnenkort alles wat eruit komt kan zero of met BPM.
0: Ja, ja, ja. Mooi. Hey, en laatste vraag, Jeroen. Sta je deze zomer nog in de regio? Treed je nog in de regio op?
1: Ja, ik sta bij Bootstock, Rotterdam en Awakenings, Beekse Bergen. En Loveland, dus ja, allerlei festivals. Ja,
0: mooi, Bootstock is in ieder geval...
1: Kom lekker langs.
0: In het,
1: volgende week Cape Café.
0: In het Kralingse Bos. Dus,
1: ja, Kralingse Bos, Bootstock, yes. Dat is lokaal.
0: Yes. Dus. Oké, Jeroen, hey, dankjewel.
1: We komt allen.
0: Yes, we gaan verder met muziek. Magnetit van Bausa.
1: Later.

0: Tiffany met I Think We're Alone. Nou, ik ben niet alleen, want ik ben nog steeds met Rosalien Tot. Festivalorganisator van De Achtertuin. Ja, we hadden het net al in het vorige gesprek met DJ en producer Secret Cinema over weerbaarheid, prikkelarmheid. Weet je, als je aan DJ's denkt, dan denk je aan jongens en meiden die veel vliegen. Af en toe drinken, geen dagritme, prestatiedruk. Hoe zie jij die mentale gezondheid onder DJ's?
1: Ja, ik denk dat het een stuk is wat eigenlijk nog vaak onderbelicht wordt en waarover het algemeen wat weinig aandacht voor is. Het is sowieso een wereld waar ook nog best wel taboe is om erover te praten. Het is denk ik ook een beetje spannend om je daarover uit te laten. Misschien bang voor gevolgen of consequenties. Maar ja, het is toch een beroep wat begint vaak als een droom. En waarbij de keerzijde vaak een beetje onderbelicht blijft.
0: Ja, wat is de keerzijde dan?
1: De keerzijde is wat jij net noemt. Maar daarnaast ook dat het gewoon... je moet altijd die goede versie, leuke versie van jezelf zijn... Mm-hmm. Je moet jezelf constant blijven verbeteren. Je moet constant presteren.
0: Ja.
1: Je moet een goede balans vinden tussen je werk en je privéleven. En daarbij is het heel moeilijk om dicht bij je eigen creativiteit te blijven. Op het moment dat je eigenlijk constant ook gepusht wordt. Hè? Dus stel je voor, je hebt een heel management om je heen. Je hebt een agency. Je hebt mensen die op een gegeven moment allemaal ook afhankelijk zijn. Of een stukje van jouw prestaties. Mm-hmm. Dus de druk wordt alsmaar groter. En dat is toch wel een cocktail voor onbalans.
0: Ja. Ja, we hadden het net ook al over met Jeroen hè, aan de lijn. Die zei ook, die is ook gewoon een wat rustigere kant opgegaan met Zero BPM. Hey, maar jij begeleidt onder andere ook DJ's met mentale problemen, gezondheid. Je hoeft geen namen te noemen, maar wat zijn nou de dingen waar ze aankloppen bij jou?
1: De eerste beleving die het meest opgespeeld is stress. Dat ze vaak zeggen, ik heb gestresst en ik presteer minder voor mijn gevoel. Zoals schrijvers een writersblok hebben, een produceerblok kunnen ervaren. En daarnaast die hoge stressbeleving. Hè. Kijk, als jij steeds uit je potje stress en je reservebatterij moet putten, dan wordt het allemaal steeds moeilijker. En het gaat maar door.
0: Ja, het gaat maar door. Het stopt niet.
1: Nee.
0: Festivals gaan ook door. Dus de show must go on eigenlijk.
1: Gelukkig wel.
0: Toch? Ja. Maar daarom is het denk ik mooi ook dat er zoiets is als zo'n zero BPM. En wat jullie dan ook doen om het om een beetje de rust te vinden in het leven. We gaan weer verder met muziek. Wat niet echt rustig is, maar ja... Ken je dit? Charlie Lono's Mental Theo, Wonderful Days.
1: Je kent het niet.
0: Toch? Zeker. Heb je hier ook op gedanst?
1: Uiteraard. Jij?
0: Nee, ik was meer van de jaren 90 hip-hop. Charlie Lono's Mental Theo, Wonderful Days.

0: We gaan straks verder praten met festivalorganisator Roselien Tot. En we gaan bellen met nog zo'n Rotterdamse legende, Lucien Voort. Dat straks, maar eerst de boodschappen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardijen Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeninterieur.nl.
0: Het is 8 uur. Straks meer Spekker, maar eerst het nieuws met Aris van Meteren.
7: Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarindepulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was getransporteerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters rond om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige medewerker raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribisch eiland. Afgelopen dagen is ook steeds gezocht naar de man. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat daar bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zat in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen, zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is nog droog. In de nacht toenemende kans op buien. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 3. Morgenochtend is nog kans op een bui. In de middag is het dan weer droog. Dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardijen Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeninterieur.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Danny Tenzer. Radio met een grote R.

0: Anouk met Are You Kidding Me?
1: Lekkere track ook eigenlijk.
0: Ja, mensen. We gaan weer verder. Met gesprek met Rosalien Todt. Festivalorganisator Rosalien Todt. Ga je zelf ook naar festivals?
2: Ja, ik ga zeker zelf ook nog wel eens naar festivals. Soms voor werk, omdat ik er dan ben voor de artiesten. Maar ik ga ook zeker nog wel eens als bezoeker. Morgen toevallig naar Awakenings.
0: Awakenings voor Tante Truus op Driehoog in Schiebroek. Dat is een techno-festival in Amsterdam. Veel DJ's ook. Ga je ook naar ander soort festivals waar geen DJ's optreden? Nee, is ook een antwoord.
2: Nee, ja, ik kan zo gauw niet echt bedenken. Wat voor soort festivals denk je dan?
0: Kunst- en cultuurfestivals, muziekfestivals, bevrijdingsfestival.
2: Ja, dat soort festivals ga ik wel. Maar niet, ja.
0: Je moet ook ergens inspiratie vandaan halen, toch?
2: Ja, de inspiratie die haal ik vooral ook door naar andere kunstzinnige festivals te gaan. Waarbij ze ook vaak veel die blend hebben die wij ook hebben met kunst, natuur en muziek. En dan met name bijvoorbeeld evenementen van Cult Lab. Dat is een grote organisatie die bijvoorbeeld ook Wildeburg en Into the Woods als festivals heeft. Ja, dat zijn altijd wel grote voorbeelden voor mij. Mm. Waar ik graag ook zelf rondloop.
0: Ja. En waar droom je nou nog van?
2: Ik droom van een veel groter festival. Dat het nog meer bezoekers mag trekken. En dat het gewoon de groei mag hebben die het eigenlijk verdient. Al zeg ik het zelf.
0: En kijk je dan ook bijvoorbeeld met een schuin oog naar wat grotere festivals in Nederland? Mysteryland was net ook al geval. De Dance Valley.
2: Ja, ik kijk er wel naar, maar meer met bewondering dan met wat voor ander gevoel dan ook. Ik bedoel, zij hebben het allemaal al een keer gedaan. En daar heb ik eigenlijk niet zo'n respect voor.
0: Ja. Hoe moeilijk is het nou om iets nieuws te bedenken in jouw werkveld?
2: Nou ja, hier in Rotterdam was dat niet zo heel moeilijk. Wij zijn eigenlijk de eerste in deze regio die wat meer op de beleving en de creativiteit en de kunst ook zitten. De festivals die hier meestal zijn, die zijn toch meer gewoon stages, muziek en go. Dus regionaal was dat niet zo moeilijk. Tevens ook een grote uitdaging.
0: Wat is nou het mooiste festival waar je ooit bent geweest? Dat je denkt van oké.
2: Ja, dat vind ik natuurlijk mijn eigen festival.
0: Maar afgezien van je eigen festival.
2: Het mooiste, ja ik ben altijd heel erg onder de indruk van festivals waarbij je van de ene verbazing in de andere valt. En dan is Wildeburg, zeker van het Wildeburg van zo'n 5-6 jaar geleden, toch wel mijn favoriet.
0: Ja, Wildeburg, dat is een festival ergens in Drenthe, Overijssel. Het is een campingterrein. En dat weekend het zijn allemaal DJ's. Maar stel, hè, gewoon. Geef je creativiteit de loop. Hoe zou jouw ideale festival eruit zien?
2: Ja, dat je gewoon, wat ik zeg, van
0: een Boor Island of zo, weet je wel.
2: Ja, midden in de natuur. Het liefst gewoon in zo'n groot mogelijk bos, waarbij je gewoon alleen maar kan verdwalen en waarbij je echt helemaal weg bent bij die dagelijkse sleur en werkelijkheid waar we toch stiekem allemaal wel een beetje in zitten.
0: Het Zwarte Woud.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is wauw, ja. Alleen daar zijn is al magisch, toch? Dus als je dat combineert met heel veel liefde en mensen, dan krijg je toch iets fantastisch.
0: Ja, misschien op een berg of zo, hè?
2: Ja, dat kan ook. Maar dan moet je iedereen daar weer krijgen. En je hebt in de wintersportgebieden heb je ook wel evenementjes vandaag de dag natuurlijk.
0: In de sneeuw?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Wel niet zo groot als een festival, maar dat gebeurt wel. En dan ook met vette droombeelden. En Cercle is daar een voorbeeld van die dat op YouTube promoot.
0: Ja, Cercle is een feestorganisatie. die bijzonder feesten geven op bijzondere locaties ook. Bijvoorbeeld airports bijvoorbeeld of zo.
2: Ja, of ruïnes, bergen, de gletsjers, de meest bewonderenswaardige woestijn. Alles hebben ze wel overal eens een keer geweest. Op de Eiffeltoren.
0: Ja, en wat is nou de ultieme plek in Rotterdam of in de regio?
2: Ja, Rotterdam die heeft alle plekjes altijd best wel druk ook. Hè. Dus als je het hebt, je hebt natuurlijk de Kralingse Bos, je hebt de natuurplekjes. Maar sommige mensen houden ook heel erg van de industriële, gewoon ergens midden in de stad. Dus het is maar net waar je van houdt, wat het ideaal maakt, denk ik.
0: Maar de Tweede Maasvlakte, dat zou toch de ideale plek zijn voor een festival? Er wonen helemaal geen mensen. Uitgestrekte duinen. Tja, doet niemand kwaad.
2: Ja, het lijkt mij zeker tof. Ik hou me aanbevolen.
0: Vroeger zijn er ook wel festivals gehouden, toch? Een van de eerste Mysterylands is daar georganiseerd.
2: Dat weet ik niet eigenlijk, heel eerlijk te zijn.
0: Niet de Tweede Maasvlakte, want toen, dat was het toen nog.
2: Nee, ik wou zeggen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt me wel een ideale plek, omdat het natuurlijk ook weer iets unieks is. En hoe unieker, hoe makkelijker het is om de bezoekers te trekken.
0: Ja. Nou, leuk. We gaan dadelijk verder praten over festivals, muziek. En we hebben dadelijk ook een Rotterdamse legend in de studio, Lucien Voort. We gaan zo contact met hem maken. Maar eerst muziek, Shakira met

M van Stromae. Ja, een hele goede en populaire Franse act ook. Ook een keer gezien op Lowlands een paar jaar geleden. Dat was heel te gek. Ik wil even stilstaan bij het volgende nummer. Want vorige week had ik kroegeigenaar Taras van der Voorde te gast in de studio. En die zei dat een oud bandlid van Prince ook wel eens in zijn café De Bel optrad. En hij was helemaal fan van Prince. Zo fan zelfs dat hij de panties van zijn moeder aandeed. En de hoge hakken. Dus Taras, als je dit hoort, deze is van jou. Jij bent een sexy motherfucker.

0: Nachtzuster van Doe Maar. Wat een lekkere track. Ja, denk je aan festivals, dan denk je aan DJ's. Maar er zijn ook live sets. En dat doet Lucien Ford met zijn live act Analog Kitchen. Ja, Lucien is een oude bekende in de dance scene. Hij heeft de geboorte van dance meegemaakt en ook daar onderdeel van geweest. Hallo Lucien.
1: Hey Danny, goedenavond.
0: Goedenavond. Waar bel je vandaan?
1: Ik bel vanuit Rotterdam, vanuit een zonnige Rotterdam inmiddels.
0: Ja, eindelijk hè. Net als een beetje regen, maar nu schijnt de zon weer.
1: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Hey Lucien, voor de mensen die het niet weten, wat is een live act nou precies?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want zo makkelijk als het klinkt, zo moeilijk blijkt het dus in de realiteit uit te leggen. Een live act is waar een artiest de muziek die gespeeld wordt eigenlijk live naar de horen brengt. Dus net als een band live optreedt en een DJ muziek speelt vanaf een geluidsdrager, het zij plaat, het zij cd, het zij USB, dan maak je als live act eigenlijk alle geluiden zelf. Dus in plaats van dat je de plaat draait, ben je de plaat zelf.
0: Ja, je bent eigenlijk gewoon in je eentje bij een band.
1: Je bent in je eentje bij een digitale band. Wel te verstaan, en dat kan op verschillende manieren. Sommige mensen die doen het met een laptop en die brengen daar dan apparaatjes bij mee die die laptop kunnen aansturen. Andere mensen die nemen gewoon een halve studio mee. En ik doe dat dan bij wijze van een synthesizer, drumcomputers en modulaire synthesizer, dat ding waar je allemaal kabeltjes in moet proppen. En dan kun je alle geluiden on the fly zelf bedienen. En het mooie ervan is dat je dan ook eigenlijk gewoon kan kijken naar het publiek en op hen kunt inspelen. In plaats van dat je vastzit aan een vast stramien, wat wel gebeurt als je een voorgeprogrammeerd liedje aan het afdraaien bent.
0: Ja. Laat even luisteren naar een track wat jij dan doet met jouw act Analog Kitchen. En dit is dan iets wat je dan live ten gehore brengt op onder andere festival.
1: Nou ja, het hangt er zo vanaf. Het mooie van verschillende synthesizers en drumcomputers is dat je het ook kunt variëren. Dus je merkt ook dat sommige geluiden die werken op een ander tijdstip, op een ander festival. En daar kun je dus heel mooi op inspelen. Ja, je kan je voorstellen dat als je in een strandsetting overdag lekker aan het chillen bent, dan is de muziek net iets anders dan dat je om 4 uur 's nachts een club binnenloopt. En daar kan je dan op dat moment veel dieper variatie in brengen.
0: Ja. Ja, en je gaat het deze zomer anders aanpakken met je live set.
1: Ja, ik ga vanaf nu alleen maar Guus Meeuwis liedjes spelen. Nee, wat ik deze zomer ga doen, ik ben uitgenodigd door Festival de Achtertuin. En buiten dat het een super top festival is, zijn het ook super coole mensen. En ik ga super goed met Roos en met Joost om.
0: Nou, Roos, die kan je in je zak steken.
2: Ja, dankjewel Luus.
1: Ja, dus hey Roos.
2: Hey Luus.
1: Dus wat zij gewoon heel graag wilden doen was baanbrekende dingen neerzetten en een beetje out of the box denken. En toen hebben ze gevraagd, Luus, kun je daar niet iets voor verzinnen? En ja, wat het leuk is, wat ik ook weet, dat als je gewoon, dat weet jij zelf ook, tennis bij de radio werkt, is het leuk dat je een mooie stem hebt, maar het is altijd leuk als je iets weggeeft, als mensen mee kunnen doen. Dus ik had bedacht, wij hadden bedacht, zou dat interactieve deel niet super leuk zijn? Moet je je voorstellen dat je als bezoeker mag meedenken over hoe zo'n performance, hoe zo'n optreden er dan uit gaat zien. Dan moet je denken aan, je zou geluidjes kunnen meenemen of toevoegen of zelf bedienen aan de hand van synthesizers en samplers. Het is iets waarmee je dingen dus kunt afspelen. En dan wordt zo'n één optreden wordt gewoon interactief. Het is niet de bedoeling dat er 50 man op het podium staan, maar het is wel leuk dat iemand de geest voelt en iets aan de sfeer wil bijdragen, dat daar in ieder geval een podium voor is dat kan. Dus dan maak je samen eigenlijk een performance. En dat, volgens mij is dat niet iets wat we in Nederland heel veel hebben gezien.
0: Nou ja, cool. Interactieve live set. Heb je dit vaker gedaan of wordt dit de eerste keer?
1: Nee, kijk, Roos en ik die gaan aan een tafel zitten en dan gaan we nadenken van oké, wat is nou iets wat we kunnen brengen wat makkelijk uit te leggen is aan mensen, maar wat tegelijkertijd ook beneficial is voor die mensen op die dansvloer. Ze moeten er ook wel wat aan hebben als bezoeker. En ik denk dat dit een van die dingen is. Dus we zijn aan het gaan bedenken van wat willen we doen? Kijk, plannen maken is niet heel moeilijk, maar om een goed plan te maken wat simpel is en interactief en wat heel makkelijk over te brengen is, daar ben je soms wel even mee bezig. En gelukkig hebben we dat heel snel kunnen vinden. Dat gaan we dus nu uitwerken.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Dus ik ga me even voorstellen. Ik sta in die tent of in de open air stage. Ik weet niet wat. Dus, en ik sta daar.
2: En dan, in Klimberg.
0: Kan ik dan bijvoorbeeld op het podium lopen en op een drumcomputer iets intikken en dat jij dat dan gebruikt?
1: Nou, in de huidige muziekindustrie zijn de muziekinstrumenten zo makkelijk te bedienen dat we dus een soort podium vooraan kunnen maken. Je hebt altijd wel voor een DJ-boot gestaan. Nou, dan sta je een beetje aan de DJ te glimmen en die staat er nog tussen een draaitafel. God weet wat hij aan het doen is. Maar wij zetten gewoon apparaatjes vooraan die DJ-boot neer. Dan kan je aan een knop draaien en dan gaat het geluid wordt dan toffer of wijder of groter of kleiner. Je zou galm kunnen toevoegen waardoor geluiden wat ruimtelijker klinken of dingen blijven zweven. En je kan met bepaalde samples kun je dingen toevoegen. Dat is altijd hartstikke leuk. Ja, en het is een beetje geboren in de workshops die ik op scholen geef en gaf. En dan merk je dat die interactiviteit zo goed aanslaat. En toen zei ik, Roos, volgens mij is dit super om dat tijdens een live om dat tijdens het podium te kunnen doen. En dat is ook leuk. En zetten we alle artiesten ook mee voor het blok. Want die moeten dus ook gewoon openstaan voor interactie met het publiek.
0: Ja, maar jij gaat er wel over of dat lijntje van die drumcomputer naar jouw apparatuur, of dat doorgaat natuurlijk, hè?
1: Nou ja, je wil wel altijd controle houden. Ik bedoel, kijk, wij weten allemaal hoe het gaat met een festival. Sommige mensen zijn toch net iets te wakker voor dat tijdstip van de avond. Dus je moet wel even rekening houden dat niet iedereen ineens denkt van nu ik, weet je wel. Je zal merken, dat zie je vaker, dat mensen toch wat meer schroom hebben. Ik bedoel, op een gegeven moment komt er toch weer een bepaald soort prestatiedrang bij. Mensen willen toch een goede performance neerzetten. Dus je merkt dat ze elkaar helpen om er toch iets moois van te maken. Iedereen kan een pot en pannen van het trappen voor je, maar iets leuks creëren, dat is toch deel 2. En dat wordt onder ons een auspiciën naar voren gebracht.
0: Interessant. Hey, Rosalien, wanneer ga je deze act op de timetable zetten? Ik denk een beetje vroeg in de middag.
2: Ja, het is eigenlijk de hele dag door. Dus het is een hele stage en de hele dag door is dit mogelijk of gaat het mogelijk zijn? Ja.
0: Hoe vernieuwend is dit?
2: Nou, ik ken niet een andere plek waar dit eerder gebeurd is, maar misschien heb ik dat gemist.
0: Mm-hmm. Ja. En waarom vind jij dan ook dat interactieve gedeelte dan ook belangrijk?
2: Omdat, wat Lucia net ook zegt, omdat we merken dat mensen vinden dat leuk. Het is anders, het is vernieuwend. En mensen die willen graag meedoen. Dat lijkt ons gewoon zelf heel leuk. En het is toch weer even wat anders. Hè, wat jij eerder zei, hoe onderscheid je je nou als festival? Ja, dit zijn een van de initiatieven die wij uittesten om te kijken van hoe kunnen wij ons onderscheiden.
0: Ja, leuk. Lucien. Hoe ziet jouw zomer eruit?
1: Warm, hoop ik. Ja. Maar sowieso, ik heb veel dingen te doen. Veel binnen het buitenland, dus dat gaat goed.
0: Ja. De agenda loopt vol.
1: Ja, die agenda die loopt sowieso vol, dus dat is eigenlijk wel goed en leuk. Weet je, maar wat ook wel echt weer aantrekt, wat ik niet had verwacht, zijn veel buitenlandse boekingen en zo. Dus Italië en Berlijn en zo. Ik was er echt afgelopen weekend eigenlijk al tijdens Superboot, maar over 2 weken, volgende week ga ik weer terug. Dus ik hou mezelf wel bezig.
0: Je bent vaak in Berlijn, hè?
1: Ja, ik vind het een leuke stad. Dat is een kunstcultuur. Goed eten. En men doet niet zo moeilijk over sluitingstijden en zo. Dus als je wil feesten, dan kan je daar wel even doorgaan.
0: Ja. Hey, we hadden het net in het vorige uur met Jeroen Verhaay, Secret Cinema, ook al over. Over telefoontjes op de dansvloer. En ook op plekken dat ze worden afgeplakt. Dat gebeurt ook veel in Berlijn natuurlijk. In de Berghain bijvoorbeeld, de underground techno club. Vind je dat een goede zaak dat telefoontjes worden afgeplakt?
1: Ja, je vraagt het echt van een verkeerde persoon. Ik bedoel, ik kom uit een tijd dat het echt alleen maar ging over de muziek. Dus dat was, telefoons waren sowieso niet een issue. Ik begrijp dat je heel graag wil laten zien waar je bent. Maar het is inmiddels ook wel zo met onderzoeken die bewezen zijn dat de jeugd van tegenwoordig, als we dat toch eventjes op die manier erin gooien, die zijn zo bezig met faalangst. Die durven niet op iemand af te stappen, want als je gefilmd wordt en het lukt niet, dan sta je online of je krijgt zweetplekken, dus dat wil je ook niet. Dus men is continu aan iedereen aan het vertellen hoe leuk het feest is, maar ik als DJ of als live act sta toch te denken van doe ik het nou wel goed, want niemand heeft zin om te dansen. Ja. Dus het leidt het gewoon af. Je merkt, ja, het is heel erg. De kids vinden het heel lastig. Er is een onderzoek in Duitsland ook over geweest, dat kids eigenlijk nu meer druk ervaren van het sociale uitgaan. En dat is eigenlijk, en dan kom ik weer terug bij wat wij in het festival de Achtertuin heel druk willen uitstralen, daar moet het nou precies niet over gaan. Als je naar een festival gaat, is de juiste bedoeling volgens mij dat je, dat je het leven viert, feest viert met elkaar. En niet dat je, dat je cool bent omdat je de laatste nieuwe schoen in groen aan hebt en er mag niemand opstaan of zo.
0: Ja, interessant wat je zegt, Lucien. Maar Rosalien, is een festival zonder telefoontjes, of een festival met afgeplakte telefoontjes, is zoiets haalbaar, denk je?
2: Ja, is het haalbaar? Ik denk dat het de keuze is van een organisatie. Persoonlijk, wat ik er ook zelf van vind, zou ik mensen niet... Dat sowieso. Nou ja, voor het festival weet ik niet. Kijk, ik wil mensen niet iets opdringen. Ik vind iedereen mag zelf weten wat ze doen. Ik vind het wel uitnodigend om ze bijvoorbeeld voor te stellen van goh, vind je het goed als we dat doen? Dat zou een optie kunnen zijn voor mij. Maar in principe, ja, ik ondersteun het initiatief van afgeplakte telefoons. En ik weet ook zeker, hè, want zeg zelf, wanneer kijk je ooit die filmpjes terug die je op zo'n moment maakt? Eigenlijk nooit, toch?
0: Ja, ik post ze wel eens, hoor.
2: Ja, oké, één keer dan. En dat is het dan waard om dan het moment zelf te missen. Want op het moment dat jij bezig bent met je telefoon, mis je dat. Dus dat vind ik wel echt.
0: Ja, waarom doen we dat eigenlijk, hè? Weet je, ik doe het ook wel, hoor. Als
2: ik ook
0: ergens op de 24 uur stand in Lowlands, op Lowlands sta om 11 uur 's ochtends, ja, dan doe ik het ook nog steeds. Ja, waarom eigenlijk? Waarom kan ik nou niet van het moment genieten?
2: Ja, ik denk dat het probleem
1: het verbreekt de samenhorigheid. Dat is waar het over gaat. Uiteindelijk wil je met z'n allen daar staan en wil je het samen leuk hebben. Maar dat gaat niet gebeuren als iedereen continu bezig is. En we weten allemaal hoe algoritmes werken. Dus eigenlijk wil je een foto posten. Maar inmiddels heeft Pietje ook weer verteld dat tante Trusse van de trap is gevallen. Dus je bent weer met iets anders bezig. Je raakt er gewoon uit. En dat is denk ik niet de bedoeling van collectief feestvieren. Waar denk ik de dansmuziek over gaat. En ook wel zou moeten gaan. Maar goed, ik ben daar misschien realistisch in. Je kan het niet verbieden, maar ik ben ook wel van mening dat als je interactieve dingen verzint met het publiek, dan hebben ze geen tijd om op de telefoon te kijken. En ik denk dat je daar ook naar zou kunnen kijken.
0: Ja, dat is het. Goeie. En sta je deze zomer nog in de regio?
1: Sta ik in de regio? Ja,
0: in de regio?
1: Ja, ik ben overal en nogal. Ik ben wel echt in de buurt. Maar ik ben zo druk dat ik niet eens mijn eigen agenda bijhoud en zo. Dus ik I'm flying by the seat of my pants. En dat gelukkig heb ik daar goede boekjes voor en zo.
0: Ja. Maar wat ik dan afvraag, weet je, wat doe jij dan in je vrije tijd? Ga je dan ook naar festivals of feestjes?
1: Vrije tijd. Jij hebt het over luxe artikelen, hoor ik hier. Vrije tijd. Wat doe ik in mijn vrije tijd? In mijn vrije tijd, als ik echt helemaal niks te doen heb, dan ga ik, dat gebeurt bijna nooit. Maar ik ga gewoon proberen om wat te zien. Ik probeer ook wel iets te zien waarbij ik kan denken van dat lijkt mij leuk om iets van op te steken. Hè? Dus ik ben wel een deel met mijn werk bezig. Het is niet zo dat ik zeg van oké, nu ben ik eventjes de DJ af en nu ga ik kamp lossen bij de sociale planten. Dus dat is het niet voor mij.
0: Mag jij ook nog wel eens recreatief naar een festival dan?
1: Nou, nee, ik ga niet recreatief naar een festival. Omdat je niet, als je het zo lang doet als ik, dan ga je bijna nooit recreatief naar een festival. Als jij dan denkt, ik ga ervan genieten, komt iedereen toch aan je vragen hoe laat ga je draaien? Of weet je, wat vind je ervan? Dus ik weet niet of dat aan mij besteed is.
0: Ja, of je moet met een soort van vermomming komen.
1: Ja, wie weet moet ik een dreadlockpad opzetten. Ooit op. Een pruik met dreadlocks. Dan val ik niet op, zeg maar.
0: Ja, het zijn andere tijden, hè, nu.
1: Ja, inderdaad.
0: Jij hebt natuurlijk de beginperiode meegemaakt. Wat heel waardevol is ook.
1: Ja, nou ja, goed, maar ik bedoel, kijk, ik denk dat het belangrijk om relevant te zijn, is het belangrijk om niet te lang stil te staan bij de dingen die je hebt gezien. Dus het is goed om het mee te nemen. Ik vind het erg belangrijk om te kijken naar, oké, waar zou dat dan naartoe gaan? Ik denk dat je zo'n rol ook krijgt. En in die hoedanigheid denk ik ook dat wij, Festival Achtertuin en Lucien Fort en Loketje zo aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Om wel de legacy van vroeger mee te nemen, maar wat wel relevant te maken voor de nieuwe bezoeker.
0: Ja. En hoe vernieuw je jezelf dan? Want dat zei Jeroen net al. Hij komt natuurlijk uit een wat meer uptempo. Hij draaide iets meer uptempo. Nu iets minder BPM of helemaal geen BPM. Hoe blijf je jezelf ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat je zelf kritisch moet zijn. Als ik nou voor mezelf spreek, vind ik dat de bovengrens van vandaag moet ondergrens een instap van morgen zijn eigenlijk. En in het geval van DJ kan je wel een groot hoofd ontlopen, maar je draait misschien wat anders. Ja, wat moet je daar nou stoer over doen? Weet je, als je het een beetje normaal doet en gewoon denkt van oké, wat heb ik gedaan en kan ik die interactiviteit samen met het publiek nog een keer ontwikkelen en bewaken? Ja, dan ben je denk ik helemaal niet meegaan met de tijd. Het is net als je naast de zee woont, dan zie je ook een half uur van tevoren dat het gaat stormen en regenen. En als je lang genoeg in die scene zit, kan je het wel lezen. Dus je weet een beetje welke kant het op gaat. Het is nou niet ineens dat we morgen 5/4 maten gaan doen en dat iedereen ineens 909 op een wals biedt zetten. Het blijft altijd 4 to the floor. En zolang dat er is, ja.
0: Party minded.
1: Snap je? Ik denk dat het verandert in terms of de interpretatie en de samenhorigheid die mensen met elkaar meemaken. Maar that's it. Ja. Ik denk dat het is.
0: Ja. Hou je er ook nog plezier uit? Uitdraaien?
1: Nee, ik vind helemaal niks meer aan. Ja, ik vind het. Ja, juist wel. En misschien is dat een beetje gek, maar

0: Ik moet zoiets verzinnen. Als je net begint met je carrière, ik denk dat dit, dat je genoeg bagage moet hebben ervaren om dit overtuigend te kunnen brengen, zodat andere mensen het ook als ja, positief kunnen ervaren.
1: Ja. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe de live set eruit gaat zien. Daar in Bersenhoek, Outdoor Valley, 25 juli is het volgens mij. Dit is de laatste keer en enige keer dat ik dit zeg, want we mogen niet te veel reclame maken.
2: Dankjewel.
1: Hey, Lucien, dankjewel dat je even in wilde bellen, want je bent druk.
0: Dankjewel.
1: En we zien je graag verder in een DJ-booth ergens of in de regio of in Berlijn.
0: Ja, zeker. In de cinema. Dank jullie wel, hè. Een fijne avond.
1: Ja, toch. We gaan verder met muziek. OMC, How Bizarre.

0: Alex Warren met Fever Dream. Rosalien, vraag je. Stel, ik wil naar een festival. Maar de spoeling wordt een beetje dun onder mijn vrienden. Ik ben nog de enige die overblijft. Kan ik dan bij jullie terecht?
1: Ja, toevallig kan dat wel. Wij hebben een initiatief speciaal voor mensen die heel graag willen komen. En om wat voor reden dan ook niet iemand hebben om te gaan. En ze kunnen zich van tevoren opgeven. We hebben daar een hele mooie link voor in onze Instagram, in onze Linktree. En dan kan je eigenlijk zo, kom je in een pool waar al die mensen dan samenkomen. En dan is er van tevoren een keer contact. En dan op het festival zelf is er een soort verzamelplek waar je dan elkaar kunt ontmoeten.
0: Zijn daar dan ook bijvoorbeeld vriendschappen uitgekomen?
1: Ja, dat weet ik niet uit eerste hand. Ik weet wel, ik werk hierin samen met Festiflirt. En zij staan eigenlijk op meerdere festivals. Eigenlijk is dat in eerste instantie een soort live daten ook, hè, op het festival zelf. En vanuit daar hebben wij samen dan bedacht van oké, ik wil ook graag het Festifriend doen. En ik kan me voorstellen dat daar mooie vriendschappen uit voortkomen. Want ja, ik weet niet, heb je zelf wel eens vrienden uit festivals overgehaald? Ik wel namelijk. Mensen die ik daar ooit ontmoet heb of een keer gezien heb.
0: Even denken hoor. Nee, mijn vriendengroep zijn voornamelijk mensen uit de filmwereld. Of zo, omdat je toch veel met elkaar samenwerkt. Nou, dan kom je erachter dat je gezamenlijke hobby's of interesses hebt. Want dat heb je sowieso als je in de filmwereld zit.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn eigenlijk mijn vrienden geworden. Maar ik heb nooit echt een vriendschap van een festival overgehouden. Dat zijn toch meer vluchtige connecties die je dan hebt.
1: Ja, ik heb wel eigenlijk een paar vriendinnen overgehouden aan beide die ik ooit een keer ontmoet heb. Gewoon in zo'n area waar je dan even kon zitten en chillen. En,
0: dat je met elkaar gaat zitten zo.
1: Ja, dan ging je even zo
0: uit. Hoe is het met jou?
1: Ik weet niet precies hoe dat ging.
0: Pak een slokje van je water.
1: Ja, zoiets denk ik. Ja, je bent wel, je vibe wel makkelijk toch in zo'n setting.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Mensen zijn wel altijd gezellig.
1: Ja.
0: Of zo, op zo'n festival, toch?
1: Ja, nou ja, vind ik van wel, ja.
0: Ja. Maar ja, nee, ja, ik zeg het een beetje gekscherend net, de introductie. Maar ja, je wordt nou eenmaal ouder natuurlijk. En niet iedereen wil dan nog mee naar zo'n festival.
1: Nee, ja, dat is ook zo. En dan is het ook nog eens zo dat misschien houden jouw vrienden niet van festivals. Heb je altijd al een keer willen gaan. Maar omdat je vrienden dat niet doen, kan je dan alsnog komen. Of ja, sommige mensen hebben helaas ook gewoon geen of weinig vrienden. Dus ja, er zijn allerlei redenen te bedenken waarom dit initiatief eigenlijk een goed idee is, denk ik.
0: Ja, nou leuk. Maar ik heb in ieder geval Don't Stop Till I Get Enough.

0: Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Mooie track. Dit was de show. Dank Rosalien Toot. Succes met festival De Achtertuin. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Dan zien we Makando weer. Fijn weekend.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de afterparty non-stop. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker is in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is aan een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarindepulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar het was 12 graden in de container. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. En daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben het gehad met de spoorblokkades van GFT-gegas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd door activisten. En het einde is nog niet in zicht als het aan de betogers ligt. Ondernemersvereniging DeltaLinks is boos. De acties zijn gevaarlijk, zeggen ze. En als GFT-gegas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Maar het belang van het goederenvervoer is minder zichtbaar, zo zegt DeltaLinks. De ondernemers roepen de landelijke politiek op om in te grijpen. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn eigen regiedebuut. En in de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer, het is vanavond, is nog droog, maar in de nacht neemt de kans op een bui toe. Minimum temperatuur vannacht 3 graden. Morgenochtend is nog kans op een bui. In de middag is het weer droog. Morgen is het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
8: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Plan je bezoek aan WeOkay via stedelijkmuseumbreda.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu. Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
7: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft tientallen woningen ontruimd in de Transvaalstraat in Rotterdam-Feyenoord. In de stoep is een grote waterleiding gesprongen en er is een flink gat ontstaan in de stoep. Een deel van de straat staat blank. Om de waterleiding te kunnen repareren moet het water worden afgesloten. En onbekend is hoe lang dat gaat duren en hoeveel mensen in de omgeving van de Transvaalstraat in Feyenoord uiteindelijk tijdelijk zonder water komen te zitten. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum voor de stad te behouden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit onderzoek van staatssecretaris Thiele. Terwijl de Tweede Kamer wel om geld had gevraagd voor het Dordtse museum. De gemeenteraad van Dordrecht noemt de reactie van de staatssecretaris teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. De staatssecretaris voert de motie van de Tweede Kamer niet uit, zegt hij. En hij wil in gesprek en hoopt ook dat de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten mosquito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door jonge mensen. Volwassenen horen de toon al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de mosquito's met een app inschakelen zodra er overlast is. Dat was tot maart dit jaar 153 keer gebeurd. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al een tijdje, maar de sector was al die tijd bang dat met name afnemers buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar er zijn nu afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. En als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. En later moet het vaccin beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Het weer, toenemende kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 3 op de meest koude plekken van de regio vannacht. Morgen begint de dag met een bui, maar in de middag dan komt de zon er weer bij. En dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
1: And get me...
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.